0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Namaste, mijn naam is Alka Yagnik en je luistert naar Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: Bank of America krijgt een boete van 1,2 miljard dollar van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.

dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.com.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Bank of America krijgt een boete van $1,2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. De bank meldde verdachte transacties ter waarde van $5 miljard niet correct, waaronder transacties gelinkt aan Chinese witwasnetwerken en illegale geldstromen bij de zuidelijke grens van de VS. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. In zijn huis werden zelfgemaakte explosieven gevonden. Hij wordt aangeklaagd voor 9 misdrijven en riskeert 2 tot 10 jaar gevangenisstraf. Een tweede verdachte werd maandag aangehouden. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. Afgelopen zondag vielen Iraanse strijdkrachten 6 schepen aan, waarvan 5 olietankers en 1 containerschip. 2 bemanningsleden raakten vermist. Rederijen mijden het gebied opnieuw vanwege het hoge risico. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen om de druk op aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van den Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En dan het weer nog. Vannacht zijn er heldere perioden en staat er weinig wind. In het binnenland daalt de temperatuur naar 7 tot 10 graden en dicht bij zee is het 14 graden. Plaatselijk kunnen een paar mistbanken ontstaan. Woensdagochtend zijn er zonnige perioden en enkele wolkenvelden. In het binnenland is het rustig weer met een zwakke zuidwestenwind. Lokaal is het wat nevelig en de temperatuur ligt rond 9 of 10 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राहत फतेह अली खान और ये है उजाला रेडियो। उजाला रेडियो को सुनते रहिए और मधुर मधुर संगीत जो है वो सुनते रहिए उजाला रेडियो पे, और मेरे भी गाने सुनिए, औरों के भी सुरीले गाने सुनिए।

0: है दो दिन की जिंदगी।
1: You are
2: Ujala Radio Headlines.
3: Bank of America krijgt een boete van $1.2 miljard van het Financial Crimes Enforcement Network, onderdeel van het Amerikaanse ministerie van Financiën. Christophe N. werd zondag aangehouden op verdenking van het plannen van een aanslag op de Poolse premier Tusk en minister van Defensie Kosiniak-Kamysz. Iran heeft deze maand de aanvallen op schepen in en rond de straat van Hormuz flink opgevoerd. En de Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit.
2: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer. De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro. In de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met de Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner over het beëindigen van de oorlog. Oekraïne stuurde voorstellen voor nieuwe ontmoetingen. Vorige week werden Oekraïnse onderhandelaars verrast door een deal van Trump met Rusland over diesel, waarna Trump 2 dagen later een energiebestand aankondigde. Zelensky benadrukt dat Rusland deel moet uitmaken van dit akkoord. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus. Aanleiding is de aanhoudende kritiek op de universiteit die te lang niet zou hebben gedaan na een vermeende groepsverkrachting bij een studentenvereniging in 2024. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Challenge.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. President Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met Amerika over het beëindigen van de oorlog. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
2: Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
1: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: De Eerste Kamer stemde in met twee asielmaatregelen. President Zelensky wil binnen enkele dagen opnieuw overleg met Amerika over het beëindigen van de oorlog. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En de Amerikaanse Cornell University schort alle evenementen van studentenkorpsen voor de rest van het academisch jaar op. Ook betrekt de universiteit de politie bij het onderzoek naar seksuele misdrijven op de campus.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Crowd Odin. Subha al Sham. Gezelligheid thuis, in de auto en op je werk. Met Ojala Radio. Tijdens het koken, strijken, reizen, werken. Yes. Door radio. Ojala Radio. De leukste en gezelligste radio van heel Nederland. Doe Johnny het toch.
1: Ojalalare Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november kom, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert met Sanjay Jodha, Mouse Milbroy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh, Bedi. Onder

0: Avishkar Orchestra. Program शुरू किया जाएगा vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer en daarna Diwali fakkeloptocht en उसके बाद जबरदस्त concert. Meervaart we honen wel heen. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.
1: Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien het, door zaalgeren het. Of ga je trouwen? Door wiewaar honne wel het, door shadi honne wel het. Ja, kiesi ka moende sanskaar het. Ujala Radio पर फरमाइश आप दे सकते हैं 15 फरमाइश फॉर मार 100 €. और Ujala Radio स्टूडियो मेल नंबर info@ujala.nl

0: Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
3: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. Vorig jaar betaalde de IND 79 miljoen euro, in de eerste helft van dit jaar al bijna 100 miljoen. Verder wordt het gemakkelijker om criminele asielzoekers ongewenst te verklaren en uit te zetten. Dat kan als zij misdrijven plegen waarop een gevangenisstraf van minstens 2 jaar staat. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen. En dit om de druk in het aanmeldcentrum Ter Apel te verlichten. Dit gebeurt op verzoek van minister Van der Brink, die een onhoudbare situatie signaleerde nadat vorige week 20 asielzoekers buiten moesten slapen. De opvang duurt voorlopig 3 weken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoger drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachter, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
4: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisse Vooruitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisse Vooruitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisse Vooruitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt nu snel verder op gang. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Leidschendam en Zoeterwoude Rijndijk over 9 kilometer met 20 minuten vertraging. De oorzaak is een ongeluk, maar de weg is weer vrij. De werkzaamheden bij de Suurhofbrug op de A15 richting de Maasvlakte veroorzaken file. De vertraging vanaf de Thomassentunnel is nu een half uur. Al het verkeer wordt er via de vluchtstrook geleid. Dan de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen de Moerdijkbrug en knooppunt Ridderkerk 12 kilometer met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk zijn twee rijstroken dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Na na na ni, da da da di, ka ka ka ki, mama mami, phua phuppa, behen, aur e bhai. Tu bhi sune hai toh? Ujala Radio.

0: Energy.
1: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio.
3: Vandaag en morgen ziet het er weer een stuk zonniger uit. Dankzij een hoge drukgebied blijft het droog met veel zon. Door een zuidelijke wind wordt het bovendien ook weer zachtig, met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
2: En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits komt geleidelijk aan verder op gang. De meeste drukte zien we op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. De langste files van dit moment staan op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Tussen Stroe en Hoevelaken 7 kilometer met een kwartier vertraging. A15 richting de Maasvlakte tussen de Afrit Briede en de Suurhofbrug 6 met daar een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en knooppunt Ridderkerk. 18 kilometer met daar een half uur vertraging. Daar is een ongeluk gebeurd, maar de rijbaan is inmiddels wel weer vrij. A27 van Breda naar Gorkum. Door een ongeluk tussen knooppunt Hooipolder en Nieuwendijk. 4 kilometer met een kwartier vertraging. Al het verkeer wordt er langs geleid via de vluchtstrook. En op de A44 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen Oegstgeest en Kaagdorp een half uur vertraging in 6 kilometer file. Door een ongeluk is de linkerrijstrook dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Hey Sunwalo, main hu Ami Jairam aur ye hai aapka Ujala Radio, wohi Hindi hit radio station jahan pyar, khushi aur masti milta hai.

0: You are. Ujala Radio Headlines.
1: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. De Eerste Kamer stemde in met 2 asielmaatregelen. De IND hoeft geen dwangsommen meer te betalen aan asielzoekers die te lang wachten op een besluit. De gemeente Groningen stelt 100 extra bedden beschikbaar aan de Europaweg voor gezinnen met jonge kinderen, met als doel de druk op het aanmeldcentrum te Apel te verlichten. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco.
0: En tot zover de headlines op Ujala Radio.
2: Hallo, mijn naam is Subhan Saur. Aap luistert naar Ujala Radio, het programma.

24 uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujjala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.

0: Ujala Lare Hair. Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mausmew Baroy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen?

0: de App Store en download de Ujala-app.
1: Deepika Padukone.
2: Hi, this is Imran Khan.
3: Hi, this is Sunny Deol.
4: Hi, this is Ajay Devgan.
5: Hi, this is Ranveer Singh.
6: Hi, this is Sonu Sono Nigam.
7: My name is Shah Rukh Khan.
8: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
10: In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. In Costa Rica opent vandaag een megagevangenis die met hulp van El Salvador is gebouwd. Het complex biedt plek aan meer dan 5000 gevangenen. Costa Rica gold lange tijd als het meest veilige land van Centraal-Amerika, maar kampt de laatste tijd met een hevige geweldsgolf door strijdende drugsbendes. Met de nieuwe gevangenis wil het land de toenemende criminaliteit harder aanpakken. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in een wc-papiertje in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al een paar dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden en daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
9: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
11: Ujala Radio. देश भर में सुनाई देता है फिया दे बी प्लस तोर घर में तोर ऑटो में तू बता दे सबको इसे उजाला रेडियो दे बी प्लस पर देश भर में उजाला रेडियो द क्रोस्ट क्या हार्ट द बेस्ट उजाला रेडियो
12: तुझे लगे ना नजरिया
13: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.
1: Remember masoom the bekhabar.
2: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits verloopt voor de woensdag vrij normaal. De meeste files staan op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Er zijn wel een paar ongelukken gebeurd met extra vertraging. Op de A4 van Rotterdam naar Den Haag bij Den Hoorn 4 kilometer met 20 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. A27 van Breda naar Gorkum tussen Oosterhout en Nieuwendijk 4 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Door een ongeluk is alleen de vluchtstrook open. Dan de A16 van Breda naar Rotterdam tussen knooppunt Zonzeel en Ridderkerk een half uur vertraging. A44 van Den Haag naar Amsterdam. Daar staat file door een ongeluk tussen Oegstgeest en Kaagdorp 5 kilometer met 3 kwartier extra reistijd. Er worden een paar auto's geborgen. De linkerrijstrook is dicht. En op de A59 naar Den Bosch tussen de afrit Dussen en Vlijmen. Langzaam rijden over 14 kilometer en de vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.

बरसोरे मेघा मेघा बरसोरे. Ja, een heerlijke Ghana uit de film Guru is dat. Alweer heel wat jaren geleden uit het jaar 2006, maar klinkt nog steeds heerlijk in de oren. Ja, een nieuw uurtje is hier begonnen weer bij Ujala. Je luistert naar Ujala en Ujala klinkt over je luidsprekers. Waar je ook bent, wat je ook aan het doen bent. Geniet van de mooie momenten die ook deze dag weer met zich meebrengt. In de tussentijd heb ik weer een mooie playlist klaargezet voor dit uurtje. Zodat we ook dit uur heerlijk kunnen genieten. En kunnen ontspannen, kunnen relaxen. En ook als we onderweg zijn of op het werk zijn. Ook dan krijgen we energie om lekker te genieten van deze prachtige mooie dag. Filmkanaam heet Pirtiri Kahani Yad Ai. De stem van Sadhana Sargam. Het is de female version of deze prachtige mooie Ghana, Teri Darpar Sanam.

खूबसूरत गाना तेरे दर पर जन्म चले आए, तू ना आए तो हम तो चले आए। ja, een prachtig mooi nummer uit het jaar 1993 uit de film Pier Teri Kahani Yaad Aayi. En het is gebaseerd op een waar gebeurd verhaal. Een waar gebeurd verhaal tussen Mahesh Bhatt en Praveen Babi. Ja, heel wat jaren geleden. 1993 was dat. En vanaf 1993 gaan we weer wat jaren verder naar de film Gajani. De stem van Javed Ali, or Ganakanam he Guzaris.

Ja, inmiddels alweer uit het jaar 2008 uit de film Gajani. To meri adhuri pyaas pyaas to aage man ko ras ras. Prachtig mooie tekst, ook altijd mooi gerijmd. Je bent mijn onvervulde dorst en je bent gekomen om mijn plezier te doen. Ja, uit het jaar 2008 alweer uit de film Gajani. En wie zich nog kan heugen is dat Aamir Khan op zijn lichaam een telefoonnummer getatoeëerd had. En het mobiele telefoonnummer dat in de film op het lichaam van Aamir Khan gedrukt was, dat bleek dus in het echt ook een telefoonnummer te zijn wat actief was. En dat werd gebruikt door een vrouw in Bangalore. En nadat de film uitkwam kreeg ze veel telefoontjes en veel sms'jes. En hoewel de distributeurs van de films, althans van de film, haar wilden helpen, werden de posters van de film met het strakke lichaam van Aamir Khan en het getatoeëerde nummer op grote schaal op de markt gebracht voordat de film al werd uitgebracht. Dus ja, op den duur was het niet meer mogelijk om al die schade uit te wissen. En is deze vrouw flink gebeld. Ja, hoe het is afgelopen weet ik niet, maar ik vermoed dat deze vrouw uiteindelijk haar nummer heeft veranderd. Ja, je zou een test kunnen wagen door weer even naar het lichaam van Aamir Khan te kijken en het nummer even op te bellen. Let wel op wat de kosten zijn als je naar het buitenland belt, maar dan kom je er wel achter.

मेरे रश के कमर तूने पहली नजर जब नजर से मिलाए मजा आ गया। Ja, de ontmoeting met een goed mens, met een mooi mens, blijft altijd toch een mooie herinnering in ons leven. En dat is toch het mooie wat we in ons hart kunnen dragen. Ja, een heerlijke Ghana, een heerlijke remix Ghana was dat. De stem van Rahat Fateh Ali Khan. Ja, hoewel het alweer heel wat jaren geleden is, blijf ik toch altijd de jaren 90 een warm hart toedragen. Alleen is het maar omdat er in die tijd toch wel hele mooie nummers zijn uitgebracht. Zoals deze uit de film Diwana, de stem van Alka Yagnik, samen met Vinod Rathore. Aise Diwanagi uit de film Diwana.

ja, dit jaar toch wel een van de beste Ghana, toch? Uit de film Diwana uit het jaar 1992. En Diwana's music album was ook de best verkochte film soundtrack van 1992. Ja, en hoe kan het ook anders? Eise Diwanagi, dik hinne hikahi. Er is altijd enige waanzin in de liefde, maar er is ook altijd een reden voor die Diwanagi, voor die waanzin. Ja, het was het jaar 1992. Sunny Deol was de eerste keuze voor de rol van Shah Rukh Khan in deze film. Maar ja, toen Sunny Deol zich terugtrok, raadde zijn vader Dharmendra, de jonge nieuwkomer Shah Rukh Khan, aan bij zijn neef Gudu Dhanoa. En ja, Shah Rukh Khan kreeg toen de rol. Ja, het was de eerste film van Shah Rukh Khan in het jaar 1992. Filmkanaam heet Diwana. En ja, het schijnt ook dat Shah Rukh Khan gezegd heeft dat hij de film nog niet heeft gezien. En de reden daarvan is dat hij zijn eerste en zijn laatste films niet wilt zien. Ja, of dat waar is of dat een cliché is. Weet je, of dat nou zo'n romantisch verhaal is waarvan je denkt van, oh, wat schattig. Ja, we zullen het niet weten, maar hij heeft het wel gezegd. Ja, dat was dus de film Diwanagi uit het jaar 1992. En dat was dus de eerste film van Shah Rukh Khan. Ujala Radio, hey Sunoalo, mehu Amit Jaram. Hier on Dunya Kamishur, Hindustani Hit Radio.

Ja, en zo trakteren we tussendoor ook een heerlijke Soul Ghana Isbaar film. Nee, niet uit de film. Album Chic zit. Dit was de stem van Suraj. De album Chic volume 1. En vanaf onze local Soul Ghana gaan we door naar de film Love Achko. De stem van Sonnen Nigam samen met Susanne de Mello. Ujala Radio, hey Sunwalo. Ik zie ik heerlijke Ghana. Ik zie ik feel good Ghana. Ghana om lekker van te genieten. Ghana om heerlijk je dag mee te beleven. Orwobi Amit Jaram Kesaat hier bij Ujala.

Ja, uit de film Love Article uit het jaar 2009 alweer. Het is de remixversie van Kadite Hesse Bolewe, de stem van Sonu Nigam aan de vocals. En ja, komt dus uit het jaar 2009. Kadite Hesse Bolewe. Ja, woorden kunnen het verschil maken. Praat af en toe een beetje en lach een beetje. En zo gaat dat in de liefde. Ujala Radio, op deze heerlijke dag, waar je ook bent, geniet van elk moment en zorg ervoor dat Ujala met je meegaat.

Bim is al goed, zodat het giet. Mijn lieve, lieve geliefde. Mere magia sanam janam, ki me karya nami danam. Prachtig mooi gezongen door Shilpa Rao, geboren op 11 april 1984. Ja, ze werd gemotiveerd om zanger te worden na een ontmoeting met Hari Haran op 13-jarige leeftijd. En ja, ze begon een opleiding vervolgens onder Oestaat Ghulam Mustafa Khan. En dat werd aangedrongen door Hari Haran. En ja, intussen kunnen wij Shilpa Rao niet meer wegdenken uit onze Bollywood scene. Ja, dat was dus een cover Ghana van de Ghana Kamali. Ja, het originele kennen we uit de film Doom 3, maar dit was weer een gecoverde versie. Ja, het originele was van Sunidhi Chauhan, maar dit was de stem van Shilpa Rao.

धीरे धीरे प्यार सिखाता है यही है। दिल तो पागल है, दिल दीवाना है, ja, uit de film Dil to Pagal Hai uit het jaar 1997. Ja, echte liefde is als een brandend vuur dat nooit zal doven. Sari Sari Raat Jagata Hai Yahi. Ja, uit het jaar 1997. Onder andere Akshay Kumar in de film. Ja, hij was boos destijds op Yash Chopra omdat hij niet kreeg betaald wat hem was beloofd. Ja, dat leidde ertoe dat Akshay 11 jaar lang niet met Yash Raj Films gewerkt heeft. Heerlijke Ghana, heerlijke feel-good Ghana, heerlijke lovely Ghana. Ghana om lekker met je geliefde te luisteren. Of gewoon lekker alleen wanneer je in je auto zit. De omstandigheden zijn perfect. Ik zou zeggen, geniet van elk moment.

Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 06.

0: 1533 of stuur een WhatsApp bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
2: You are. You are. You are.
3: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: Russische aanvallen op energievoorzieningen hebben in grote delen van Kiev stroomuitval veroorzaakt. Burgemeester Klitschko meldt dat energiefaciliteiten het doelwit waren. Bij de aanval in Kiev vielen 3 doden. Elders in Oekraïne kwamen nog eens 3 mensen om het leven. Het Russische ministerie van Defensie erkende de aanvallen. In het streekvervoer wordt vandaag gestaakt. Reizigers moeten rekening houden met vertragingen en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. En een zware explosie gisteravond bij een portiekflat in Amsterdam Slotermeer. 1 persoon raakte gewond. Meerdere bewoners moesten hals over kop in pyjama of badjas hun huis uit en stonden urenlang buiten. De klap was zo krachtig dat de voordeuren uit hun voegen werden geblazen, ramen sneuvelden en een deel van een brievenbus aan de overkant van het water belandde. Omdat er mogelijk asbest is vrijgekomen, is nog onduidelijk wanneer de bewoners weer veilig naar huis kunnen. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, des bhar mein, tu jaan hai toh. Ujala Radio, ujala hi ujala, des bhar mein. Haan, har gaon mein, har kona mein, auto mein, ghar mein, sunai deta hai. Dit is Ujala, jouw song, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het al, aja.
1: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: R.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Het drukste moment van de ochtendspits ligt alweer achter ons. De meeste vertraging zien we nog op de wegen in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Geldermalsen en Zaltbommel 5 kilometer met een kwartier vertraging. A4 van Den Haag naar Amsterdam, tussen Zoeterwoude, Rijndijk en Nieuw-Vennep 13 kilometer met 3 kwartier vertraging. Dat komt door een ongeluk, maar de rijbaan is inmiddels weer vrij. Verder is er net een ongeluk gebeurd op de A1 van Apeldoorn naar Amersfoort. Tussen Stroe en Barneveld, 4 kilometer file met 10 minuten vertraging. De linkerrijstrook is dicht. Druk is het nog op de A16, Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Zonzeel en Dordrecht, 8 kilometer file met ruim 10 minuten vertraging. En op de A27 van Breda naar Gorkum. Tussen Oosterhout en de brug bij Gorkum, langzaam rijden over 15 kilometer. De vertraging is zo'n 20 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

किसी मेहरबान से। और इन दिनों में हल्की सी बारिश काफी होता है।

0: live vanuit de Hoofdstad. Oezana Radio.
1: Guru's Roti, de smaak van Suriname, gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot 9:00 's avonds, zaterdag en zondag vanaf 's middags 3:00 tot 9:00 's avonds, of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
2: Lekker.
1: Zin in een heerlijke tilo, herheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave. Van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor tilo en herheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste tilo, herheri, bojo

0: ढाई बजे से हालफ द्री से इन लो एंडे वाली फोर प्रोग्रामा क्वार्ट ओवर द्री ग्रातिस फकल ऑफ टॉक क्वार्ट फोर फीर से कॉन्सर्ट के शुरुआत होई पहला भाग टिकट के दाम है 20 यूरो और 15 यूरो इसमें है एक ड्रंकी ग्रातिस ग्रातिस गार्डरोब और ग्रातिस टॉयलेट गब्रुक जाने के चाहिए आपके कि इस बार स्टार्ट पास न रही टिकट और जानकारी के लिए मेरफाट पंत एन एल जल्दी से टिकट खरीद लिए नहीं तो आपके पछताई के पड़ी और हाँ हमें तो जाई के पड़ी और आपके तो आवे के पड़ी हाँ दिवाली फेस्टिवल ऑफ लाइट्स जोंदक 8 नवंबर के दिन में थिएटर द मेरफाट अम्स्टरडम ओस्टडॉर्प में अभी से आपको शुभ दीपावली
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala-app. Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
2: You are.
3: Dit is het Ujala-nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
4: De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Rob Jetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om op die manier de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. Bij paus Leo is longkanker vastgesteld. Zondag werd een knobbeltje op een van zijn longen ontdekt en na een onderzoek in het ziekenhuis bleek het om een kwaadaardige tumor te gaan. Een deel van zijn rechterlong is intussen operatief verwijderd. De 71-jarige paus staat bekend als fit en sportief en is voor een kerkleider relatief jong. Hij blijft de komende dagen in het ziekenhuis om verder te herstellen. Er wordt vandaag gestaakt in het streekvervoer. Reizigers moeten rekening houden met vertraging en uitvallende bussen en treinen. Hoe groot de overlast precies wordt, moet in de loop van de dag blijken. Dat hangt namelijk af van het aantal medewerkers dat besluit wel te gaan werken. Aanleiding voor de staking zijn de mislukte cao-onderhandelingen tussen de vakbonden en de werkgevers. Het is nog onduidelijk wanneer alle winkels van Albert Heijn weer bevoorraad zijn. Wel worden de meeste systemen in de distributiecentra na de recente cyberaanval weer opgestart. De afgelopen dagen leidde de storing vooral tot een tekort aan verse producten zoals groente, fruit en vlees. Hoewel er gisteravond bij verschillende locaties weer beweging was, kan het nog even duren voordat het volledige assortiment weer in de schappen ligt. Het weer tenslotte, we hebben te maken met een hoge drukgebied en dat zorgt voor veel zon. De wind waait uit het zuiden, daarmee wordt het wat zachter met temperaturen die oplopen tot 17 of 18 graden.
3: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Hi, this is Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonu Sonodigam.
11: My name is Shahrukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
0: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonnee ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Dit is Unjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Unjala nog groter. Unjala Radio

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kiss Studio Meer. Top Hijia. Naar 020-363-0808. Rato Dien. Aap hem ze baat kan zetten. Or hem. Aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kiss WhatsApp

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits loopt op zijn eind. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam. Daar rijdt het verkeer nog langzaam. Tussen Stroeg en Hoevelaken 12 kilometer met een kwartier vertraging. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch. Tussen Zaltbommel en knooppunt Empel 6 kilometer file met daar 10 minuten oponthoud. Dat komt door een ongeluk. De verbindingsweg naar de A59 richting Waalwijk is daardoor dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda. Er is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Zonzeel. De weg is daar helemaal dicht en het verkeer richting het zuiden wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Dit is Ujala Radio, jouw geluid, jouw vibe. Je luistert naar Ujala Radio, Ujala Radio, full de energie. Hier is Ujala Radio. Doe dan echt op.
2: Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
3: You are.
4: Dit is het Ujala nieuws. Goedemorgen, ik ben Bart Meijer.
5: Albert Heijn kampt nog steeds met problemen. De site en app werken nog niet en ook is onduidelijk wanneer alle winkels weer bevoorraad zijn. Sommige systemen zijn intussen wel weer opgestart, dat meldt NOS. Albert Heijn verwacht dat het maximaal een week duurt voordat de schappen weer vol liggen. In een ziekenhuis in Toulouse is het lichaam van een overleden Fransman pas na 14 jaar teruggevonden in het mortuarium. De man raakte na zijn autopsie simpelweg in de vergetelheid. De familie reageerde niet op oproepen en de gemeente verpestte de beloofde uitvaart door deze nooit te regelen. De bizarre vondst werd gedaan tijdens een inspectie. Het mortuarium lag al een tijdje onder vuur omdat er eerder al 4 foetussen en een overleden baby bij het afval waren aangetroffen. De dieseldeal tussen Donald Trump en Rusland moet wat het kabinet betreft van tafel. Volgens premier Robjetten is de afspraak niet uit te leggen. Vlak voor het weekend maakte Trump bekend dat Rusland per direct 300.000 ton diesel levert aan de Verenigde Staten om zo de stijgende brandstofprijzen te drukken. Deze deal heeft in de Tweede Kamer voor veel verwarring gezorgd. En OpenAI ontdekte eind september een geavanceerd opnameapparaatje in een vergaderzaal van het AI-bedrijf in San Francisco. De apparatuur zat verstopt in wc-papier in een USB-poort van een televisie en hing daar waarschijnlijk al 2 dagen. Het spoor leidde via camerabeelden naar een Saoedische medewerker. Die werd op 9 oktober opgepakt en ook ontslagen. Hij riskeert 5 jaar cel en een boete van $250.000. Het weer nog. Vanmiddag schijnt de zon regelmatig, al ontstaan er landinwaarts wel wat stapelwolken. Aan de kust heeft de zon de meeste ruimte. De temperatuur loopt op van 16 graden in het noorden tot 18 in het zuiden. Morgen wordt het met 20 graden wat warmer en vrijdag slaat het weer om naar een koeler en wisselvallige weertype, waarna het weekend uitkomt op zo'n 13 graden.
4: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl.
1: Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials.

R. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan een paar files door ongelukken. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn, tussen Amersfoort Noord en Barneveld, 7 kilometer met een kwartier vertraging. De weg is daar inmiddels wel weer vrij. De A16 van Rotterdam naar Breda is helemaal dicht tussen de knooppunten Zonzeel en Prinsviel. De politie doet daar nu onderzoek. Het verkeer wordt omgeleid via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, Bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor Bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, Bonjo

0: vieren we 4 maanden lang feest met hoge kortingen op alle sieraden. Kom langs bij Wier in Juli en ontvang de hoogste prijs voor uw goud. U krijgt direct contant geld of een betaling per bank op uw rekening. En speciaal vanwege ons 40-jarige jubileum. Verkoopt of ruilt u uw goud in, dan ontvangt u nu tijdelijk een extra bonus bovenop de goudprijs. Het mooie seizoen gegaan. U kunt uw oude sieraden natuurlijk ook inruilen voor prachtige nieuwe sieraden. U vindt ons aan de Ferdinand Bolstraat, 27 Amsterdam. Bel 020-671-182. Geopend dinsdag tot en met zaterdag van 10:30 tot 5:00 in de middag. Wier in Juli. Al 40 jaar eerlijk, betrouwbaar. En uw vertrouwde adres voor goud en sieraden. Guru's Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 morgens tot 9:00 avonds, zaterdag en zondag vanaf 'smiddags 3:00 tot 9:00 avonds. Of bel 020-370-4754. Gurusroti.nl. 1 hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Oujalalari, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 Fakkeloptocht Kizaat. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert, hoe wel hij. Our Fakkeloptocht Shurhunge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra Kizaat. Ticket wacht per grillena via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stadspaskorting.

0: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere. Het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress. Huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Taza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614-421533 of stuur een WhatsApp-bericht. Experience Wedding and Events, waar uw droomfeest werkelijkheid wordt.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. De nabestaanden van het Nederlandse model Ivana Smit krijgen toch geen schadevergoeding van de Maleisische autoriteiten. Een hogere rechtbank heeft een eerdere uitspraak teruggedraaid. Daarin werd de politie verweten onzorgvuldig onderzoek te hebben gedaan naar haar dood in 2017. De familie kan nog in beroep gaan. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. En in een mortuarium van een ziekenhuis in het Franse Toulouse is het lichaam van een man teruggevonden die daar al 14 jaar lag. De voormalige gemeenteambtenaar overleed in 2012, maar zijn lichaam werd nooit opgehaald door familie. In dat geval moet de gemeente de uitvaart regelen, maar dat is nooit gebeurd. Het lichaam werd gevonden na een inspectie bij het mortuarium, omdat daar eerder vier foetussen en een pasgeborene bij het medisch afval waren gevonden. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.

kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Acrisover Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Acrisover Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie bel Acrisover Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: you are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Op de meeste plaatsen rijdt het verkeer goed door. Wel is de A16 van Rotterdam naar Breda helemaal dicht. Tussen knooppunt Zonzeel en Breda Noord, dat komt door een ongeluk. De politie doet daar nu onderzoek. Omrijden kan via Oosterhout over de A59, A27 en de A58. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: You are.
2: Dit is het weerbericht op Ujala Radio. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het weerbericht op Ujala Radio.
3: Ujala Radio, देश भर में तू जाने है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जाने है तो ढिंढोरा बजा दीजिए.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हेडलाइंस van vandaag. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. Hamboleritos, om maar wakken. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro op Hrasoc en bijna 5 miljard euro winst. 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaat het toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïense verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Ook opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou, in de zaar kreeg hij Arend Jendrika in de zaar met hem. Ik had hem gisteren vrijgegeven. Hamid kan niet hebben je camera. Dus ja, we hadden gisteren geen tijd om Ujala's Coffee Jam middag show te maken. Maar Aaj, ham tijd, Nika Liberty.

Jana Radio gezien, jullie hem afkozen laten hij je nog maar, zolang hij onderweg is. Jullie gaan hem afkozen laten hij en zonder hij, aapjes uit, Ujala Radio Pair.

0: Goedemiddag Hanne, goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Konjib Halyampe. Ja, opgelost. Goedemiddag. Kijk, zei je. Ja, inderdaad. Heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Abbe adagantam bij Thalili Taraspe.
0: Are?
1: Lekker, hè?
0: Ja, lekker, ah. Lekker. Dus toen koffie heb je gekregen.
1: Nee. Koffie heb je milik gekregen.
0: Ja.
1: Maar gewoon bij Thalili, ja. Bina kuch pije.
0: Maar bij Thalili Taraspe heb je de konjib zoetjes redden.
1: Aan eigen terras bij mij te
0: leren. Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras. De zon schijnt op jou. En wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hebt ook een jijla bij te. Op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar
0: ja,
1: mijn eigen terras, per jullie. Of bediening naar
0: huis. Bediening. Ja.
1: Dus dan ga je,
0: dat is wel je jammer. Dat tijd. Is zo jammer weer. Hè?
1: Je hebt maar weinig meer, hè? Tijd. Hè? Dan denk je van zo'n baithi. Ja. Dat jij kuch banai hem.
0: Dus
1: dan denk je, nou, chod de lau baithi. Abbe mili akhir koffie aloot lage.
0: Abbe mili ga, zeker. Mili, maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je. Hè?
1: Maar zo'n, het is medio oktober met dit weer, Lloyd.
0: Ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben, en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft, dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. Hè?
1: No,
0: Diwali's fakkeloptocht.
1: Nou, zo mooi zal het niet blijven.
0: Ja.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Als je barca barcelona gaat, ja, dan barca met horoje je cellen loopt.
0: Ja, nee toch.
1: Een beetje meer de.
0: Ohito, John Admilong, eigen mooi kapla bij hem kijken, een beetje zeggen, je hebt het koud en zo. Het is niet fijn. Het is
1: maar je moet je nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Ohito hè.
1: Dus khali hem lok pikir karija or sochila over dingen die wij in de hand hebben enigszins.
0: Hmm.
1: Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè?
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Weer. En het toekomstje van anderen kun je weer wat met de bol uit.
0: Kutsnekker ben je.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven.
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven, die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krab bij Marie, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus daarna het is een loterij, daarna is het, hè?
1: Zo is het. Maar alleen pure pech heb je dan.
0: Pure pech, ja.
1: Trouwens, dat er al ook een John Heiga Nederland mee zo'n wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor, hoor. Ki bahut deer na agorie. Als jij signalen hebt, ki kuch tor dehi me na moiba, trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms, wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Thoras ik kjalkerie, want toen ik kjalkerie, toen kon je naar kjalkerie, oké. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Toen mag je aan, hè?
0: Ja, toen zijn we daar, Hamati. Maar net, dus voordat je verder gaat doseren, Hamati, ja, een keer, wanneer, kap toe, bol ze keer van, ai, Hamar, de jame kuch na mooi kama, Hamar, machinia na mooi kama, Hamet, dat raad jij ik periga.
1: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen, zo ne valo. John Petu kjalker, ze makkelijk ze. Want हर एक सिग्नल के मतलब ना है कि तो के कैंसर है वो बतिया याद करिए तो हम 10 को बताबे और ओकर जो तो के होएगा कुछ तो ओकर मतलब ना है तो के कैंसर है मा ओकर मतलब वेल है दैट यू मुट लाटा ऑन द शुकन दस ना चौक जाइए डायरेक्ट ए एर्स्ट पे लिखल बा हार्टनेकिग हेसहाइट ऑफ अ होस्ट दस जोन आदमी ज्यादा खोखेगा ऑफ हेस आएगा ओकर स्टेम met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook heen, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus admijon tamakopiega, daarop en je kunt moeilijk slikken, Dat is ook een signaal.
0: Oh ja.
1: Door stoelgang, John, aan mijn toilet ga ik. Als toch hij plotseling harde stoelgang, plotseling diarree, afwisselend, chronisch, hè, na één keer roodje baat, dan bolie, dan doe je roodje baat. Maar rood, rozana, toch een probleem hij ga, laat het ook onderzoeken. Aan mij liggen, vooral bij mannen, toen hij ga plassen keren, of toch pira hij ga tijdens dat plassen, dat is ook een signaal, laat dat ook onderzoeken. Toch heb plotseling gewichtsverlies hoe je, toen ik had kilo zakken hoe je zomaar. Of continu twakkelbate. Of toch heb boekhaar bij hij ga, jada. Toch ook er makkelijk hij ga, toch heb je onderzoek kerwaar. Ik hoor ze kega dat het verband houdt met kanker. Jonathan wie bijvoorbeeld ouderen logen liggen voor aanwega, je jada bloedverlies rijga loit. Door koon me, althans koon je eigen door urine me, ja door ontlasting me, of op blauwe plekken plotseling toch je dekhaiga tot de hiepe. Dat is ook een signaal. En natuurlijk de bekende knobbeltjes en zwellingen, John de hiepe plotseling al je eigen. Bij mannen, toen je eigen. Bij vrouwen natuurlijk ook bij hun borsten. Of onder de huid, plotseling toen de keer een knobbeltje of een zwelling. Dat is niet normaal. Laat het onderzoeken. Kontje heiga. Ouderlijk heb je bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door, door huidjon heiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Of het wordt rood. Ook een mantel baat kuch heiga door de hiemen, jont ook het jij checker waweke. Of bijvoorbeeld kooike plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets.
0: Ja,
1: tot door pigmentvlek door raha, pijle plotseling veranderen hoige. Plotseling mee. Ook er met la bi hij gaat ook het jij checker waweke. Kiet ook een na hij gaat een vorm van kanker. Auro bijvoorbeeld laatste punt, John Likalba. Agar toch een wond hij gaat, door moe mee of op de huid, rondom je mond, hè, maar moe haar mee bierega soms. Auro na genees howeega. Langdurig. Dat is ook een signaal. Dat je naar de dokter moet gaan en moet laten onderzoeken. Dik, en wil ook een ontdekker hij gaat plotseling luid, ki kanker hoe je gaat. Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na jan je taboleet, maar je jan je taboleet. Mensen die plotseling te horen krijgen van... Sunna, je hebt nog een maandje te leven.
0: Ja, man.
1: Helemaal uit het niets.
0: Ja.
1: Of toch bij 100 dagen orgie ik ba. Uit het niets.
0: Ja.
1: Die dingen gebeuren aan de lopende band. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Sunna wallo. Toen heb een akiban kan liegen, ook er matlab na hek je na hovega. Ook er matlab hovega, maar toen na dekhe mangega. En hoe eerder je erbij bent, hoe kansrijker de behandeling is. Dus toen, bahut deer je kar die je, tab bahut duur je pahunch ge tor de hime, tab datra logan bhi na behandel kar paega.
0: Dan is het
1: dus
0: te laat.
1: Dus wees er op tijd bij.
0: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
1: Je onderwerp weer serieus, Batolle. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
0: Nee, absoluut
1: maar
0: niet.
1: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover
0: praten. Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
1: Waar hadden we het net over? Aanleiding.
0: Kutsraha. Oh ja, het terras. En genieten van het moment. En... Hè?
1: Dus dat je buiten zit.
0: Dus dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes of het leven, weet ik veel. Hè? Hoor je
1: Heb ik een artikel van Lee trouwens, die ik wil delen met jou.
0: Oh ja?
1: Lloyd?
0: Ja. Nou, deel het maar. Hamaila Sunni, Hamarka aan Kulle.
1: En met onze luisteraars ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus Pahile, Hamari Jan, Aisera. Maar corrigeer me, Sunni Wallo. Als je naar eens baten hebt, dan corrigeer ik je. Stuur dan een appje zometeen, Lloyd. Kan je app wapen tegen?
0: Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
1: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, hè, stuur je appje. Pahile, jij zei hem mee jaad bij, Lloyd. Dat heer admi, ouderd, je thorase leeftijd keo, het raar 40 jaar. 45 jaar.
0: Ja.
1: Dat oes opke daad, ik dam kraap hoja het raar gebit.
0: Van de vrouwen?
1: Mannen en vrouwen.
0: Mannen en vrouwen, oké.
1: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebed.
0: Ja, 45.
1: Een kunstgebed. 40, 45, 50. Pahile, hij zit herra. Ik vraag me af, ki isaid ke dunia me, aaj ke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste al een compleet kunstgebied hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor.
0: Ja, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want toen je hebt, ja, het tandarts, je zorgt ervoor dat je je tanden goed poets met de juiste dingetjes. Hè? Bedoel je, hey, nou hoor je kijk in Holland met toe rekenen. Kitor Daatse Jarge op je 45ste leeftijd. Kan niet.
1: Normaliter niet, hè? Nee. En toch zijn er gevallen dus, Lloyd. Ja, per heige is het.
0: Holland.
1: Dus die mensen, ja, toen kon je Chinega met een kunstgebed.
0: Nee.
1: Toen kon je naar Chinega. Nou,
0: ham naar Janela.
1: Maar bij uw leeftijd heb je naar Chinega.
0: Stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45.
1: Dan moet je eerst onderzoeken, hoor.
0: In de avonturen wil je wat ik kreeg. Maar op een gegeven moment wil ik Carla.
1: Nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè? Een van die twee die dat heeft. Mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
0: Ja.
1: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner deklega van jij hebt een kunstgebied. Want je ziet er totaal anders uit, hè? Toen ik dan boerwaddeke je.
0: Ja.
1: Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Or age moise dariga, toch? Or atiabhirbisuti daarmee, dus ze maken het schoon en dan. Dus. Mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen namang ik het ook ooit ook een dikke, toch?
0: Met
1: ikodatna.
0: Ikodatna. Hey.
1: Dus veel mensen hebben het misschien, nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen had je aan ega, ik kunstgebed heb, ik echt gebed heb.
0: Ja.
1: Dus ik ook dat kunt doen, je taakje die je dat wou ook een hitje, Lloyd.
0: Ja, maar dat wou kan je zeggen, dat je gaat zoenen of zo, dat je dan tijdens de zoenen eruit valt.
1: Doe omri pagarke.
0: Oh, had wel een
1: manier. Bolli, ik wil eerst een test hebben.
0: Ik wil eerst.
1: Kitor gebed, wat echt hekje kunstgebed.
0: Ja, toen lapper na mij, ik heette hoe teem op een lapper. Als je dat gaat doen bij een vrouw, van zoen, luister. Maar eerst denk ik door dat originele
1: onderzoek.
0: Ja, ik wil eerst even onderzoeken, maar jij wil
1: nee,
0: weten.
1: Maar zoen, als je niks te verliezen hebt, dan zeg je oké, test maar. Maar ik wil het ook bij jou testen.
0: Ja, toch?
1: Gaat die vrouw ook aan jouw tanden trekken? Nee,
0: ja, je zou het wel kunnen adviseren van zo'n pijlen. Hamarlijke toetesker, dan ook erbij met hem torenlijke tesker hebben. Dat kan.
1: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebed?
0: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel, ja, ik heb een zoen op een pijlen van eten. Door dat toen ik nou mooi te krijgen, maar dat kan je originele kina.
1: Ja, dus dat artikeltje gaat erover. Hele stoere vrouw, hè. Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, en 45 jaar, joh.
1: 40.
0: 40 per se.
1: 40. Jaar.
0: Anen, dat kan niet. Een 40-jarige vrouw.
1: Opper en nietje doen ook kunstgebed. Je denkt het al?
0: Hoe dan?
1: Een hele stoere vrouw, hè? Een hele mooie, heel mooi gebed.
0: Hoe dan?
1: Is, hoor.
0: Hoe dan?
1: Dat wel. Gebed was maar recht, maar mooi.
0: Ja, maar.
1: Is wel een mooi gebed.
0: Ja, maar pijlen jij, ga je checken dat dikke jij origineel heb je nou.
1: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi betijgen als Lloyd dan zegt van zo'n leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebed controleren.
0: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageren. Van, komt het voor dat op je 40 of 45e leeftijd door daar je hekje?
1: Nee, maar nee. Mij valt onderzoek kwam het vroeger vaker voor en op jonge leeftijd.
0: Ja.
1: Hoe heet meer vraag wat je al? Maar koffie je eigen Lloyd?
0: Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
1: Op deze zonnige, trouwens oktober mee.
0: Ja.
1: Het is nou mooi weer. Kan je zeggen hoe is het gekregen, Lloyd?
0: Ja, dat is een. Ik heb iets aan mijn bedel. Ja, dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iberis zei tegen, ik kom er eens doen. Dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
1: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordeel ook. Ja. Ego, koffie pile, Lloyd.
0: Ah, pile. Hier komt hij dan, dames en heren. Zo'n wel Ujala Radio per koffie chai.
1: Am agol le liet, chat, doen je het op.
0: Ja.
1: Appie zeker toch?
0: Ja.
1: Rare slurp, hè?
0: Ja, dit is heel raar. Ja, dit is.
1: Hamar dat wa. Hamar dat man. Hamar gaat het wa moeilijk krijgen. Bitch wa me Lloyd. Cookie dent wa na moeilijk.
0: Dus stel je voor dat je je gebit weghaalt, dan zie je er heel anders uit opeens, hè?
1: Totaal anders, hè?
0: Totaal anders.
1: Jij kent niemand, hè, met een kunstgebied.
0: Ham kooi ken hij jij? Ik kooi altijd begin hij jij. Jon.
1: Als je plein op het halau, ik ben met plein pe.
0: Hamara ik onderzoek kere, hè? Door dat hè, als ik na.
1: Toen ik op plein onderzoek kere jij.
0: Als plein onderzoek, ja, ja, sta ik daar.
1: Dus dat ding van Albert Heijn, meemaken let toe. Heb je het aan de lijf ondervonden?
0: Jab ze hem zoen li baati, hem Albert Heijn na geili baati.
1: Hamuna?
0: Ham jaan ke na geili baati.
1: Allah thoro baati, hem log waan jaabe.
0: Ohi to, jaabe zomaar, kunch na meelega.
1: We hebben genoeg alternatieven.
0: Ja, natuurlijk zijn er genoeg alternatieven. Dus ham thoro jaabe maap ik en dan zeggen ze, ja, ietsje zo naar mooi hege, of wat dan ook, purana hoige, of ki de prijs wat naar mooi hege. Ey, is...
1: Nee, babal me kahi jaiye, jaar. Maar hem log sensatie belust thoro baati, hem log thoro jaila hasse
0: saban ke. Die hebben we wel serieus bij.
1: Trouwens, dat ding van die hek van Albert Heijn, hè?
0: Ja.
1: Die toont dus één ding aan, hoe kwetsbaar we zijn.
0: Zeker. Voor heks. Maar het is niet. Huh? Het is roosje baat. Elke dag gebeurt er elke dag.
1: Wat er moe van.
0: Maar het heeft ook, denk ik, te maken. Kan je hem Ravi Ramalatan. Ramalatan heet hij toch? Ravi Ramalatan, ja. Heb ik ontmoet in de mandir. Mm-hmm. En toen bespraken we ook dit. Dat zoveel hackers bezig zijn. En dit komt natuurlijk omdat oorlog hier. Oekraïne, Rusland, Verenigde Staten met Iran en zo. En die Chinezen en die Noord-Koreanen en die Russen. Waar zit je zo oude hega? Ze proberen dagelijks. Overal proberen ze om binnen te komen in worldwide harkbedrijf met zo'n proberen krijgen.
1: Ja, zeker. Dus, die dreiging is er ook, toch?
0: Ja.
1: Ik des, ik wat des, mange ga girave toure. Kun ook een geluid hebben, Johan, met geluid?
0: Geluid, wat gaan we rillen nagen? Geluid, wat rillen nagen? Ja. Nou.
1: Nee, volgens mij. Oké, maakt niet uit.
0: Maakt niet uit.
1: We gaan het gewoon zo doen. Oké, dus. Ego des ik wat des waar mee mange hamla kare. Uto hai ye hai ga.
0: Ja.
1: Ma ik ego groep hai ga, chor logan, jon bhi mange ga gegevens lewe.
0: Ja.
1: Chori kare.
0: Ja.
1: Want met die gegevens kunnen ze geld verdienen of ze kunnen partijen onder druk zetten.
0: Ja, zeker.
1: Gijzelsoftware.
0: Zeker.
1: Toen gijzelke leed, daar kun je niks meer doen. Nou, dus, wat ik wilde zeggen eigenlijk, hein, Lloyd, die kwetsbaarheid. We zijn zo afhankelijk geworden van ICT, van internet, van software. Subject is dan super efficiënt georganiseerd daardoor. Dus het heeft heel veel voordelen. Maar je ziet nu hè, wat de risico's zijn. Ik dan kwetsbaar, Mlokbati.
0: Ja.
1: In Frankrijk met John Palba.
0: Ja.
1: Dat ding heb je gevolgd.
0: Ja.
1: Ze hebben die koelingen daar. Dus toen heb ik John een mooie volgkeri. Een van Hindustani me betaalde.
0: Goed kan jij met u betaalde gaan.
1: Ha, John Burjapurani en hij gaat John Saitna volgkeri. Frankrijk met 500 supermarkt. 500 supermarkt. Ke koeling John hij gaat. John met fris producten hij gaat. John rehega normaliter min 20 graden. John het thanda rehe khoop. Ek dan mooi. Oké, saban afstand se 50 graden pe kar des. Dus ik dan garm kar des chijwa.
0: Ja.
1: Afstand ze. Dus met een paar drukjes op de knop. 500 supermarkt plata.
0: Dus je hebt chijwaan pehle. Je hebt ook film in betekent hier. Dus recenter filmen. Of films van 4-5 jaar geleden. Zo. Dan zag je dit soort dingen ook al gebeuren in de films. Maar ab is chijwaan werkelijkheid. Dus stel je voor, hè, Anand. Kono hacker maiga energiecentrale ke bankeren. Dat kunnen ze, hè?
1: Natuurlijk, zo na. Je toe door systeem je naam mooi haiga ik dan.
0: Beveiligd.
1: En toen beveiligd. Or, haar hebt dat toen nou mooi beveiligd gekregen. Want elke week moet je dat doen. Hè?
0: Elke dag.
1: Je kunt
0: dag.
1: Niet meer zeggen, elke dag zelfs. Hè? Je kunt niet zeggen, ki hem ibarishakar deli doen. Nee, het is continu een race tegen criminelen. Want hoe zou ik krijgen onderzoek? Ik kan zeggen, ik jij bitter hali. Of toch kan je een gharwa ban krijgen, zo snel mogelijk en goed mogelijk.
0: Dan moet
1: er waar jij gaat soms.
0: Hem kan je een gharwa ban krijgen. Als ik alles tegenwoordig hebben mensen vinden wel leuk natuurlijk, hè, al die trend dat je deur met je app kan openmaken en alles. Gharwa met subjes dat je dus alles zodanig hebt ingericht je huis. सो दाना कि आदमी लोग भी तो घर में घुस के रकम रकम चीज भी कर सके सो उपास्तान है उपास्तान बदले
1: दो सब फोर दिल में गुना दिल भी हो सके हम लोग खमाक मांगेला देख हम लोग अपन वक्त वोट भी हल्दी ना बदलेला ना अंदर वक्त वोट तो स्टेज ऑन थाउ करे के बेस्ट वेल फॉर फेलन बा
0: तो वक्त वोट कौन चाहेगा ना
1: लंबा पेड़
0: Lama peer. Ja. Ja.
1: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
0: Ja.
1: Ooi wachtwoord gebruik je vaak voor meerdere plekken.
0: Ja, en daar zit een risico in.
1: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
0: Ja, toch.
1: Oké, badalie heb je verdwaald. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. सब कुछ हम लोग मांगीला ऑटोमेटिसेर करें मां ओमन हाईगा एगो रिसिको भी याद करिए सुनने वालों है
0: या दिस या
1: और ट्राउंस एगो डेन्स बद्राइफ हाईगा लॉयट दस्तात रोग नो भाई जोन फ्रांकराइक के कूलिंग सिस्टम वन बदिन करेगा ओकर सॉफ्टवेयर चलेगा ऊपर दोस अशदार रोज एगो नावा कोड ऑन्टवेकल करेगा भाई Maar als je dat ritme, dus algoritmisch ontwikkeld krijgt, dat je ook een model wat aan gaat leggen, kan je ook een nieuwe code ontwikkeld krijgen.
0: Ja.
1: Dat je opnieuw ook ontwikkeld kan zeggen, code wat. Dus zo hebben die hackers dat gedaan.
0: Trouwens, door oproepen had Milo reageer gezegd, om te reageren op het kontje. Ik had niet gezegd, oh, dat was ik bij mij. Dat was ik bij mij. Bijle
1: jonge leeftijd bij hoort raak.
0: Bijle jonge leeftijd bij dat jarjata. Kina dat jarjata. Uit Tilburg. Heeft Sanjay Gurau de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurau, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar hier 1 november keer meervaart met de Mulekato is zeker. Hé, Anand?
1: Zeker, JJ, ik ga hem ook een galemi liga.
0: Galemi.
1: Hem ook tayar, maar die sap koi kego brasa de weke, go bossi de weke. Lloyd tayar, maar bossi de weke, bij het chadels.
0: Zeker, toch dat hij ja, na dat hij ga hem sap koi kego bossi de weke.
1: Tabo bossi, met tanden en zonder tanden.
0: Ik ben niet schuw, hè? Nee. Ik ben heel normaal.
1: Ik wil ook een gezondheidstip.
0: Ik heb heel de kaart. En dat is serieus. Als hij gewoon gezondheidstip
1: betaalt. Ik heb een chota wel eetje. Dus dat er al een bolega bij van zonna. Kam se kam 10 minuut. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Roach.
0: Hoe kijk je? Hoe kijk je?
1: Hoe
0: kijk je?
1: बहुत अच्छा हैगा तोर देही खाती लोयत
0: घमवा
1: तू मांगे हेला आर्टिकल वा तो हम तो के हेला आर्टिकल वा पठाबे मार हम तो के छोटा रूप में बताइला दोस्त सुनने वालों हम लोग के घाम जो नहीगा नौद खाइगा तू ना सोचिए कि घरवा जोन चिरगवा तू बारेगा इस खनुख ना तोर देही के एक्त घाम नौद खाइगा दोस्त आंश एफ द टाइट है 10 मिनट चाहे 10 मिनट जाइए बाहरवा ठड़ा हो जाइए En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig heb je in zaken.
0: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
1: Ha, maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jake impuls wat nodig heb je van, wakker worden. Toen je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed.
0: Abem jatjelen, want gamua jammer dat joors liker liggen. Dus abem jatjelen.
1: Ah, toch? En toen ga je bijvoorbeeld... पहले हम लोग बोलते रहे बैठ के खाइए तो अब दतरा लोगन बोलेगा भी फंसुन ना तू बवेक हो के खा सकेगा भी एगो हाफ ले ले इन तो सब बवेक कर ले फिर एगो हाफ ले ले बवेक करेगा दैट कैन ओक
0: एक्ट वा
1: या दो एंड तुसे ये हाफियस इन दो स्टेल यू फॉर टू गो स्नैक ले ले ले लॉयड
0: या
1: प्रोबेर दन तुसे दोर ओक तो बवेक है दो स्नैक वा ले ले प्रोबेर दैट मेटेन तो कंपेंसेट
0: हमने नहीं कहा इस चीजों पर के सुनावे है
1: ज्ञानी है दुनिया में तो
0: वेटेशापलक onderzocht is het wetenschappelijk is het wel een tijdschrift of een krant John betrouwbaar hè ik wil fake krant die ga
1: na सब geverifieerd है यार जो हम लोग बोली ला यहां पे एंड ट्रांस सबसे मोय चीज belangrijk चीज जोन से हम एकदम एंज बाती हर एक इंसान के गो एकर रिथम आएगा ओके सबन बोलेगा क्रोनो टाइप एक आदमी हैगा बाय फॉरबेल्ट लॉयड जोन सबेरे एन ओखतंत मेंस कोई कोई हैगा आवंत मेंस दैट हैप ये गवोन दस उतोर नेचर हैगा बायना समग मेंस मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत अल हेलर गुड समग मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत नोग नीट गुड
0: Toe komt type waar je volgens mij een avondmens.
1: Nou, ik ben niet van 7 uur 's ochtends beginnen. Uwali ham nabati.
0: Oei toch?
1: Hamme liever bolie das bij je, surukareke, vind ik geweldig.
0: Hamlok winti party.
1: Hamlok liever das bij je, suruwali toch? Ja. Dus eerste vergadering liever das bij je dan nou bij je bijvoorbeeld.
0: Nee, maar ja, ik bedoel in de ochtend, ja, dan moet je moet echt wakker worden. Hè? Ja, ik ben ook geen ochtendmens hoor. Hamse nee, dus, bij de, hamme toen bolie dus vergadering.
1: Dus het advies is dan, Lloyd, volg je ritme. Ga er niet tegenin. Toen het heer dien je, toen mag je gelukkig je, toen je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
0: Mm.
1: Ga wat langer door. In plaats van paan bij je, zaad bij je doen, hoe je kam ze.
0: Ja.
1: Dus je kunt daar een beetje mee spelen. Dat vind ik wel een nuttig advies.
0: Eigenlijk moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk.
1: Die mogelijkheid moet er ook zijn.
0: Dus Hamid en die mogelijkheid ook. Dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. Hè?
1: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Zo'n lichaam op neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
0: Toen had je niet Hamar Marka zijn ritme heen.
1: Kon ritme hebben, ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Kali baja bajega tap toor de hier ritme, maar anders heb jij geen ritme van ons bij.
0: Ja,
1: toen nee, met 2 bij je sabere app karega. Plotseling 4 bij je sabere app karega.
0: Ja.
1: Plotseling 5 bij je. Kon ritme toch een jaar bol toch?
0: Dus ritmeloos eigenlijk, bol jij.
1: Ritmeloos.
0: Hamar chrono, kies je chrono wat? Chrono type wat?
1: Chrono type.
0: Type wat, hamar, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
1: Ik wil Malaike, chronotype toch even.
0: Dat snap ik even niet.
1: Hier, ieder zo uit haar begaarke.
0: Oh, begaarke.

0: niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
1: Oh, over kanker, ja, ja.
0: Maar ik heb je mooi gehad. Ik heb 23 jaar geleden dat toen de gelijk kanker is, toch?
1: Kanker is,
0: maar Londra thora in de warra, Engeland met bijna is, chijwa, sorry.
1: Ja.
0: Abe Engeland kijk gewoon nieuws om deze gila trouwens. Engeland met bijna was, ik ga laat dieren tuin.
1: Ja.
0: Volg je toch, chijwa?
1: Nou, in de volg je. Deze heb je niet gevolgd. Nee.
0: 23 jaar kijk Londra, behoed lief Londra, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
1: Ja.
0: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Hoe geil hij gaat, ja, ik was tijger, ik was tigri.
1: Ja.
0: Ik was Engeland, ke,
1: ja.
0: Dierentuin mee.
1: Ja.
0: Toen ik was op een nieuws, Londa, koptelefoon. En koptelefoon was op een heen, agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा और ही में कुछ बोलत रहा उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा मा अडलेक वेल स्प्रुकन ओकर मुरी एकदम इंदवार हो गया ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो है होखर माख से
1: पगला गया था पगला गया
0: थोड़ा से थोड़ा मुरिया सनक गिरा ना बेचारा के
1: सनक गिरा हां
0: तून इसी प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. En dat milo kan hij gaan, zou denk ik wat die man aan het doen is. En hoe geil koiwa me, tijger ke koiwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe. Dus tijger wat je noemt, hoe zou ik het ook, zoals je, ik ga hoe ik ga. Hamar territorium me, ik
1: ga er eigenlijk aan.
0: Dus die voelt zich bedreigd natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, die gaat aanvallen.
0: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Om naar die kaka, Tigirwa Ail, kudelokeroeper. Heeft hem meteen in zijn nek gebeten. En direct morsdood.
1: Direct.
0: Dekle dus, admike moerike je garabarajaiga kusloit.
1: Ja.
0: Dan moet je echt extra alert zijn.
1: Maar als ik
0: ook parwaar janatra.
1: Ja. Ja.
0: Dus dan moet je wel een beetje opletten. Extra.
1: Maar de heer Jenny Hega, die met mentale gezondheid, die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenny Hega.
0: Dus je moet een beetje op elkaar letten. Zo nu wel.
1: Nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
0: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
1: Dan ben je in de war. Ja, oké.
0: Tot IQ chahi jatna uchahiga, toch?
1: Ja.
0: Dat tor muri me kush na moye op dat moment, ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak is sarwa. Loit, ego Engeland ke baat heiga, chowdhury.
1: Maar kie, tu lobby karega sensatie nieuws, hè?
0: Arre, yaar, mooi lage to.
1: Acha, bol ha. Ik ga naam chowdhury.
0: Batawat, bhaiya chowdhury. Kashim chowdhury.
1: I kaha ke baat
0: me. En hij woont Engeland ke baat.
1: Acha, acha.
0: En toevallig ben ik daar laatst geweest. In dat blok.
1: Oké.
0: Waar die man woont.
1: Acha.
0: Whitechapel. Voor de mensen die Londen kennen.
1: Wat deed je daar?
0: Whitechapel met hem rijden ik aan het rood. Nou ja, het was een beetje fun.
1: Oké.
0: Was gezellig.
1: Oké.
0: Maar toevallig ohi wij kwamen aan de Mjaratra, Whitechapel.
1: Ja.
0: Voor de mensen die Londen een beetje goed kennen.
1: Ja.
0: Die man is 55 jaar oud.
1: Ja.
0: Kashim Chowdhury. Maar Kashim Chowdhury had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kaam ook. 5 go. Bij de overheid. I-ministerie liggen, U-ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
1: Hè?
0: Dus die man meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ga een kamer. Ik wou zeggen, ja, doe ik een taak.
1: 7 even dus eigenlijk een beetje.
0: Ha, ieder oeder. Door 5 go laptop ballen, links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
1: Ja. Overal. Is toch niet normaal?
0: Dus ik pak naar Lloyd, ik behoed chalakra.
1: Dus 5 inkomen Camille te gaan. Elke maand.
0: 5 inkomen, hoe vind je die?
1: Ja, dat vind ik wel heel erg slim hoor, van deze man. Dat hij dat
0: maar
1: voor elkaar.
0: Niet,
1: ja, maar kon niet.
0: Maar kon niet.
1: Ja. Ja.
0: Dus zei hij aan Koibi, probeer die kar zeker. Bol ze hem, kijk je leuk balkje daar.
1: Ja, laat het ons weten. Kiet ook je kijkkamer. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, tegenwoordig mag je thuis werken. Dus dan kon je controle naar. Hè?
0: Juist, als die man werkte altijd thuis.
1: Ja.
0: Hij heeft aan iedereen gezegd van zoon, ik heb een zieke moeder. Ik moet voor mijn moeder zorgen ook. Dus ik moet
1: wat
0: van
1: slim,
0: huis zeg, werken.
1: Was slim.
0: En die man heeft gewoon 5 lonen opgestreken. Terwijl hij nergens goed werkte.
1: Ja. Ja,
0: en overal bij
1: ook.
0: Ministeries, hè? Hoe vind je die?
1: Overal bij het ministerie. Ja, goed. Ja.
0: London, Chorke, Chali, Utrecht.
1: Maar zo'n, iets wat

0: Engeland meer horen, maar staat na elkaar hoor twee.
1: Boy. Zijn naam is Sab Koike Lloyd. Mooi lekker lekker koffie. Zijn naam is Amerian met Sab Koike, maar per doe je banen. Ik
0: heb een ministerie liggen hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
1: Ja, ministerie wel eens 7-even, toch?
0: 7-even, ja.
1: Je gaat alleen maar klokken. Ja. Je hebt weer een klokker die van één maar zo doe je gebaan.
0: Betel ik zijn naam met kloksysteem mee?
1: Hm. Nee, niet Lloyd, hem zomaar bolila, maar zo werkt dat wel vroeger.
0: Ja.
1: Dat je moest klokken. En, maar als je niet met collega's werkt, keer je niet toe kan gaan.
0: Ja.
1: En wat je hebt gedaan.
0: Ja.
1: Intussen heb je al een paar taxiritten gereden.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus hoe is dat gekregen, ja? Utrechtgebaat.
0: Utrecht het niet
1: meer. Ik wil verpleeghuis zeggen, ha? Toen zo tegen. Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hij zei hekje na, Lloyd. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
0: Ja.
1: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
0: Hé?
1: Ik bries.
0: Maar dat kan toch niet?
1: Haar nagels waren heel lang.
0: Ja.
1: En er zat poep onder.
0: Ach, gassie.
1: Ze had vieze kleren aan. Vet haar. En er was geen mondverzorging.
0: Mijn god, jongens.
1: En wanneer Adamien John Kaam kreeg, onze collega, die mevrouw is een beetje agressief.
0: Ja.
1: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
0: Maar dat kan toch niet, Adam? Dat
1: in
0: kan
1: Nederland.
0: Toch niet?
1: In Nederland. Utrecht, meest op Chicho Wega.
0: Utrecht, meest op Chicho Wega. Utrecht, Adamien, Utrecht, dus niet verzorgen. Hè?
1: Een jaar lang niet gedoucht. Hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dat is ook een moerie na mooie het na. Ja.
0: Dus zo. Dan?
1: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
0: Dat kan toch niet? Dat kan niet.
1: Het kan toch niet waar zijn dit?
0: Het kan niet waar zijn.
1: Toch is ze liek gelbal uit.
0: Ja.
1: En ego-aurat. We hebben net over gebed gehad. Hè?
0: Ja.
1: Ego admi dus, maar pe
0: ja.
1: Maar die vrouw, die echtgenoot van die man, die vertelt het volgende.
0: Ja.
1: Ki ham jaila, toch? Apen admi ke dekhila. Maar ham dekhila steeds dhire achteruit jaiga.
0: Ja.
1: Tap, bole ki okar gebed jon raha, kunstgebed.
0: Ja.
1: Nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
0: Ja.
1: Die Adam ja helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
0: Ja.
1: Over haar moeder.
0: Ja.
1: Ook haar kunstgebed na Saman Safakara trouw Nikara. Ze lieten het gewoon erin.
0: Gatsi. Ja.
1: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die staat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem. Ze kon er niet meer eruit halen. Omdat het nadien, Saman Chorde is erin.
0: Ja.
1: Je moet het toch elke dag eruit halen en tuurlijk, schoonmaken. Tuurlijk. En terugzetten en zo.
0: Ja.
1: Het is toch wat, hè?
0: Ja.
1: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
0: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik toe kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen en de rest doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
1: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilo en John Wankamkere, die doen hun werk gewoon niet goed ook.
0: Yeah.
1: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uit Lloyd, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkin, John Parwaar, Jekker Wapé, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
0: Ja, natuurlijk. Als je daar komt en je ziet van, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee, of waar bejaardentehuis mee, en je ziet dat de bepaalde dingen niet gedaan zijn, dan moet je toch aan de bel trekken.
1: Je moet toch ook zelf wat doen.
0: Je moet ook zelf
1: niet alles overlaten aan iedereen.
0: Ook iets wat ik er zeg. Maar ja, goed, als kind zijnde, toen mijn baap kwam op het schorkje, hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. Kie toep hier op een mijn baap. Kie zeg wat kan je naar het schorkje en dan laat je hun zoals ze zijn. Ja, nee, heb je gelijk.
1: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
0: Ja.
1: Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
0: verantwoordelijkheid.
1: Verplichting, hoor. Ja. Verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebit zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
0: Ja. Ja, denk je dat het veel voorkomt? Ook,
1: Utrecht mij wel.
0: Hadden we niet Den Haag mee, Rotterdam mee? Nee, maar
1: is dat niet nou wat we doen?
0: Dus ja, nou, dus is een wel op een maaibabje wel kelkerje. Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht of verzorgingstehuis. Maar ik doe het alleen maar tegen. Dus heb je wel dan niet die andere keer.
1: Ja, na Chordi links, ik dan.
0: Ja.
1: Maar
0: kan je je voorstellen, Anne, Kitu, Appen Lurkenke, die heb je op de wereld gebracht, Oesopke, Barkakele, je hebt voor ze gezorgd en op een gegeven moment zeggen die kinderen van Soen.
1: Toch in Libati, ja.
0: Larkon Mali van Soen, papa, ja, we kunnen niet meer voor je zorgen, dus ham toke, Abham Jaila, verzorgingstehuis met haar. En dan hoor je met Jordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe je het wel noemen?
1: Zo'n rood, hoe je het wel.
0: Ja?
1: Toen ik afvraagde of het gebeurt. Nee, toen ik afvraagde hoe vaak gebeurt het.
0: Ja. Maar hamlok in staan niet, hij zei nabati toch? We bedoelen, op een maaibijpje, hamlok jouw krila.
1: Lloyd, je hebt onder een steen geleefd. Ik ben er regelmatig geweest. Toen ik daar ja, naar zo'n verpleeghuis, dan ga je zien hoe erg het is.
0: Ja, dus jij zegt van hamlok op een
1: maaibijpje. Die nu op haar.
0: Ja.
1: Ki aaj hamal larkwaaiga.
0: Ha.
1: Larkwaai bena karega.
0: Ja.
1: Mijn baap kan hem meemaken, Libati, in zo'n verpleeghuis, Lloyd.
0: Ja.
1: Op hun eigen verjaardag. Want die nu aan beheersen van Agorega. En er komt gewoon niemand.
0: Aire.
1: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
0: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat her. Een hele week. Hè?
1: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
0: Nou ja, ook een hele week om naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen, wat dan ook. Ik bedoel,
1: zeker, dat zou
0: goed zijn. Ik ga het gaan doen, maar ik vraag me af. Kie Hamlok, Abermaibabke, bejaardenhuis, verzorgingshuis. Ja, het zal toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen, hoor.
1: Laat hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
0: Maar we gaan hem even
1: toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, heel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, hulpbehoevend, hoe je
0: baat. Kamelijk heb mij baat, bozaal.
1: Dan boja nadaiga, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren. Dus het natelijk om samjilabbe. Maar, ook er matlab na heki toe na jap hier. Of kamtija. Ik kon het niet kamua kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ok sange rahega, chahe us ab verpleeghuis mein rahega. Okar matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tu chhod de. Juist niet. Juist ook dat je zo zegt van zoon, hamamai, ja, hamar baap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
0: Ja.
1: Na het ook een hoefbaar luier verschoon kan ik ook er. Dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe, ga liefde geven.
0: Nou ja, waarom zou
1: jij
0: niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
1: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Dat is al georganiseerd door de overheid.
0: Ja.
1: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
0: Ja.
1: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bedlegerig, maar dan kan je zeggen je het naar Huawei, kan je zeggen je toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
0: Nou ja,
1: dus dat professioneel is geregeld, is prima.
0: Ja.
1: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zijn aandacht, ja?
0: Ja.
1: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
0: Ja.
1: En liefde te geven.
0: Dat is al meer dan genoeg, hè?
1: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
0: Ja, Dulaar. Vijay, welkom. Je reageert voor het eerst op Ujala's WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus donhoje aan het. Dan ham toke betabe. Kun je mij bole over het onderwerp kanker. Want zeker. Het is een...
1: Hou het beknopt. Ja. Dus agar koi bhi ego reactie likhiye. Sunne walo to na jaiye ekdam kho juj ke sab kuch, want dat kunnen we zelf ook doen.
0: Ja.
1: Maar to apen deal se gewoon leak. Tor deal mein kon chhe, dat moet je ons laten weten.
0: Ja.
1: Dus ja, loit a thora hebi hoige na?
0: Nou ja, kon hebi na kon ne kuch na hebi hoige. Ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren op van toen 40 briske 45 briske baate to da jharge ki na jharge gebeurt dat hier in Nederland maar pehle zijn naam hoort op pa koi na reageer kere ba dus ja.
1: Weet je, het is een vervelend onderwerp en
0: waarom is het vervelend omdat het is het iets waarvoor je moet schamen of zo.
1: Toen dat was er Mike ba to dus je
0: Mike,
1: ja. Zoon, ham je koi ke pooch up gebruik heb jij kunstgebit? Niemand gaat zeggen me haiga.
0: Nee. Ja.
1: Niemand gaat dat zeggen, want je schaamt je ervoor jaar. En je vindt van dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
0: Ja.
1: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou.
0: Ja.
1: Dus ik snap dat ook wel.
0: Alleen,
1: het viel me op dat een 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal de keer wordt watcha, fief. Helemaal fief.
0: Fief. Hè? Fief.
1: En dat ze dan kunstgebed heeft boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want Hans zou je treetje Joao-Wega hogere leeftijd bezig.
0: Ja.
1: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
0: Zo, naartoe op een daad na mooiste poetsencarrière. Ze weer al een raadje na poetsencarrière. En je zorgt er niet voor toe vlossen en dat soort dingen. Dat je zo snel zijn jarje hebt. Dus ja, en je leeft ongezond. Je zwaar jarje hebt.
1: Ja, maar het heeft ook iets genetisch, hoor, Lloyd.
0: Is dat zo dus genetisch?
1: Ja.
0: Oké, ze.
1: Ja. Dus dat kan, dat je wortel, tandenwortel, dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
0: Ja.
1: Dat er een probleempje is.
0: Ja.
1: Dus Ioratiake Baab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka.
0: Ja.
1: Dus... Ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
0: Jenny reageert over het doen Maabab verzorgingstehuis bij haar te huis mee. Hè? Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière combineren in huwelijk, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardenhuis. Ik denk dat ik hem appen. Mijn baapje 15 briske zorgen kreeg zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus abelikega over het onderwerp kanker. Wel eigenlijk...
1: Nee, hartstikke leuk.
0: Ja, dus... nou ja, goed, dan gaan we zo meteen
1: dus
0: wel even
1: uitzonderingen,
0: erover...
1: Uitzonderingen daar gelaten, Lloyd. Maar meeste admin nakar paiga.
0: Ja.
1: Raad ordien sewa, ik om mij babke.
0: Ja.
1: Is best wel moeilijk.
0: Ja.
1: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen. Het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is en dat er goede zorg is. Maar nogmaals, toelarkabate, toenafarwaloeske, die hebben mij babke. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, uiteraard.
0: Ja.
1: Idisme.
0: Ja,
1: nou ja, niks mis mee.
0: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Ja, hoe heb ik het probleem heen?
1: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
0: ja.
1: Die beginsignalen, als je voelt dat er knobbel is, als je voelt dat je plassen moeilijk gaat, als je pijn voelt in je onderrug, dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
0: Ja, dus
1: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
0: Ja, wie jij wil zeggen van je moet je PSA-waarde, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja.
1: Jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
0: Moet je PSA waarde laten?
1: Je komt er te laat achter.
0: Okay.
1: En natuurlijk, daarom moet je naar de dokter.
0: Ja.
1: Daarom moet je niet zeggen van... Tjoor man, tjoor de mojo.
0: Ja.
1: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
0: Ja.
1: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, tjoor de man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen, soms gaat het helemaal mis.
0: Nou.
1: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
0: Anders
1: wordt het wel een hele depressieve uitzending.
0: Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Of social media, of wat dan ook. Maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
1: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel. Ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
0: Okay.
1: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
0: Nou,
1: dat deden we vroeger toch ook niet?
0: Nee, dat je hoeft ook
1: hooguit,
0: niet.
1: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
0: Nee.
1: Dus dat soort dingen deden we vroeger ook al niet. Doen we ook niet. Behalve jij. Hamjanila, kies het toe wat jij mag eten. Van mevrouw mag ik je kunstgebit controleren. Hoe stevig die
0: Of in de supermarkt die kon boodschappen toe krijgen.
1: Pushit hoor. Van, heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten? Dat doe je niet zomaar. Maar op school bijvoorbeeld. Tijdens de pauze.
0: Ja.
1: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
0: Ja.
1: Maar wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig.
0: Ha.
1: In plaats van met elkaar te praten.
0: Ja.
1: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden. Of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
0: Ja.
1: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig.
0: Hey, jongens.
1: Dat is wel deze generatie bij jou.
0: Ja.
1: Lloyd, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
0: Ja.
1: Ze hebben een praatvrees. Ze hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
0: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees.
1: Praatvrees. Maar ook bellen kunnen ze niet.
0: Maar dus
1: het enige wat ze kunnen is typen.
0: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
1: Nee, kunnen ze niet praten.
0: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
1: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
0: Ja.
1: De jonge generatie, die belt niet meer.
0: Hmm.
1: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
0: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
1: Veel leuker.
0: Ja.
1: Veel leuker. Alleen, je hebt vaak weinig tijd en je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, app, daar heb ik mijn werk gedaan.
0: Okay.
1: Dus dat is wel efficiënt.
0: Ja.
1: Appen is wel efficiënt, maar bellen is veel leuker.
0: Veel leuker, toch?
1: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
0: Kon ook je belken. Zo'n hamoujarap is zo'n likovitjaai mee. Kie belken kon ook je zomaar. Ik ga toch gewoon belken. Videokonker.
1: Die tante, die oom, die broer, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. Pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel. Bij bellen is er een drempel.
0: Hoezo?
1: Van man, bezig, gooi Adamia, drukte me, gooi hem, ooi me, belker.
0: Nee, heb je toch?
1: Ja, jij denkt zo, Lloyd. Maar ik heb toch een bolila wat de meeste mensen denken, hoor.
0: Ja.
1: ik heb een goede vriend, die belt me ook nooit op. Wat de honger naar belken regen. En dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij hem kooitje naar Belkarilla. En dan zegt hij ook hem daaruit reed ook in Belkarilla, want toch heb ik goed druk regen. Weet je dan, ja, cabulier.
0: Ja, cabulier.
1: O boerwaar de miaatje. O boerwaar. O
0: de miaatje.
1: O nahe jawan. O nahe jawan. Dus zelfs boerwaar logon karee ietsje jua, jaar.
0: Ai, jongens. Ka hoi ga dunia ke. Acha. Tiek he?
1: Parlei. Ai, maar Diwali, het is nu Navratri, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: We hebben niet kon mandi toe gelen, maar ik hoop dat je hebt genoten. Dus,
0: ja, zeker, was zeker.
1: Leuk, ongetwijfeld.
0: Zeker.
1: Je hebt al passaat gegeven.
0: Maar een passaat leek op jullie. Ik heb veel passaat gekregen. Al een passaat bij mij heb ik. Maar ik vond het een beetje kort.
1: Maar door gharé bij een passaat pahunchwai.
0: Toe pahunchwai, heb ik ook
1: dus
0: lekker
1: gegeten. Niks te klagen.
0: Ik heb niks. Oh, hier roos, sap ga lili, direct.
1: Navratri ke eerste roos toe pahunchwai.
0: Eerste roos,
1: uitgebreid.
0: Ik ben er wel blij mee, dankjewel.
1: Dus je bent een gezegend mens.
0: Gezegend mens, inderdaad.
1: Nee, ja. Maar nou raad een periode. Hij zei het, Diwali, hij gaat zo nevallen. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, Rega, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn. Zondag 8 november.
0: Ja.
1: Zo nevallen, 8 november, toen liggen de agenda mee. Agar kun je toch boli na 7 keer of 9 keer. Het is niet waar, het is 8 november. Agar toe twijfel, kan je toe op een eigen panditse checken. Poochle. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali hamluk Ujala kesaat, Ujala aap kesaat. Diwali manaiga met uitzendingen 8 november ke. Omdat tap het Diwali ke din. Or ik heb dat pahile loid, dan hebben we iets leuks.
0: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indraneel Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Toe apan karta na kinle wat hebben. Toe kinle, wat toe aage se kine, toe aage beitje. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet. Toe gratis parkeren. En je, als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkeloptocht jullie bij. Een begin van Meervaart en eindig ook bij de Meervaart. Dus toe kartwa kinle. En kom met je pura pariwaarkesaat. Neem je kinderen mee op deze
1: Hebben we een beetje
0: dag.
1: Tijd, Lloyd, om hierover te praten?
0: Jij mag alles zeggen nu.
1: Kunnen we 1-2 minuten hieraan besteden?
0: Ja.
1: Ja, toch? Dus desbarme zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik samai raha ki Nederland me Diwali janai bena karat raha.
0: Ja. Ja, toch? Danadan.
1: Je wist niet ki Diwali hekina.
0: Apto danadan ieder udher.
1: Dat is super leuk om te zien.
0: Ja.
1: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamluk natuurlijk Diwali ke din aapke Diwali gevoel debe. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamluk natuurlijk toch een gevoel hebben op 8 november. Jonas sab koi ervaren kare hoe mooi het is. Ipar wa manaweke met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zinnen hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En khali ghar baitke or sochye mang chorde, hamar katnaba. Nee, sab koi karega isab chij, juist voor jullie. Ujala bhi karega Meervaart mein bahut saalon se for yuli. Dus jon admi abe twijfel karega of sochega dur ba, het is niet meer ver. Jon admi twijfel kare van abe later kin abe batyaik ba me. Overleg, regel je dingen. Want voor je het weet is het al zover in november. Dus dralen na karie, het wordt superleuk. Het wordt een mooi concert. Om een bhajan rehega, mata ke bhajan rehega, ram bhajan rehega. We hebben combinaties gemaakt van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding Rehiga van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanam Walib hier Rehiga. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. Dan hamloke keiselagiga. Wij gaan het ook niet leuk vinden dan toch, Roy?
0: Nee, zeker
1: dus,
0: niet.
1: Ham hoop karila kisune walo enthousiast rehe. Karta behoorlijk big geba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakinisba, regel je kaarten. Laten we er een uitverkocht huis van maken. हो जाएगा मैं बहुत देर ना अगर ये अगर ये
0: ja,
1: Audi, तो पीछे बैठक पर
0: ये को कॉन्सर्ट सुन वाला इट इज नॉट सो फन दैट द होल कॉन्सर्ट दो घंटा खानी भजन और वदन ओके नहीं दैट इज नॉट द बिडलिंग इट इज वन और टू भजन मिशिन मार इट इज एन गोन कॉन्सर्ट ओ फिल्मी गाना हम लोग लाबे में संजय जोधा सचिन मातदीन दी आरसी नाम gekomen is en we hebben natuurlijk in de Ronnie Roy Mosmi Obroy hebben wij ook hier in Meervaart met Avishka en Ravinder Singh Bedi. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehoor brengen.
1: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus het is geen bhajan concert.
0: Na toch?
1: Het is een Diwali concert. Ook een matlab baat dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gaan aiga. Nawa nawa gaan aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus... Het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sabkoi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate Hindu, tu bate musulman, ja, christen, ja, ik geloof ook in Aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Toen nasoetje je wapen kali bhajan hem lok karabe. Nee, we gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
0: Ja.
1: Dus, oh man, hem lok na farak dekhi la ki i hindu hai, i musulman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaise sa naam mein hem lok karat rahi altijd, Lloyd.
0: Ja.
1: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we niet gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht John Awega. Waar ke bericht John Awega. India ke bericht John. Laten we ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
0: Nou, ik kom boena.
1: Hij zei, Jija, Jesse, hem ook hameesha, Jili Bati, Suriname dus mee bij.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, en koop
1: je kaarten. Het wordt een geweldig concert.
0: Het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na het. Dus toen na wacht ik er een staspaskorting miljoen. Na miljoen. Maar een
1: mooi, mooi baat te bolle.
0: Arre, kan je maar mohaas hebben. Mooi mijn baat bij jullie krijgen, toch?
1: Bara chala kan dit. Inderdaad. Dus je agorat hoi gaab hè. Ki staspas ho jai tap hem kiezen. Maar staspas na hai, bhai. Aap ki dai. Dus tu gewoon kartwa kinle. Nee, tot u agorat pasta jebbe. En trouwens, €15 se karta suruba. Dus dat is super handig
0: en
1: makkelijk.
0: En je krijgt...
1: Om een paille.
0: Ja, toch. Ik wil drankje paille. Garderobe is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar binnen, toilet, wie gratis doet jij zeker. Dus ja, oma maar zei...
1: €15 wat niet krijgen.
0: €15 wat niet krijgen.
1: Ja. Bij concert doe ik je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht en Lloyd.
0: Ja.
1: John Agerhega.
0: Ja.
1: Kijk eens hoe hij fakkel optocht.
0: Half drie, hè? Ja.
1: Hoe fakkel optocht John Agerhega helemaal gratis?
0: Ja.
1: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
0: En je krijgt gratis fakkels ook nog.
1: Gratis fakkels, gratis subcoach, begeleiding. Subcoach. Supergoed georganiseerd. Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus Hamlok bij fakkel optocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toen kijk ik aan wie kebba.
0: Ja.
1: Wat je naar hartje?
0: Nou. Dat was het.
1: Boldeli?
0: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
1: Oh, Bianke weer trouwens ook mooi. Hij gaat chaluit.
0: Ah, Bianke. Kijk graden Bianke.
1: Bianke gaat 20 graden.
0: Oh, lekker hoor. Ja,
1: oktober mee.
0: Ja.
1: 15 tarik oktober ke Bian.
0: Dat wordt een lekkere terras weer. He? Heerlijk.
1: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
0: Geniet
1: ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi dien Rega Bian.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay, dus geniet ervan.
0: Geniet ervan. Dankjewel.
1: Bye bye, hoi.
0: Hoi. You are Ujala Radio ke zariye aapne sune hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer, Chalisega. En misschien is dat precies wat radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we samen kunnen reizen dus zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken. andere verhalen horen. Vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Jalla Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Jessica, mooi weer. Gaan we lekker op het terras zitten. Biantje tillele. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Ik ben mooi Ghana. Kabi kabi konok hatin tu muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik u degelen? Dat ik kon u moeilijk toehasde. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goesjerho, aur abnachialrekna. Blijf gelukkig en ze zorgen goed voor jezelf. Je toe apikina, zorgkarier. Dan kan je ze doezer koeke zorgkarier. Dit was Ujala's middag koffietjai, middagshow. Waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen. Mooi serieus.

0: मुंडन संस्कार होने वाले हैं पूजा रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश Voormaar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.
1: uur per dag en 7 dagen in de week. We zijn er gewoon altijd. Ujala Radio, de grootste en beste Hindoestaanse radiozender van Nederland.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Internationaal Energieagentschap bespreekt morgen hoe snel Europa noodvoorraden diesel en olie op de markt kan brengen. De dieselprijzen zijn sterk gestegen door verstoringen van de aanvoer uit Rusland en het Midden-Oosten. De G7 heeft afgesproken 100 miljoen vaten olie en diesel vrij te geven. Een snelle vrijgave kan de prijzen drukken. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president Abelardo de la Estrella kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Chipmachinefabrikant ASML is kritisch op een Amerikaans voorstel om de export van chiptechnologie naar China verder te beperken. Volgens financieel topman Roger Dassen gaat het om technologie die al 11 jaar oud is. Hij betwijfelt of de beperkingen de Chinese technologische ontwikkeling kunnen stoppen en vreest dat China door beperkingen juist sneller westerse technologie illegaal gaat kopiëren. Een 22-jarige Nederlander zit vast in België op verdenking van betrokkenheid bij een aanslag met een brandbom in Deurne bij Antwerpen. De man zou vorig jaar november een brandbom tegen de voordeur van een woning hebben gegooid. De bewoners wisten het vuur zelf te blussen. De verdachte werd opgespoord via een deelsterp en is vorige week overgeleverd aan België. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl. Simpel, snel en effectief adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020 409 0807 of mail naar info@ujala.nl.
0: Dit is Ujala Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Or check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio, feel the energy. Ujala Radio, raat aur din, 24 ghante lagatar aapke liye doorgaati hai. Aur haan, tu mange hai ga. Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat aur din, aap humse baat kar sakte hain.

0: You are.
1: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan op dit moment een paar files op de A1 Hengelo richting Duitsland. Voor de grensovergang 4 kilometer met 10 minuten vertraging. A15 van Rotterdam naar Gorkum tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam 9 kilometer met daar een half uur op onthoud. Dat komt door een ongeluk. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Rotterdam naar Breda is nog helemaal dicht tussen knooppunt Zonzeel en Breda-West. Dat komt door opruimwerkzaamheden na een ongeluk. Verkeer richting Antwerpen kan omrijden via Bergen op Zoom over de A17, A58 en de A4. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Ozana Radio. The most popular radio station. Ozana Radio, de grootste van Nederland.
3: You are wherever you are.
2: Ujana's Sona Chireya.

In een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke diepvries cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonje en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd.

0: Uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Supersnel verhuurd binnen gemiddeld 2 weken. Hoogst mogelijke huurprijs door onder andere verhuur aan expats. Woningpresentatie met professionele foto's en uitgebreide screening van de huurders. Onze dienstverlening is transparant en altijd op basis van no cure, no pay. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
1: Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala app.
1: Koopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per abonneer ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Mujala Radio met de beste muziek en de beste informatie over deze muziek. Mujala Radio, het hart van de Bollywood muziek.
1: You are.
2: Dit is het Mujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De Russische president Poetin heeft met topfunctionarissen over cyberveiligheid gesproken. Volgens het Kremlin vormen onder meer kunstmatige intelligentie en het gebruik daarvan als wapen door andere landen een bedreiging voor de economie. De bijeenkomst stond volgens Moskou los van recente Oekraïnse droneaanvallen op Russische datacenters. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Colombia heeft zijn ambassade in Israël officieel verplaatst naar Jeruzalem. De nieuwe radicaal-rechtse president, Abelardo de la Estrella, kondigde de verhuizing in juli al aan. De meeste landen hebben hun ambassade in Tel Aviv, omdat ze de Israëlische aanspraak op Jeruzalem als hoofdstad niet volledig erkennen. De Verenigde Staten verplaatsten hun ambassade al in 2018. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Mujala Radio.
3: Hi, I'm Katrina Kaif.
4: Hi everybody, this is Malaika Arora Khan.
5: Hi, I'm Mehul Farah Khan.
6: Hi, this is Rani Mukherjee.
7: I'm Akshay Kumar.
8: Hi everyone in Holland, my name is Shah Rukh Khan and you're listening to Mujala.

0: उजाला रेडियो, उजाला रेडियो, उजाला रेडियो, उजाला रेडियो, उजाला रेडियो।
1: Ben jij binnenkort jarig? Door jenemdien he, door zalgren he. Of ga je trouwen? Door wie wou honne wel he, door shadi honne wel he. Ja, kiesi ka moenne sanskaar he. Ujala Radio per vermaais aap deze te he. Pandera vermaais voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

live on stage. Sanjay Jodha. Zondag 1 november. Ujjalake Diwali Festival of Lightsmeer. Ticket aap. Wacht bij Gerilina. Oude bij ticket aap. Gerilina hier via meervaart.nl. Oude ha. Apkibar. Staspas korting nahega. Dus ticket gedaan. Bouti zuste. Koop je tickets via meervaart.nl.

Amsterdam kreeg niet wel eens Sonja in het eerste Tervisalgraad. Hij is 70ste verjaardag. Hij is al een keer goed gemaakt. Rahana in het. Piari Piari Tante Kleber, Piari Dolar Mahabbat Mubarak Badike zat er eens. Sonja in het vandaag 70 jaar geworden. Van harte gefeliciteerd. Aanraampje zal er een keer goedje gemaakt hebben. Namens nichtje Rahana Inait voor Tante Kleem. Ishara or Ishvaak Inait. Piari Piari Nani Kleber, Piari Dolar or Mahabbat Mubarak Badike zat. Peesje krijgen Dolar gezet.

Amsterdam keer heen waarin Sonja in het jaartje zet ter wie zal er geen 70ste verjaardag in zal er een keer goedje gemaakt hebben. Rana in het, tante klee aur Ishara aur Ishvaak in het. Nani klee brip jaar dolaar Mohammed Mubarak maat gezet, er is keer. Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Zat er wie zal er een keer goedje gemaakt hebben. Isbaar, Jonah Mapsun, de Gujarhe, Rahana, Aur, Shashi, Tante Kleber, Pierre, Dular, Mahabad, Mubarak, Badigazad, Peers krijgen.

Sonja in het kist dat er wie zal graadje zal grikken. Goedje mogen per Rahana or Shashi. Tante klee, bripjaar, dollar, or Mubarak, badige zaad peeske. Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Aapke Salgrike, Goesje Kemalkepe, Michael Inait, Razika Inait, Pierre Pierre, Tante Klee, Marie Pierre, Dular, Mahabet Kezat, Arskrehe.

Amsterdam, Kirani Wali, Sonja in Eitjes, dat er weer zal graadje 70ste verjaardag gaat. Je zal er een keer goedje gemaakt hebben. Michael in Eit, of Razika in Eit, Pierre Pierre, Tante Klebri, Pierre Dular, of Mahabbet, gezet daar eens keer. Sonja in Eit is vandaag 70 jaar geworden. Zal er een keer goedje gemaakt hebben. Nichtje, Mirella in Eit. Tante Klee, Pjaar, Mahabbat, Dular, Mubarakba, die gezet, Erskerhe.

Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Isal greke gushike mankeper Mirella Inait tante Kleberi Pjar Mahabbat Mubarak Badikezat Arske. Sonja Inait is vandaag 70 jaar geworden. Satarwi sal greke gushike mankeper. Nichtje Rahana Inait Piari Piari, lieve, lieve tante Kleberi Pjar Dular Mahabbat Aur Mubarak Badikezat Arske.

0: हुरे!
1: Sonja in het jaar, Saturday Salgren, 70ste verjaardag in Salgren, keer goedje gemaakt per. Nichtje Rahana in het oor Shashi, Tante Klee, Ishara oor Ishvaak in het. Nani Klee, Nani Jan Klee, Bari Piaar, Mahabbat, Mubarak, Badike Saturske. Isbar Michael, Rahana oor Mirella in het. Tante Sonja in het Klee. Piaar, Mahabbat, Mubarak, Badike Saturske. Dular Kesat, Ursker.

Amsterdam. Een keer Henny Wally Sonja in uitgejaagd. Staat er wie Salger? Geen 70ste verjaardag. Geen Salger, een keer goed gemaakt. Oh. Michael, Rihanna or Mirella in het Pierre Pierre Tante Calibri, Pierre Dular, Mohammed Kezad, Erskine. Sonja in het Zetter Wisalgre, Mubarako, Mubarako, Mubarako, Mubarako, Allah Mubarako. Abi commercial break about Baki Kifermaisjes, de Rura Sunlina. Ujala Radio Kif full team getrefse. Abko Yisalgre, Mubarako, Mubarako, Mubarako, Mubarako. Sunwalo Ujala Radio Kisere Fermaisj Dinahe. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl.

0: live vanuit de Hoofdstad.
1: Ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sha die honen wel heen zijn wel ook. Door DJ A Vermaes op Ujala Radio. Vandera Vermaes, 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio. Dus, ga jij binnenkort trouwen? Door wie waar honen wel heen, door Sha die honen wel heen. Neem contact op met Ujala Radio. E-mail info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op Ujala Radio.

Ujala Radio, de Hindustaanse sound van Nederland, via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement, join the community. Volg ons op socials, Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe, share the love. Ujala Radio, always shining. Ujala.

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staan een paar files die enkele minuten vertraging opleveren. Wat opvalt is de A59 naar Den Bosch, want daar heb je voor knooppunt Hooipolder wel een kleine 10 minuten tijdverlies. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum sta je ook een kleine 10 minuten in de file bij Hardingsveld-Giessendam. Verder heb je op de N207 van Alphen aan de Rijn naar Bergambacht 10 minuten oponthoud tussen Haastrecht en Stolwijk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Happy birthday.
3: Happy birthday to you. Sonja Inait, 70 jaar geworden vandaag. Aadje Boudouard, ciao dat daar ik oktoberkoel. Sutter wie zal grimmenaren? Hey, Auris, zal grikke, goeie gemakken per. Vermaaije programma. Jari kia jara hen. Is waar, lurken is vaak, or ishara. Is vaak, or ishara inait. Piari piari, nani jan klee. Mari piar, dular, mahabbat, or mubarakbadi gezet, urskrehe.

Sonja Inaitkea, er wie 70ste verjaardag is al een keer. Goedje makkeper. De felicitaties komen van Rahana Inait Arshashi, Tante Klee, Ishara Aurishwak, Inait Nani Klee, Bripjaar, Mahabbat Armo, Barimadike Zaterske. Sonja Inaitke, er wie zal graag 70ste verjaardag hebben. Mubarak Makepe, Rahana Inait Arshashi, Tante Klee, Ishara Aurishwak. Inait, Nani Gleber, Ipjar, Mahabbat, Armubarak, Badikesat, Peeskrehen.

Atje, Sonja Inait, que 70ste verjaardag. Is al grieke goeie gemaakt voor Rahana Inait, haar shashi, tante klee, Ishara, haar ishafak. Inait, nani klee, bari pjaar, haar mahabbat, mubarak baadike saad, arsk rehe, programme, ja, arsk je, hè. Sonja Inait, que 70ste al grieke goeie gemaakt voor Agla Vermeijs. Rahana Inait, or Shashi Tante Kleen, Ishara, or Ishvaak, Inait, Nani Jan Kleebri, Pyar, Mahabbat, Mubarak, Badi Gizat, Peshkrihan.

Sonja in IT Sutter, wie is al haar 70ste verjaardag? Aatje Boudouhar, ciao dat daar ik, oktober kon heen. Is goedje gemaakt bij Rahana in IT, or Shashi, Tante Klee, Ishara, or Ishvaak in IT, Nani Klee, Bripjaar, Mahabat, or Mubarak, Batik is aan Sonja in IT, Sutter, wie is al haar Aatje, Salgre, kie goedje gemaakt bij Rahana, Inait, Aar, Shashi, Tante Klee, Ishara, Aar, Ishvaak, Inait, Nani Klee, Bari Pyaar, Mahabadar, Mubarak Badi, Pyaar, Dulaar, Gezaad, Arskrehe.

Amsterdamke rehni wali Sonia inait kisatrui salgre 70 verjaardag hatje salgre ke gush gemaakt per Rahana inait ar shashi tante klein ishara ar ishwag inait nani jan klebari pyar mahabbat ar mubarak baad ke saath arz ke program me aakhri farmaish Sonia inait is vandaag 70 jaar geworden is gush ke maakeper Rahana inait ar shashi tante klein ishara ar ishwag inait Nani Jan Kle, Ars Krehe Programme, Mubarak Badi Kisat.

Sonja Inaid ke sattarvis saal graasye saal gre ke khushi ke mauke pe nahma ko farmaish ke Rahana Inaid aur Shashi tante ke liye ishara aur Ishwaka Inaid pyari pyari live live nani ke liye bari pyar mohabbat mubarak badi ke saath Sonia Inaid, ye saal gre mubarak ho, mubarak ho, mubarak ho. Allah Taala se dua hai ki aapko hamesha salamat rakhe, khush rakhe, tandurust rakhe, har ek bimari se, har ek musibat se dur rakhe. Aap hamesha khush rahe. Ujala Radio ke zariye farmaish sunne dene ke liye bahut bahut shukriya. Een hele fijne dag, mooi se fariyani manaiye. Ujala Radio ke zariye sunne wale farmaish dena hai. Stuur je e-mail naar info@ujala.nl. 15 aanvragen voor maar 100 euro op UR Ujala Radio. Sunalo, je had ik hamne program ko peshke hai. Een hele fijne dag. Mooi se rahiye. Zometeen de herhaling van Ujala's Coffee Chai Middag Show. En aaj bhi stampot vanaf 5 uur. Mooi se rahiye.

0: Live vanuit de Hoogstad.
1: Welkom bij Experience Wedding and Event Center in Almere, het full-service Indian Wedding Center van Nederland. Bij ons betaalt u één prijs en verzorgen wij uw complete bruiloft of evenement van A tot Z. Geen losse leveranciers, geen stress, huh? Alleen genieten van uw bijzondere dag. Onze luxe locatie beschikt over een exclusieve bruidskamer en een ervaren team van wedding- en eventplanners die alles tot in de puntjes organiseren. Van decoratie, fotografie en entertainment tot DJ's, bands, Tanza bands en de authentieke catering van Suri Express. Ook voor cocktails, special effects en alle details bent u bij ons aan het juiste adres. Of het nu gaat om een patwaan, viva, nika, henneavond, receptie of verjaardag. Bij Experience vindt u alles onder één dak. Plan vandaag nog een vrijblijvende bezichtiging. Bel 0614 421533.

0: bent zo'n fan van Bollywood muziek? Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
1: www.ujala.nl.
2: You are.
3: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Saskia Noord is opnieuw genomineerd voor de NS Publieksprijs met haar boek Adem. Ze maakt kans op de literatuurprijs samen met 5 andere schrijvers, onder wie oud-winnaars Adriaan van Dis, Herman Koch en Simone van der Vlucht. Noord werd al 7 keer eerder genomineerd, maar won de prijs nog nooit. De winnaar wordt op 12 november bekendgemaakt. Bij een botsing tussen een schoolbus en een auto in het Duitse Epe vlakbij Enschede zijn 10 mensen gewond geraakt. 3 van hen zijn er ernstig aan toe, onder wie een kind en een leraar. In de bus zaten 56 leerlingen en 2 docenten. Ook Nederlandse ambulances hielpen bij de hulpverlening. De oorzaak van het ongeluk wordt nog onderzocht. De politie heeft nog eens 3 verdachten aangehouden voor een dodelijke schietpartij in Nijmegen op 21 juli. Het gaat om een minderjarige jongen en 2 mannen van 18 en 19 jaar. Eerder deze week werden al 2 andere mannen aangehouden. Bij de schietpartij aan de Graafseweg kwam een 18-jarige Rotterdammer om het leven. De aanleiding wordt nog onderzocht. Het weer. Vanmiddag zijn er flinke zonnige perioden en blijft het droog. De wind komt uit het zuidwesten en is zwak tot matig. Het wordt rond de 17 graden. Morgen is het droog en zonnig met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Ujala Radio, voor de allerbeste Bollywood-muziek. Bent u ook zo enthousiast? Bel dan met de studio 020-363-0808.
4: Dit is Ujala, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Ujala Radio, feel the energy. Tujan het toch, Aja.
0: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: WNUR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Langzaam maar zeker wordt het wat drukker op de weg aan het begin van deze avondspits. In het midden van het land sta je in de file door een pechgeval op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn. Het staat daar vast tussen knooppunt Hoevelaken en Stroe. En op de A15 van Rotterdam naar Gorkum is het druk tussen Papendrecht en Hardingsveld-Giessendam. De vertraging is daar een kleine 10 minuten. En ook op de A16 van Rotterdam naar Breda sta je 10 minuten in de file. Het is daar druk tussen de knooppunten Terbrechtseplein en Ridderkerk. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हैं हेडलाइंस van vandaag. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro brassoch en bijna 5 miljard euro winst. 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaten toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïnse verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Ook opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou, Ham in de zaar kregen Arend Chandrika in de zaar met Ham. Hey. Ik had hem gisteren vrijgegeven. Hamir kan niet hebben je camera. Dus ja, we hadden gisteren geen tijd om Ujala's Coffee Chai middag show te maken. Maar Aaj, Ham tijd, Nicole Liberty.

Jana Radio gezien, jullie hem afkozen hadden hij je nog maar, zolang hij onderweg is. Jullie gaan hem afkozen hadden hij en zonder hij aapjes uit, Ujala Radio Pair.

0: Goedemiddag, Han. Goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Konjib Halyampe. Ja, opgelost. Goedemiddag. Kijk, zei je. Ja, inderdaad. Heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Abbe adagantam bij het hele taraspe.
0: Are?
1: Lekker, hè?
0: Ja, lekker. Dus toe koffie heb ik gelegen.
1: Nee. Koffie heb ik milik gelegen, hè?
0: Ja.
1: Maar gewoon bij het hele jaar, bijna kuch pie.
0: Maar bij het hele jaar, wat kon je zoetjes redden?
1: Aan mijn eigen terras bij het hele
0: jaar. Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras, de zon schijnt op jou, en wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hamlok kan hoe jij bij het op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar
0: ja, op
1: mijn eigen terras, per jullie, of bediening naar huis.
0: Bediening. Ja.
1: Dus dan ga je...
0: Dat is wel jammer. Dat tijd. Is zo jammer weer, hè?
1: Je hebt maar weinig tijd. Dus dan denk je van zo'n baithi, ja. Kijk jij kuch banai hem.
0: Ha. Dus
1: dan denk je, nou, chord de lauw bij thee. Abbe mili akhir koffie aan lot
0: lege. Zeker. Milia, maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je.
1: Hè? Maar zo, het is medio oktober met dit weer, Lloyd.
0: Ja.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben, en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft, dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. Hè?
1: No,
0: Diwali's fakkeloptocht.
1: Nou, zo mooi zal het niet blijven.
0: Ja.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Als je barca barcelona gaat, ja, dan barca met horoje je chillen loopt.
0: Ja, nee toch.
1: Een beetje meer de.
0: Ohito, John Admilong, eigenlijk mooi kapla pijmen krijgen, een beetje jagen. Je hebt het koud.
1: Maar je moet je nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Ohito.
1: Khali ham log pikir karija or sochila over dingen die wij in de hand hebben enigszins. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè?
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Weer. En het toekomstje van andere kan je weer wat met de bol uit.
0: Kutschnekker ben je.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven...
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven... die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krab bij Marie, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus daarna kiki... ja, het is... ik wil loterijk het daarna is, hè?
1: Zo is het. Maar alleen pure pech heb je dan.
0: Pure pech, ja.
1: Trouwens, dat er al ook een John Heiga Nederland mee zo'n wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor, hoor. Ki bahut deer na agorie. Als jij signalen hebt, ki kuch tor dehi me na moiba, trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms, wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Want toen ik jalker je te kooi naar jalker je toch. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Toen mangen jane.
0: Ja, toen ze het aangemaakt. Maar net. Dus voordat je verder gaat doseren, hamaat die jane keer wanneer kap toe bol ze keer van ai, hamar de jame kuch na mooi kama, hamar machinia na mooi kama, hamet datra jaik periga.
1: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen, sunevalo. John pe tu kjalker ze keer makkelijk ze. Want हर एक सिग्नल के मतलब ना है कि तो के कैंसर है वो बतिया याद करिए तो हम 10 को बताबे और ओकर जो तो के होएगा कुछ तो ओकर मतलब ना है तो के कैंसर है मा ओकर मतलब वेल है दैट यू मुट लात ऑन द शुकन दस ना चौक जाइए डायरेक्ट ए एर्स्ट पे लिखल बा हार्टनेकिग हेसहाइट ऑफ होस्ट दस जोन आदमी ज्यादा खोखेगा ऑफ हेस आएगा ओकर स्टेम met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook heen, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus admijon tamakopiega, darupiega, en je kunt moeilijk slikken, dat is ook een signaal.
0: Oh ja.
1: स्टोर स्टूल खांग जो अदमी टॉयलेट जाएगा अगर तो के हाईगा प्लॉटसलिंग हार्द स्टूल खांग प्लॉटसलिंग डीआरए अफवेसलंट क्रोनिस है ना एक रोज के बाद हम बोले ना दो रोज के बाद मर रोज रोजाना तो के वो प्रॉब्लम हुआ हाईगा लात तो ओक ऑन द सुक अदमी लगे फॉरऑल बाय मन तू जाएगा प्लस करे और तो के पीरा हाईगा तैदन सत प्लस Dat is ook een signaal. Laat dat ook onderzoeken. Toch heb ik plotseling gewichtsverlies gehad. Toen ik had kilo zakken gehad. Zomaar. En continu toekalbaat. En toch heb ik boekhaar bij gehad. Jada. Toen ook er makkelijk gehad. Toch heb ik onderzoek gehad. Ik hoor ze gehad dat het verband houdt met kanker. Jonathan wie bijvoorbeeld ouderd logen lage. Vooraan gehad. Dat jada bloedverlies gehad. Looit. Door koen me, althans koen je eigen door urine me, ja door ontlasting me, of op blauwe plekken plotseling toch de kijga tot de hippe. Dat is ook een signaal. En natuurlijk de bekende knobbeltjes en zwellingen, John de hippe plotseling al je eigen. Bij mannen, toen je eigen. Bij vrouwen natuurlijk ook bij hun borsten. Of onder de huid, plotseling toen de kijga knobbeltje of een zwelling. Dat is niet normaal. Laat het onderzoeken. Kontje heiga. Ouderlijk heb je bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door huid, John heiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Of het wordt rood.
0: Ja.
1: Ook een matlabat, kuch heiga, door de hiermee, John toch een checker waweke. Of bijvoorbeeld kooike plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets.
0: Ja.
1: Ja, tot door pigmentvlek, John Rahap, hij plotseling veranderen hoige.
0: Ha.
1: Plotseling में ओकर मतलब भी हैगा तो के चाहे चेक करवावे के कि तो के ना हैगा एवं फॉर्म फंक

0: Want hij gaat door muur mee of op de huid rondom je mond, hè? Maar muur gaat mee bereiken soms.
1: Ja, ja.
0: Maar hoe nagenees zou hij gaan? Langdurig. Dat is ook een signaal.
1: Okay.
0: Dat je naar de dokter moet gaan en moet laten onderzoeken. Dik, het wil ook een ontdekker hebben plotseling, Lloyd. Kie, kanker, hoe je bent.
1: Ja.
0: Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na Janje je taboe leed, maar je Janje je taboe leed.
1: Ja.
0: Mensen die plotseling te horen krijgen van Sona, je hebt nog een maandje te leven.
1: Ja, man.
0: Helemaal uit het niets.
1: Ja.
0: Of toch bij 100 dagen orgie ik ben. Uit het niets.
1: Ja, ja.
0: Die dingen gebeuren aan de lopende band. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Zo niet wel. Toen op een aki band kan liggen. Ook een matlab na ik in na hovega. Ook een matlab hovega. Maar toen na dekje mangega.
1: Ja.
0: En hoe eerder je erbij bent. Hoe kansrijker de behandeling is.
1: Ja.
0: Dus toen. Behoed deur je kar die je. Dat behoed door je pahoed je door de hime. Dat raal ook een bijna behandel kan pijgen.
1: Dan is het
0: dus
1: te laat.
0: Dus wees er op tijd bij.
1: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
0: Je onderwerp weer serieus, Batolle. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
1: Nee, absoluut
0: maar
1: niet.
0: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover praten.
1: Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
0: Waar hadden we het net over? Kutjeraha toch? Aanleiding.
1: Kutjeraha. Oh ja, wat terras. Genieten van het moment en... Hè?
0: Dus dat je buiten zit.
1: Ja, dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes, over het leven, weet ik veel. Hè? Hoe is het?
0: Ja. Heb ik een artikel per liter, trouwens, die ik even wil delen met jou?
1: Oh ja.
0: Lloyd?
1: Ja. Ha. Nou, deel het maar. Hamaila Sunni, Hamarka aan Kulan.
0: En met onze luisteraars ook.
1: Ja, zeker, zeker,
0: dus,
1: zeker.
0: Dus, Pahile, hè? Hamari Jan, Aiseraha. Maar corrigeer me, Sunni Walo. Als je eens wat hebt, dan moet je corrigeren. Stuur dan een appje zo meteen, Lloyd. Kan je app wapen
1: tegen? Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
0: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, hè, stuur je appje. Pahile, jij zei hem mee jaad bij, Lloyd. Dat heer admi, ouderd, je thora's leeftijd kan hoort, 40 jaar, 45 jaar.
1: Ja.
0: Dat is op dat ik dan krap hoort, dat raar gebed.
1: Van de vrouwen?
0: Mannen en vrouwen.
1: Mannen en vrouwen, oké. Okay.
0: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebed.
1: Ja, 45.
0: Een kunstgebed, 40, 45, 50. Pahile, hij zegt, herra, ik vraag me af, ki isaid ke dunia me, aaj ke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste al een compleet kunstgebed hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor, toch?
1: Ja, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want je zorgt ervoor dat je je tanden goed poetst met de juiste dingetjes. Hè? Bedoel je, nou hoor je ze in Holland met toeren. Hé, kitor Daatse Jarge op je 45ste leeftijd. Kan niet.
0: Normaliter niet, hè?
1: Nee.
0: En toch zijn er gevallen dus, Lloyd. Jaap Heige, hij zei.
1: Holland.
0: Dus die mensen, ja, toen kon je Chinega met een kunstgebed.
1: Nee.
0: Toen kon je naar Chinega. Nou,
1: ham naar Janela.
0: Bij uw leeftijd ook naar Chinega.
1: Stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45.
0: Dan moet je eerst onderzoeken, hoor.
1: In de avonturen wil je wat ik kreeg, maar op een gegeven moment wil ik Janela.
0: Nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè? Een van die twee die dat heeft, mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
1: Ja.
0: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner dekliga van je hebt een kunstgebed, want je ziet er totaal anders uit. Toen ik dan boerjadekje.
1: Ja.
0: Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
1: Ja.
0: Or age mooi ze dariga, toch? Or dat je hebt hier bisuti daarbij, dus ze maken het schoon en dan. Dus mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen nam ik het ooit ook een dikke, toch?
1: Binadatke.
0: Met ikodatna.
1: Ikodatna. Hey.
0: Dus veel mensen hebben het misschien. Nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen had je aan het kunstgebed, heb je echt gebed, hè?
1: Yeah.
0: Dus ook over dat kun je toen bedenken. Je hebt aangezien. Aangezien, dat was ook een hitje, Lloyd.
1: Ja, maar dat was kan je zeggen, dat je eerst dat je gaat zoenen of zo, dat je dan tijdens de zoen eruit valt.
0: Doe omri pagarke.
1: Oh, had wel een
0: manier. Bolli, ik wil eerst een test hebben.
1: Ik wil eerst...
0: Kitor.

0: כי תור חבד, תוואה, איך תהקי, דוקי קורס חבד בה.
1: ג'טו לפר נעמה חיית, הוא תאימו אפל לפר חי זה, כי אשי דת חדום באפרה, וסון, לייסר, המעלה איר זה כתור דת, אור שיני לקינה.
0: עוד נשוג.
1: יא, אני כביל יש איפה עוד נשוג, מה יאי ויל ליצה?
0: נעמה סון, אשי נקסטה פליסה, אז אחי אוקיי, תסמר, מה יכול להיות עוק ביו טסטה?
1: יא תוך. Hamalig het
0: pakken. Gaat die vrouw ook aan jou tanden trekken?
1: Ja, je zou het wel kunnen adviseren van zo'n pijlen. Hamalig het toetesker, dan ook erbij met hem torelijke tesker. Dat kan.
0: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebit?
1: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel, ja, zo'n dekha bij een zo'n pijlen, dekha bij een keer van eten. Doordat we een keer naar mooi dekha hebben, maar hamalig dat je originele kina.
0: Ja, dus dat artikel gaat erover. Hele stoere vrouw. Hè? Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
1: Ja, en 45 jaar, joh.
0: 40.
1: 40 per se.
0: 40 jaar.
1: Anen, dat kan een 40-jarige vrouw.
0: Oeper en nietje doen ook kunstgebied. Je denkt het hoor.
1: Hoe dan?
0: Een hele stoere vrouw, hè? Een hele mooie, heel mooi gebed
1: hoe
0: is, hoor.
1: Hoe dan?
0: Dat wel. Gebed was maar recht, maar mooi.
1: Ja, maar
0: is wel een mooi gebed.
1: Ja, maar pijnlijk jij, ik ga checken dat dichter jij je originele kina.
0: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi betijgen als Lloyd dan zegt van zo'n leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebed controleren.
1: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageer ik hier van, komt het voor dat op je 40 of 45 leeftijd door dat herja hekina?
0: Nee, maar nee, mijn veld onderzoek kwam het vroeger vaker voor en op jonge leeftijd.
1: Ja.
0: Hoe heet meer vraag wat? Hey, maar koffie je eigen Lloyd?
1: Dankjewel. Ja, alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
0: Op deze zonnige, trouwens oktober mee.
1: Ja.
0: Het is mooi weer. Kan je zeggen hoe is het gekregen, Lloyd?
1: Ja, dat is zo'n... Ik heb iets aan mijn bedoeld. Ja, dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iber is tijd tegen. Ik kom er eens door. Dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
0: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordeel ook. Ja. Ik koffie heb je leeg, Lloyd.
1: Ah, pijle. Hier komt hij dan, dames en heren. Zo'n wel Ujala Radio per koffie chai.
0: Am agol le leecha, to donna je het hebt.
1: Ja.
0: Appi sekelto?
1: Ja.
0: Rare slurp, hè?
1: Ja, dit is heel raar. Ja, dit is...
0: Hamar gebed wat moeilijker. Beetje wat me lukt. Koekie dent wat moeilijker.
1: Dus stel je voor dat je je gebed weghaalt, dan zie je er heel anders uit opeens, hè?
0: Totaal anders, hè?
1: Totaal anders.
0: Jij kent niemand, hè, met een kunstgebied.
1: Ham kooi ken na jane. Ik kan altijd begrijpen na jane.
0: Aja je plein nu aan het halen, ik ben met plein pe.
1: Hamara ik onderzoek keren, hè? Door dat hè, als likina.
0: Toen ik op plein onderzoek keren.
1: Als plein onderzoek, ja. Ja, sta ik daar.
0: Dus dat ding van Albert Heijn, meemaken let toe. Heb je het aan de lijf ondervonden?
1: Jab sam sun li baati, ham Albert Heijn na gai li baati.
0: Hamuna?
1: Ham jaan ke na gai li baati.
0: Allah thoro baati, ham log waan jaabe.
1: Ohi to, jaabe zomaar, kuch na meelega.
0: We hebben genoeg alternatieven.
1: Ja, natuurlijk zijn er genoeg alternatieven. Dus ham thoro jaabe maap ik en dan zeggen ze, ja, ietsje wat nou mooi hege, of wat dan ook, purana hoge, of kie de prijs wat nou mooi hege. Ey, is...
0: Nee, babal me kai jai je, jaar.
1: Maar
0: ham log sensatie belust thoro baati, ham log thoro jai la hasse saban ke.
1: Nee, helemaal niet totaal. Helemaal serieus, maar die is meer.
0: Trouwens, dat ding van die hek van Albert Heijn, hè?
1: Ja.
0: Die toont dus één ding aan, hoe kwetsbaar we zijn.
1: Zeker.
0: Voor heks.
1: Maar het is niet, het is roosje baat. Elke dag gebeurt er elke dag.
0: Wat er moe van.
1: Maar het heeft ook, denk ik, te maken. Kan je hem Ravi, Ramraten heet hij toch? Ravi Ramraten, ja. Heb ik ontmoet in de mandir. Hamlo Mandir Mereli. En toen bespraken we ook dit. Dat zoveel hackers bezig zijn. En dit komt natuurlijk omdat oorlog hier. Oekraïne, Rusland, Verenigde Staten met Iran en zo. En die Chinezen en die Noord-Koreanen en die Russen. Waar zit je zo oude hega? Ze proberen dagelijks. Overal proberen ze om binnen te komen in worldwide. Hark bedrijf met zo'n proberen krijgen.
0: Ja, zeker. Dus, die dreiging is er ook, toch?
1: Ja.
0: Ik des, ik wat deske, mangega girave toure. Kunnen we een geluid hebben, Joa, met Charlotte?
1: Geluid, wat gaan we er liggen na? Geluid, wat er liggen? Ja. Nou.
0: Nee, volgens mij. Oké, okay, maakt niet uit.
1: Maakt niet uit.
0: We gaan het gewoon zo doen. Oké, dus ego des, ik wat des waar mijn mangen hamla kare. Uto hai ye hai ga.
1: Ja.
0: Maar ik ego groep hai ga, chor logan, John bhi mangen ga gegevens lewe.
1: Ja.
0: Chori kare.
1: Ja.
0: Want met die gegevens kunnen ze geld verdienen of ze kunnen partijen onder druk zetten.
1: Ja,
0: gijzelsoftware.
1: Zeker.
0: Toch gijzelke leed, daar kun je niks meer doen. Nou, dus. Maar wat ik wilde zeggen eigenlijk, Lloyd, die kwetsbaarheid. We zijn zo afhankelijk geworden van ICT, van internet, van software. Subcheck dan super efficiënt georganiseerd daardoor, dus het heeft heel veel voordelen. Maar je ziet nu hè, wat de risico's zijn. Ik dan kwetsbaar, Amlokbati.
1: Ja.
0: In Frankrijk met John Palba.
1: Ja.
0: Dat ding heb je gevolgd.
1: Ja.
0: Ze hebben die koelingen daar. Dus toen wel John had bijna mooi volg kreeg zo ja, hij van Hindustani me betaalde.
1: Goed kan jij met u betaalde
0: gaan. Ha, John Burja Poranian hij had John site na volg kreeg zo ja mooi ze. Frankrijk met 500 supermarkt, 500 supermarkt ke koeling John hij ga, John met fris producten hij ga, John rehega normaliter min 20 graden, John het thanda rehe khub, ekdam mooi. Oké, saman afstand ze 50 graden pe kar des. Dus ik dan garm kan deze chijwa.
1: Ja.
0: Afstand ze. Dus met een paar drukjes op de knop. 500 supermarkt plata.
1: Dus je hebt chijwa een paar jaar ook film in betekent hier. Dus recente filmen of films van 4-5 jaar geleden. Zo. Dan zag je dit soort dingen ook al gebeuren in de films. Maar ab is chijwa werkelijkheid mee goeie. Dus stel je voor, Anand. Kono hacker maiga energiecentrale ke bankeren. Dat kunnen ze, hè?
0: Natuurlijk, zo na. Je toen het systeem je naam mooi haalde, ik dan.
1: Beveiligd.
0: En toen beveiligd. Or, haar heb dat toen naam mooi beveiligd gekregen. Want elke week moet je dat doen, hè?
1: Elke dag.
0: Je kunt niet meer zeggen, elke dag zelfs. Hè? Je kunt niet zeggen, kie hem Ibarishakar deli doen. Nee, het is continu een race tegen criminelen. Want hoe zou ik kregen onderzoek? Ik kan zeggen, ik jij bitter hali. Of toch kan je een garwa ban krijgen, zo snel mogelijk en goed mogelijk.
1: Kan je
0: dat soms?
1: Ham kan je een garwa ban krijgen. Als ik alles tegenwoordig hebben mensen vinden wel leuk natuurlijk, hè, al die trend die, dat je deur met je app kan openmaken en alles. Garwa is zo subtiel, dat je dus alles zodanig hebt ingericht je huis. Zo danig, ki adminom bi tor gharmi ghuske, rakan kam chiz bi kar sake. So op afstand, hè, op afstand bedoel ik.
0: Dus sab voordeel me go nadeel bi ho sake. Hum log khamak mangila. Dekh hum log apan wachtwoord bi haldi na badlila. Omdat wachtwoord was steeds onthou kare ke best wel vervelend ba.
1: Tor wachtwoord kon je gaan.
0: Lamba peer.
1: Lamba peer. Ja. Ja.
0: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
1: Ja.
0: Ooi wachtwoord gebruik je vaak. Voor meerdere plekken.
1: Ja, en daar zit een risico in.
0: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
1: Ja, toch.
0: Oké, badalie heb je verdwalen. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. Sab kuch hum log mangila automatiseer kare, ma oman hai ga ego risiko bhi. Yaad kariye, sunne walo, hè?
1: Ja, dus ja.
0: Or trouwens, ego Deens bedrijf hai ga, Lloyd, dat staat er ook nog bij. John Frankrijk ke cooling systeem won bedien karega. Oker software chalega oper.
1: Ay, jongens.
0: Dus als je daar roch ego nawa code ontwikkel karega bhi, maar als je dat ritme, dus algoritmisch ontwikkeld kreeg, dat toen ook een model waar Jan geleek, kan je zo een nieuwe code ontwikkeld kreeg.
1: Ja.
0: Dat toen opnieuw hier ontwikkeld kreeg, zeg ik code waar. Dus zo hebben die hackers dat gedaan.
1: Trouwens, door oproepen had Milo reageer, zeg, om te reageren op het kontje. Ik had niet gezegd, oh, dat was je maar in mijn. Dat was je toen je dat.
0: Bij de jonge leeftijd bij Hotra Kina.
1: Bij de jonge leeftijd met dat Jarjata Kina, dat Jarjata. Uit Tilburg heeft Sanjay Gurau de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurau, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar 1 november keer meer varen met de Molokato, zeker. Hè, Anand?
0: Zeker, JJ आएगा वहां हम लोग के गले मिलेगा
1: गले में
0: हम लोग तैयार बाती सब कोई के को ब्रासा देवे के को बोसी देवे के लोग तैयार बा बोसी देवे के भी अच्छा दोस्त
1: शेकर और तो के दांत है या ना दांत है क्या हम सब कोई के बोसी देना
0: तब वो बोसी तो सब मैं तम दे सुंदर तम
1: दे बेनी स्कू है हम ना नहीं नहीं नहीं ik ben heel normaal
0: ik wou ook mijn gezondheidstip
1: Ik heb heel de kaart. En dat is serieus. Als hij gewoon gezondheidstip betaalt.
0: Ik heb een korte valet. Dus dat er nog een collega bij van Sunna. Kom ze kom 10 minuten. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Roos.
1: Hoe
0: winter je?
1: Hoe kan je? Hem paar uur
0: verwachten. Bout acha hega tor dehi khati loit.
1: Gamwa.
0: Tu mange hela artikel wa ta hum to ke hela artikel wa pathabe mar. Hum to ke chota roop mein bataila. Dost sunne walo hum log ke gham jo nahi ga nauda khayega tu na sochiye ki gharwa jon chiragwa tu barega is khanoog na tor dehi ke echte gham nauda khayega. Dost aunshe even the tight have 10 minute chahe 10 minute jaiye baharwa thada ho jaiye. En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig heb je in Sanke.
1: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
0: Ha, maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jake impuls wat nodig heb je van wakker worden. Toen je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed.
1: Abem ja chillen, want gamua ja bada jorsi likker lage. Dus abem ja chillen.
0: Ha, toch? En toen ga je bijvoorbeeld... पहले हम लोग बोलते रहे बैठ के खाइए तो अब दतरा लोगन बोलेगा भी फन सुन ना तू बवेक हो के खा सकेगा भी एगो हाफ ले ले इन तो सब बवेक कर ले फिर एगो हाफ ले ले बवेक करेगा दैट कैन ओक
1: एक्सपेंस
0: दी
1: एक्ट वा
0: या एंड टुसर यू हैप यस इन दिस स्टेल यू फॉर टू गो स्नैक ले ले ले लॉयड
1: या
0: प्रोबेर दन टू सो डोर ओक टू बवेक दो स्नैक वाले ले प्रोबेर दैट मेटेन टू कंपेंसेट
1: हमने नहीं कहा इस चीजों पर के सुनावे
0: है ज्ञानी ज्ञानी आदमी है दुनिया में
1: wetenschappelijk onderzocht is het wetenschappelijk is het wel een tijdschrift of een krant John betrouwbaar hè ik wil fake krant die ik
0: na सब geverifieerd है यार जो लोग बोली ला यहां पे एंड ट्रांस सबसे मोई चीज belangrijk चीज जोन से हम एकदम एंज बाती हर एक इंसान के एगो एखर रिथम आएगा ओके सबन बोलेगा क्रोनो टाइप एक आदमी हैगा बाय फॉरबेल्ट लॉयड जोन सबेरे एन ओखतंत मेंस कोई कोई हैगा आवंत मेंस दैट हैप ये गवोन दस उतोर नेचर हैगा बायना समग मेंस मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत अल हेलर गुड समग मेंस फंक्शनेरे फ्रूग इन द ओखतंत नोग नीट गुड
1: Toekomt type waar je volgens mij een avondmens.
0: Nou, ik ben niet van 7 uur ochtends beginnen. Oewali ham nabati.
1: Oito.
0: Hamme liever bolie das bij je, surukareke, vind ik geweldig.
1: Hamlok winti party.
0: Ha, hamlok liever das bij je, suruwali toch? Ja. Dus eerste vergadering, liever das bij je, dan nou bij je bijvoorbeeld.
1: Nee, maar ja, ik bedoel, in de ochtend, ja, dan moet je moet echt wakker worden. Hè? Ja, ik ben ook geen ochtendmens hoor. Hamme toen hamboli je vergadering.
0: Dus het advies is dan, Lloyd, volg je ritme. Ga er niet tegenin.
1: Ja.
0: Toen mag je het heer dien je, toen mag je gelukkig je, toen je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
1: Mm.
0: Ga wat langer door. In plaats van paard bij je, zaad bij je doen, hoor je? Kaamse?
1: Ja.
0: Dus je kunt daar een beetje mee spelen. Dat vind ik wel een nuttig advies.
1: Eigenlijk moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk. He, van Sunna,
0: juist, die mogelijkheid moet er
1: die
0: wel zijn.
1: Mogelijkheid moet er ook zijn. Dus Hamid en die mogelijkheid. Dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. He.
0: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Toen lichaam op neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
1: Toen had je niet hamar kan je zijn ritme hega.
0: Kon ritme hebben, Lloyd. Ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Khali baja bajayega, tab toh dehiya ritme ba. Anders heb jij geen ritme van ons bij.
1: Ja,
0: toen nee. Toen 2 bij je sabere app karega. Plotseling 4 bij je sabere app karega.
1: Ja.
0: Plotseling 5 bij je. Kon ritme toh kehe, jaar bol toh.
1: Dus ritmeloos eigenlijk, bol jayega.
0: Ritmeloos.
1: Hamar chrono, kan je zeggen, chrono wat? Chrono type wat?
0: Chrono type.
1: Type wat, hamar, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
0: Ik wil Malaike, chronotype toch even.
1: Dat snap ik even niet.
0: Hier, इधर से उधर बेगार के
1: ओ है? बेगार के मलयवन के बेगार ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके ओके नीता ook goedemiddag. Nita zegt mooie chai koffie, mooie onderwerpen, taboe doorbreken. Kon taboe
0: heen. Zeker. Nou ja, nee, we praten er niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
1: Oh, over kanker, ja.
0: Maar kapi mooi, ja. Ik heb 23 jaar in Londen toen dekle kanker is, toch?
1: Kanker is, hè?
0: Maar Londen was in de war, Engeland met bijlis, chijwa, zonnevallo.
1: Ja, ja.
0: Maar Engeland kijk ook nieuws om deze gila, trouwens. Engeland met bijl was, ik gala haar dieren tuin.
1: Ja.
0: Volg kan toch, chijwa?
1: Nou, volg kan deze heb ik niet gevolg. Nee.
0: 23 jaar kijk in Londen, behoed lief Londen, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
1: Ja.
0: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Hoe geil hij gaat, ja, ik was tijger, ik was tigri.
1: Ja.
0: Ik was Engeland,
1: ja.
0: Dierentuin mee.
1: Ja.
0: Dat u appen, ik was op een is raha, Londa, koptelefoon. Op koptelefoon op een heen, agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा ओही में कुछ बोलत रहा उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा मा अदलेक वेल स्प्रुकन ओकर मुरी एकदम इंदवार हो गया ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो है होखर माख से
1: पगला गया था थोड़ा
0: गया थोड़ा से थोड़ा मुरिया सनक गिरा ना बेचारा के
1: सनक गिरा हां
0: तून इसी प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. En dat wil ook een waaiga, zou ik denken. Wat die man aan het doen is. En hoe geil koiwa me, tijger ke koiwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe.
1: Yeah.
0: Dus tijger wat je noemt, hoe zou ik het ook? Zodat je, hé, ik ga hoega.
1: Ja.
0: Hamar territorium me,
1: ik ga kere eindigen.
0: Dus die voelt zich bedreigd natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk, die gaat aanvallen.
0: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Romnani Kaka was Tigirwa. Tigirwa Ail, Kudalokeroeper. Heeft hem meteen in zijn nek gebeten. En direct morsdood.
1: Direct.
0: Dekle dus, Armike Moerike, je Garbaradjaiga Kusloit.
1: Ja.
0: Dan moet je echt extra alert zijn.
1: Maar als ik
0: er maar parwaar Janatra.
1: Ja. Ja. Ja.
0: Dus dan moet je wel een beetje letten, extra opletten. Aandacht geven.
1: Maar de heer Jenne Hega, die met mentale gezondheid... Die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenne Hega, ja.
0: Dus je moet een beetje op elkaar letten. Zonnevallo.
1: Nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
0: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
1: Dan ben je in de war. Ja, oké.
0: Tot IQ chahi jatna uchahi ga, toch?
1: Ja.
0: Dat er moori me kush na moeie op dat moment, ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak is sarwa. Loit, ego Engeland ke baat hega, Chaudhry.
1: E waki tu lobby karega sensatie nieuws, hè?
0: अरे यार मोइलगे तो
1: अच्छा बोला एक नाम चौधरी
0: भैया चौधरी कासिम चौधरी
1: ये कहा के
0: बाद में एंड आई वोंट इंग्लैंड के बाद बाद
1: अच्छा
0: एंड टूफालग बेन इक दा लास्ट गेवेस्ट इन दैट ब्लॉक
1: ओके
0: वार दी मैन वोंट
1: अच्छा
0: व्हाइट चैपल फॉर द मेंस दी लंदन केन
1: लंदन में व्हाट
0: चैपल में हमरे लिए एक आत्रोच नया इट वाज अ बिट ऑफ फन वाज गेसेलग
1: ओके
0: मैं टूफालग ओही वे क्वा में अदम यार आत्रा व्हाइट चैपल फॉर द मेंस दी Londen een beetje goed kennen.
1: Ja.
0: Die man is 55 jaar oud.
1: Ja.
0: Kasim Chaudhry. Maar Kasim Chaudhry had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kam ook. 5 go.
1: Paj.
0: Bij de overheid. I ministerie liggen, u ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
1: Hè?
0: Dus die man meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ga een kamer. Ik wou zeggen, ja, doe ik een kamer.
1: 7 even, dus eigenlijk een beetje.
0: Ha, ieder, ieder. Door 5 go laptop ballen, links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
1: Ja. Overal. Is toch niet normaal?
0: Dus ik pak dat naar. Leut, ik behoud je lager.
1: Dus 5 inkomen, Camille, te gaan. Elke maand. 5
0: go inkomen, hoe vind je die?
1: Ja, dat vind ik wel heel erg slim, hoor, van deze man. Dat hij dat
0: maar
1: voor elkaar...
0: Niet, hè?
1: Ja, maar kon niet.
0: Maar kon niet.
1: Ja. Ja.
0: Dus zei hij aan koi bi probeer ik als ik er bol, zeg hem lo, kijk je leuk balkje daar.
1: Ja, laat het ons weten, kijk ook je kijkkamer. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, ik bedoel, tegenwoordig mag je thuis werken, dus dan kon je controle na, nou controle naar je.
0: Juist, de man werkt altijd thuis. Ja. Hij heeft aan iedereen gezegd van zoon, ik heb een zieke moeder, ik moet voor mijn moeder zorgen ook, dus ik moet van huis werken. Oh,
1: wat slim.
0: En die man heeft gewoon vijf lonen opgestreken, terwijl hij nergens goed werkte.
1: Ja. Ja,
0: en overal bij ministeries, hè? Hoe vind je die?
1: Ja, overal bij het ministerie. Ja, goed. Ja.
0: London, Chorke, Chali, Utrecht.
1: Maar zo'n Engeland, maar zijn naam ik al,
0: Boy. Zijn naam is Sapkoike Lloyd, hè? Mooi lekker lekker koffie. Ja. Zijn naam is Hamarjan met Sapkoike Wampe Duigobane, hè?
1: Ik wil een ministerie leggen, hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
0: Ja, ministerie wel eens 7-even, toch?
1: 7-even, ja.
0: Je gaat alleen maar klokken. Ja. Je hebt weer een klokker die van één maar zo roeien gebaat.
1: Betel ik zijn naam mijn kloksysteem mega?
0: Hm. Nee, niet Charlotte, hem zomaar bolila, maar zo werkt dat wel vroeger.
1: Ja.
0: Dat je moest klokken. Maar als je niet met collega's werkt, keer je niet toe kan gaan,
1: ja.
0: En wat je hebt gedaan.
1: Ja.
0: Intussen heb je al een paar taxiritten gereden.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja.
0: Dus hoe is dat gekregen, ja?
1: Ah, ja.
0: Utrecht gebaat. Ah,
1: Utrecht gaat meer
0: braaf worden. Ik wil voor een pleeghuis zeggen. Ah, toen zo tjega. Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hij zei hekje na, luid. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
1: Ja.
0: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
1: Hè?
0: Ik beries.
1: Maar dat kan toch niet?
0: Haar nagels waren heel lang.
1: Ja.
0: En er zat poep onder.
1: Ach, gassie.
0: Ze had vieze kleren aan.
1: Mm.
0: Vet haar.
1: Mm.
0: En er was geen mondverzorging.
1: Mijn god, jongens.
0: En wanneer Adamien John Kaam kreeg, onze collega, die mevrouw is een beetje agressief.
1: Ja.
0: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
1: Maar dat kan toch niet, Adam? Dat
0: in
1: kan
0: Nederland.
1: Toch niet?
0: Utrecht, meestal Chicho Wega.
1: Utrecht, Utrecht,
0: hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dat is ook een moerie naam, mooi het na. Ja.
1: Dus
0: zo.
1: Dan?
0: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
1: Dat kan toch niet? Dat kan
0: toch niet waar zijn, dit?
1: Het kan niet waar zijn.
0: Toch is ze liek helemaal uit.
1: Ja.
0: En ego-aurat, we hebben net over gebed gehad. Hè?
1: Ja.
0: Ego-aurat, ik admi dus, maar.
1: Ja.
0: Maar die vrouw, die echtgenoot van die man, die vertelt het volgende.
1: Ja.
0: Kiham jaila, toch? Apen dan mikje dekila. Maar hem dekila steeds dire achteruit jaiga.
1: Ja.
0: Tap. Bole ki. Ook er gebed, John Raha. Kunstgebed.
1: Ja.
0: Nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
1: Ja.
0: Ki Adam ja helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
1: Ja.
0: Over haar moeder.
1: Ja.
0: Maar ook haar kunstgebed na Saman Safakara trouw Nikara trouw. Ze lieten het gewoon erin.
1: Gatsi, ja.
0: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die zat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem.
1: Mm.
0: Ze kon er niet meer eruit halen. Omdat ook nadien Saman Chorde is erin.
1: Ja.
0: Je moet het toch elke dag eruit halen en schoonmaken.
1: Tuurlijk.
0: En terugzetten en zo.
1: Ja.
0: Het is toch wat, hè?
1: Ja.
0: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
1: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik toe kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen we en de rest doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
0: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilog en John van Kamkeren die doen hun werk gewoon niet goed ook.
1: Yeah.
0: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uit Lloyd, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkin, John Parwaar, Jekker Wapen, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
1: Ja, natuurlijk. Als je daar komt en je ziet van, hé, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee, of waar bejaardentehuis mee, en je ziet dat er bepaalde dingen niet gedaan zijn, dan moet je toch aan de bel trekken.
0: Je moet toch ook zelf wat doen?
1: En je moet ook zelf
0: niet alles overlaten aan
1: iedereen. Ja. Maar ja, goed, als kind zijnde, toen hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. En dan laat je hun zoals ze zijn. Hè? Ja, nee, heb je gelijk.
0: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
1: Ja.
0: Hè? Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
1: verantwoordelijkheid.
0: Verplichting, hoor, ja. En verantwoordelijkheid.
1: Ja.
0: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebit zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
1: Ja. Ja, denk je dat het veel voorkomt? Ook,
0: Utrecht mij wel.
1: Hadden we niet Den Haag mee, Rotterdam mee? Nee, is het niet
0: naar hoe we doen,
1: dus ja, nou, dus zijn wel op een maaibabje wel kelkerje. Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht of verzorgingstehuis. Maar het doet heel erg, dus heb je wel te niet die andere keer.
0: Ja, na Chordi links, ik dan.
1: Ja.
0: Maar
1: kan je je voorstellen, Arne, dat je op een lurken die heb je op de wereld gebracht, hoe zou je barkakkele, je hebt voor ze gezorgd en op een gegeven moment zeggen die kinderen van zoen.
0: Toch in Libati, ja.
1: Lurken maar die van zoen, papa, ja, we kunnen niet meer voor je zorgen, dus ham toke, af hem jijla verzorgingstehuis met haar. En dan hoor je met Chordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe je wat gaan doen met?
0: Zo'n rood, hoe weet je wat?
1: Ja.
0: Toen heb ik afvragen of het gebeurt. Nee, toen heb ik afvragen. Hoe vaak gebeurt het?
1: Ja. Maar hamlok hier nu staan niet. Hij zei naar Bartie toch? We bedoel, op een maaibijp. Hamlok jouw krila.
0: Lloyd, je hebt onder een steen geleefd.
1: Ja, nee. Ik dacht je niet.
0: Toen ik daar ja, ik ben er regelmatig geweest. Toen ik daar ja, naar zo'n verpleeghuis. Dan ga je zien hoe erg het is.
1: Ja, dus jij zegt van hamlok op een maaibijp.
0: Mijn baap gaat die noa bhar.
1: Ja.
0: Ki aaj hamal larkwaaiga.
1: Ha.
0: Larkwaai bena karega.
1: Ja.
0: Mijn baap kan hem meemaken, Libati, in zo'n verpleeghuis, Lloyd.
1: Ja.
0: Op hun eigen verjaardag. Want die noem haar ze man agorega. En er komt gewoon niemand.
1: Aire.
0: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
1: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat haar. Een hele week. Hè?
0: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
1: Nou ja, dan ook een hele week om naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen of wat dan ook. Ik bedoel,
0: zeker, dat zou
1: ik
0: goed zijn.
1: Ik ga het doen, maar ik vraag me af. Kie Hamlok, Abel Maaibabke, bejaardenhuis, verzorgingshuis. Ja, het kan zo toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen, hoor.
0: Laat hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
1: Maar we gaan hem
0: even toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, heel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, ja, hulpbehoefend, hoe je
1: baat. Ja, hamlok je mij baat bozaal jagen.
0: Dan boja naar eigen, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren. Dus wat natuurlijk hem samjilabbe. Maar ook er matlab na heki toe na jap hier. Of kantija. Ik kon het niet kamua kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ook sange rahega, chahe usa verpleeghuis mein rahega. Ook er matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tu chhoorde. Juist niet. Juist ook het jij zo checken van zoon, hamamai, ja, hamar baap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
1: Ja.
0: Na het ook een hoefbaar luier verschoonkereke ook er, dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe, ga liefde geven.
1: Nou ja, waarom
0: dat
1: zou jij
0: willen,
1: waarom
0: dat
1: zou,
0: hebben die ouders nodig.
1: Waarom zou jij niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
0: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Het is al georganiseerd door de overheid.
1: Ja.
0: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
1: Ja.
0: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bedliegerig, maar dan kan je zeggen je naar Huawei, kan je zeggen je toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
1: Nou ja, goed.
0: Dus dat professioneel is geregeld, is prima.
1: Ja.
0: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zei aandacht, ja?
1: Ja.
0: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
1: Ja.
0: En liefde te geven en kusjes te geven.
1: Dat is al meer dan genoeg, hè?
0: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
1: Ja, Dulaar. Vijay, welkom. Je reageert voor het eerst op Jalas WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus donho je aan het. Dan ham toke betabe. Kuntje mij jane. Kuntje mij bole. Over het onderwerp kanker. Want
0: zeker.
1: Het is een...
0: Houd het beknopt.
1: Ja.
0: Dus agar koi bhi ego reactie likhiye. Sunne walo to na jaiye ekdam khojuj ke sab kuch, want dat kunnen we zelf ook doen.
1: Ja.
0: Maar toen op een deal se gewoon leek, door deal mein konche, maar dat moet je ons laten weten.
1: Ja.
0: Dus ja, Lloyd, a thora hebi hoi ge na?
1: Nou ja, kon hebi, na kon nee, kuch na hebi hoi ge. Ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren op van ja, toen 40 briske, 45 briske baarde, to da jharge ki na jharge, gebeurt dat hier in Nederland, maar pahela se naam hoort ha, opa kon je na reageer kereba, dus ja.
0: Weet je, het is een vervelend onderwerp, hè, Lloyd.
1: Waarom is het vervelend? Omdat het, is het iets waarvoor je moet schamen ofzo?
0: Zodat Thora Sarmai keba to, dus je
1: Sarmai
0: ja. Zoon, ham je kooi ke poochap, gebruik, heb jij kunstgebit? Niemand gaat zeggen, mehaiga.
1: Nee,
0: niemand gaat dat zeggen, want je schaamt je ervoor, jaar. En je vindt van, dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
1: Ja.
0: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou.
1: Ja.
0: Dus ik snap dat ook wel.
1: Alleen,
0: het viel me op dat een 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal de keer woord watcha, fief. Helemaal fief.
1: Fief. Hè?
0: Fief. En dat ze dan kunstgebed heeft boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want Hans zult het reetje Joahuega hogere leeftijd bezig.
1: Ja.
0: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
1: Zo naartoe. Op een daad na mooiste poetsenkarrière. Ze weer al een raadje na poetsenkarrière. En je zorgt er niet voor toe vlossen naar carrière. En dat soort dingen. Dat je wat snel zegt. Dus ja. En je leeft ongezond. Je wat hartstikke.
0: Ja, maar het heeft ook iets genetisch, hoor, Lloyd.
1: Is dat zo dus genetisch?
0: Ja.
1: Oké, okay,
0: ja. Dus dat kan, dat je wortel, tandenwortel, dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
1: Yeah.
0: Dat er een probleempje is.
1: Yeah.
0: Dus Iorotiake Baab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka.
1: Yeah.
0: Dus... Ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
1: Jenny reageert over het doen Maabab verzorgingstehuis, bejaardentehuis mee. Hè? Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière, combineren in huwelijk, wagera, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardentehuis. Ik denk dat we appen maaibaapje 15 briske zorgen kunnen leren zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus abelikega over het onderwerp kanker. Wel
0: eigenlijk... Nee, maar hartstikke leuk.
1: Ja, dus goed, dan gaan we zo meteen
0: dus
1: wel even
0: uitzonderingen,
1: erover...
0: uitzonderingen daar gelaten, hè, Lloyd. Maar meeste admin nakarpaiga.
1: Ja.
0: Raad ordien sewa, ik om mij babke.
1: Ja.
0: Is best wel moeilijk.
1: Ja.
0: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen. Het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is. En dat er goede zorg is. Maar nogmaals. Toe larkabate, toe na verwaarloosker. Je hebt om mij babke. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, uiteraard.
1: Ja.
0: Idisme.
1: Ja.
0: Nou ja. Niks mis mee.
1: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Hoe heb ik een probleem hier?
0: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
1: ja.
0: Die beginsignalen, Als je voelt dat er knobbel is, als je voelt dat je plassen moeilijk gaat, als je pijn voelt in je onderrug, dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
1: Ja, dus
0: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
1: Ja, wie jij collega van je moet je PSA-waarde, dus waar het eigenlijk op neerkomt, is je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja.
0: Jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
1: Moet je PSA-waarde laten?
0: Je komt er te laat achter. Je komt er te laat achter.
1: Oké. Okay.
0: En natuurlijk, daarom moet je naar de dokter.
1: Ja.
0: Daarom moet je niet zeggen van... Tjoor man, pirkoch piraiga, tjorde, mojo jaiga.
1: Ja.
0: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
1: Ja.
0: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, tjorde man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen, soms gaat het helemaal mis.
1: Nou.
0: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
1: Ja, ja,
0: anders
1: ja.
0: Wordt het wel een hele depressieve uitzending.
1: Ja. Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Of social media, of wat dan ook. Maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
0: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel, ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
1: Okay.
0: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nou,
0: dat deden we vroeger toch ook niet?
1: Nee, dat hoeft ook
0: hooguit,
1: niet.
0: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
1: Nee.
0: Dus dat soort dingen deden we vroeger ook al niet, doen we ook niet. Behalve jij, Hamjanila. Kees, toen wat jij mag regen. Van mevrouw mag ik je kunstgebit controleren. Hoe stevig die.
1: Of in de supermarkt iconboodschappen toe kunnen uit.
0: Pochetto, van heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten?
1: Ja.
0: Dus dat doe je niet zomaar. Maar op school bijvoorbeeld, tijdens de pauze.
1: Ja.
0: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
1: Ja.
0: Maar wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig.
1: Huh?
0: In plaats van met elkaar te praten.
1: Ja.
0: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden. Of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
1: Ja.
0: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig.
1: Hey,
0: dat is wel deze generatie bij je.
1: Ja.
0: Lloyd, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
1: Ja.
0: Ze hebben een praatvrees.
1: Ze
0: hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
1: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees. Praatvrees.
0: Ja, praatvrees. Maar ook bellen kunnen ze niet.
1: Maar dus
0: het enige wat ze kunnen is typen.
1: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
0: Nee, kunnen ze niet praten.
1: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
0: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
1: Ja.
0: De jonge generatie, die belt niet meer.
1: Hmm.
0: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
1: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
0: Veel leuker.
1: Ja.
0: Veel leuker. Alleen je hebt vaak weinig tijd en je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, chota, app, ik ga die klaar. Dan heb ik mijn werk gedaan.
1: Okay.
0: Dus dat is wel efficiënt.
1: Ja.
0: Appen is wel efficiënt. Maar bellen is veel leuker.
1: Veel leuker, toch?
0: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
1: Kon ook je belken. Zo'n hamoujalapen, zo'n likovitjai me. Ke belken kon ook je zomaar. Ik ga toch een belken. Videokoker.
0: Die tante, die oom, die broers, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel.
1: Ah, kon drempel, hè, Anne.
0: Bij bellen is er een drempel.
1: Hoezo?
0: Van man, bezig, hooi Adamia, drukte me, hooi hem, hooi me, belkerabé.
1: Ah ja, maar in nee heb je
0: mooi,
1: toch.
0: Nee, heb je toch. Ja, jij denkt zo, Lloyd, maar ik heb toch een bolila wat de meeste mensen denken, hoor.
1: Ja.
0: Ik heb een goede vriend, Hamnabulabnamoa, die belt me ook nooit op. Wat de honger naar bel kregen.
1: Oh.
0: En dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij, hem kooitje naar Belkarila. En dan zegt hij ook, hem daaruit reed ook in Belkarila, want toch heb ik goed druk regen. Weet je dan, ja, kabulier.
1: Ja, kabulier.
0: O, boerwaar de miaatje. O, boerwaar. Onaar het jawan. Dus zelfs boerwaar lopen kan je iets doen, jaar.
1: Ai, jongens. Ka hoi ga dunia ke. Acha. ठीक है
0: परलई आए मैं दिवाली इट इज न्यू नवरातन है लोई
1: या
0: हमने निकोन मंदिर तो गए ले मैं होप दैट यू हैव कनोट दिस
1: या सेकर सेकर
0: ऑन द ट्राइबल सेकर
1: या तो प्रसाद मैं हम प्रसाद खूब हम प्रसाद लेके भी आई लेगा एक है फिल प्रसाद gekregen और हम प्रसाद भी वहां पे खाई लेगा मैं एक फोन तो तुम बेजी कोर्ट हम गए नहीं वहां पे
0: तोर घरे भी हम प्रसाद पहुंचवाई ली बात
1: तो पहुंचवाई ले यहां पे को लेकर
0: खेल मिक्स तक लागा
1: आई कैन मिक्स हम वही रोज सब खा ले ली डायरेक्ट
0: नवरातन के एर्स्ट रोज तो पाई
1: ले आते रोज
0: uitgebreid
1: ik ben er wel blij mee dankjewel.
0: Dus je bent een gezegend mens.
1: Gezegend mens, inderdaad.
0: Nee, maar nou raad een periode. Hij is uit Abed Diwali. Hij gaat zo nevallen. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, Rega, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn. Zondag 8 november.
1: Ja.
0: Zo nevallen, 8 november, toen ligt de agenda mee. Agar kun je toch bolie na 7 keer of 9 keer. Het is niet waar, het is 8 november. Agar toe twijfel, kan het je op een eigen panditse checken. Poochle. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali hamluk Ujala kesaat, Ujala aap kesaat. Diwali manaiga met uitzendingen 8 november ke. Omdat tap het Diwali ke din. Or ik heb dat pahile loid, dan hebben we iets leuks.
1: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indranil Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Toe apan karta na kinle wat hebben. Toe kinle, omdat toe aage se kinje, toe aage beitje. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet, toe jazeker. Gratis parkeren. En je, als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkeloptocht jullie bij. Een begin van Meervaart en eindig ook bij de Meervaart. Dus toe kartwa kinle. En kom met je pura pariwaarkes uit. Neem je kinderen mee op deze
0: Hebben we een beetje dag. Tijd, Lloyd, om hierover te praten?
1: Jij mag alles zeggen nu.
0: Kunnen we 1-2 minuten hier aan besteden?
1: Ja.
0: Ja, toch? Dus desbarme zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik samay raha ki Nederland mein Diwali janai bina karat raha.
1: Na. Ab ja, to dana dan.
0: Je wist niet ki Diwali
1: hai kina. Dana dan idhar udhar.
0: Dat is super leuk om te zien.
1: Ja.
0: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamluk natuurlijk Diwali ke din aap ke Diwali gevoel debe. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamluk natuurlijk toch een gevoel hebben op 8 november. Jonne sap kon je ervaren kare hoe mooi het is. Ipar wa manaweke met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zin in hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En kali ghar baitke or sochie maang chorde, hamar katnaba. Nee, sap kon je karega is op chich, juist voor jullie. उजाला भी करेगा मेरफात में बहुत सालों से फॉर यूली दस जोन जोन आदमी अब ट्वाइफल करेगा और सोचेगा दूर बा अतिस नहीं मेर फेर जोन जोन आदमी ट्वाइफल करे फन अबे लातर की नबे अबे बतियाई बा में ओवरलेग रेगल ये दिंगा मंत फॉर ये ट्वेट इस अट आल सो फेर इन नोवेम्बर दस द्रालन ना करिए अट वर्ड सुपर लुक अट वर्ड अ मोई कॉन्सर्ट om een भजन रहेगा माता के भजन रहेगा राम भजन रहेगा वे हैव कॉम्बिनेशंस gemaakt van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding Rehiga van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanamu Alib hier Rehiga. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. dan hem lukken kijzen legiga. Wij gaan het ook niet leuk vinden dan toch, Lloyd?
1: Nee, zeker
0: dus
1: niet.
0: Hem hoop kan je laten zo'n wale enthousiaster hè. Karta behoorlijk big geba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakin is ba, regel je kaarten. Laten we er een uitverkocht huis van maken. Hoe hoort jij ga, maar behoort deel na agorie.
1: Ja, audio-concert is wel. Het is niet zo van dat een hele concert duurgantak gaan niet bhajan of wat dan ook. Nee, dat is niet de bedoeling. Het is één of twee bhajan misschien, maar het is een gewoon een concert om een filmie gaan namelijk Labe Metsan, Jai Jodhaas, dat je Matadin die uit Suriname gekomen is. En we hebben natuurlijk Indru Nilroy Mosmi Obroy hebben wij ook hier in de Meervaart met Avishkar en Ravinder Singh Bedi. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehoor brengen.
0: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus het is geen bhajan-concert.
1: Na toch?
0: Het is een Diwali-concert. Ook een matlab ba dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gana aiga. Nawa gana aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sapkoi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate Hindu, tu bate musulman, ja, christen, ja, ik ko geloof toch in aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Tu nasuchi om ape khali bhajan hamlo karabe. Nee. We gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
1: Ja.
0: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
1: Ja.
0: Dus, man, hamlo ook na farak dekhi la, ki i hindu hai, i musulman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaisa sa naam mein hamlo karat rahe, altijd, Lloyd.
1: Ja.
0: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we niet gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht John Awega, Wa ke bericht John Awega, India ke bericht John. Laat ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
1: Nou,
0: ik zeg jij dat je ze hamlok hamesha jilibati Suriname des mee bi.
1: Ja.
0: Ja, toch?
1: Ja, en koop
0: je kaarten. Het wordt een geweldig concert.
1: Het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na hen. Dus toen wacht ik er een keer. Staspaskorting miliga. Na miliga. Maar een
0: mooi, mooi bad to bolet.
1: Arre, kabi-kabi-hamar muhaas heb hier mooi met mijn bad bij jullie kregen, toch?
0: Bara chala kan dit. Inderdaad. Dus je agorat hoi gaab hai. Ki staspas ho jai tap hum ki namen. Staspas na hai bhai, aap ki dai. Dus tu gewoon kartwa kin le. Nee, tot toe agorat pasta jebe. En trouwens, €15 se karta suruba. Dus dat is super handig,
1: ja,
0: en makkelijk.
1: En je krijgt
0: om een paille.
1: Ja, toch. Ik wil drankje paille. Garderobe is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar in binnen, toilet bij gratis doet jij zeker. Dus ja, oma maar zei.
0: €15 wat niet krijgen.
1: €15 wat wil ik krijgen. Ja.
0: Bij concert toe dek je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht en Lloyd.
1: Ja.
0: John Agere, ja.
1: Ja.
0: Kijk eens hoe hij fakkel optocht.
1: Half drie.
0: Half drie, hè?
1: Ja.
0: Hoe fakkel optocht John Agere helemaal gratis.
1: Ja.
0: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
1: En je dus krijgt gratis fakkels ook nog.
0: Gratis fakkels, gratis subcoach, begeleiding, subcoach. Supergoed georganiseerd, Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus Hamlok bij fakkel optocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toch ik alleen aanwezig hebben.
1: Ja.
0: Wat je nou had hier?
1: Nou. Ja, dat was het.
0: Boldeli?
1: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
0: Bianke weer trouwens ook mooi. Hij gaat Charlotte.
1: Bianke, kijk graden Bianke.
0: Bianke, hij gaat 20 graden.
1: Oh, lekker hoor. Ja,
0: oktober mee.
1: Ja.
0: 15 tarik oktober ke Bianke.
1: Ah, dat wordt een lekkere terras weer. Hè? Heerlijk.
0: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
1: Lele.
0: Geniet ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi ding Rega Bianke.
1: Oh ja, is dat zo?
0: Ja.
1: Oké.
0: Dus geniet ervan.
1: Geniet ervan. Dankjewel.
0: Bye bye, hoi.
1: Hoi. You are Ujala Radio ke zari aapne sunne hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer. Charlie Sega. En misschien is dat precies wat radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we samen kunnen reizen dus zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen horen. Vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Jalla Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Dus een keer mooi weer, gaan we lekker op het terras zitten. Biantje tillele. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Ik ben mooi Ghana. Kabi kabi kon ik hatin toe muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik het degelijk? Dat ik kon ook moeilijk wel. Toe hasde. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goesjerho, aur abnachialrekna. Blijf gelukkig en ze zorg goed voor jezelf. Je toe ap ik hierna, zorgkarier. Dan kan je ze doezer koeke zorgkarier. Hè? Dit was Ujala's middag koffietjai, middagshow. Waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen. Mooi zijn hier.

geluisterd naar de herhaling van Koffie en Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Koffie en Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.

Oudjallalare, Diwali Festival of Lights, zondag 1 november. Eet waar ik daar in november ko, Meervaarttheater mee. Jabberjus Diwali Concert. Met Sanjay Jodha, Mausmeel Broy, Indro Neil Roy, Ravinder Singh Bedi. Onder muzikale begeleiding van Avishkar Orchestra. Programma Shurukiya Jaga vanaf 2:30 met inloop en Diwali voorprogramma in de foyer. En daarna Diwali fakkeloptocht. En Uske Baad, Jabberjus Concert. Meervaart met Honeywalheid. Ticket gedaan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl. Via meervaart.nl. Wacht per haapticket Gerilina. Ujala's Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november.

Zin in een heerlijke Tillo, Heerheri, bonje of zelfgemaakt cassavebrood? Kies dan voor Mr. Cool. Authentieke dipfris cassave van vertrouwde kwaliteit, lekker veelzijdig en gemakkelijk te bereiden. De blok cassave van 400 gram is ideaal voor Tillo en Heerheri. Geraspte cassave van 1 kilogram is perfect voor bonjo en cassavebrood. Haal Mr. Cool cassave bij uw toko of supermarkt. Geïmporteerd en gedistribueerd door Safe BV Rotterdam. Mr. Cool cassave, de basis voor de lekkerste Tillo, Heerheri, bonjo en

0: wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio. Samen en overal. Omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Amsterdamse jongerenstichting Be OK is mogelijk betrokken bij een witwaszaak. Volgens de Telegraaf is geld witgewassen via valse facturen aan de stichting. In mei werden 6 mannen aangehouden op verdenking van het witwassen van minstens 38 miljoen euro. De gemeente Amsterdam subsidieerde Be OK vorig jaar met bijna 2 miljoen euro. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt.

0: De Europese Unie probeert extra geld voor Oekraïne te regelen tijdens overleg van de G7 en het Internationaal Monetair Fonds in Bangkok. De financiering voor dit jaar is rond, maar voor volgend jaar dreigt een tekort. De EU heeft al 45 miljard euro toegezegd en wil dat andere landen, waaronder Noorwegen, Japan en het Verenigd Koninkrijk, meer gaan bijdragen. Het weer, vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog, er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
2: Kopkaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Verhuur uw huis via Expat Wonen. Altijd snel en veilig. Expat Wonen biedt financieel en technisch vastgoedbeheer. En zo heeft u zelf nergens meer om kijken naar. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem daarom geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is behoorlijk druk op de weg, vooral voor een woensdag. Er staat ruim 700 kilometer file. Wat opvalt is de A2 Den Bosch richting Eindhoven. De weg is dicht tussen Bokstel en Best na een ongeluk met twee vrachtwagens. Rijkswaterstaat verwacht dat het nog uren duurt voor de weg vrij is. En omrijden kan intussen via Tilburg over de A65 en de A58... Op de A27 is het heel druk van Breda naar Gorkum tussen Breda en Oosterhout. Daar heb je ook 40 minuten tijdverlies, mede door een pechgeval. De rechterrijstrook is dicht. Op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn is het aansluiten tussen Hoevelaken en Kootwijk met 40 minuten oponthoud. De A15 van Gorkum naar Nijmegen doe je er een half uur langer over tussen knooppunt Del en Tiel. Door een ongeluk is daar de linkerrijstrook dicht. En in het noorden van het land staat een pechgeval op de A7 van de afsluitdijk naar Groningen bij Tijnje. Kost je 40 minuten extra. De rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Yes, en dit is Kiss Sarja Pujala Radio van Arijit Singh. En daarmee beginnen we dit uurtje. Leo, hoe gaat het?
1: Goed, hoe gaat het met jou?
0: Waarom ben je altijd zo vrolijk?
1: Ja, ik heb gewoon weinig te klagen. Gewoon altijd leuk om hier te zijn, een beetje jappen.
0: Als iemand het woord blij ei gebruikt, dan denk ik gewoon per definitie aan jou.
1: Ik heb dus een hele goede sticker van mij als ei.
0: Oh, wil
1: ja,
0: je die
1: het
0: delen?
1: Is echt heel on-character. Ja.
0: Ik communiceer dus de laatste tijd in stickers.
1: Ja, ik ook. Ik ook. Echt tot irritant aan toe, zeg maar. Ja. Als iemand iets stuurt, kan ik er 3 terugsturen om precies de specifieke emotie uit te drukken die ik dan heb.
0: Maar stickers kunnen dat op een manier waarop woorden dat niet kunnen.
1: Nee,
0: en
1: precies.
0: Emoties ook niet meer, trouwens.
1: Nee.
0: Want er zijn boomers die dan emoties verkeerd gebruiken. Dus dan niet de lading begrijpen, goed?
1: Ja. Dat maakt het lastig.
0: Ja.
1: En emoties kunnen nu ook tegenwoordig passief-agressief voelen? Of zo? Heel ongemeend?
0: Ja.
1: Maar een sticker kan echt perfect zijn.
0: Weet je welke passief-agressief is?
1: Nou.
0: Als je die dubbele punt haakje pakt, zeg maar, op Teams.
1: Ja.
0: Dan wordt dat een hele passief-agressieve sticker.
1: Dan wordt het zo'n lachend dingetje, maar die meent die lacht niet, die haatje.
0: Ja, die lacht niet echt. Die lacht een beetje.
1: Er is eentje die wel lief is, maar die moet je dan heel specifiek opzoeken. Die is minder passief-agressief.
0: Dat doe ik alleen bij speciale mensen.
1: Ja, dat is niet altijd de moeite waard.
0: Nee. Ik heb nu aan mijn collega's geleerd om ook stickers te gebruiken. En dat is echt het meest geweldige.
1: Maar ook alle leeftijden die
0: alle leeftijden.
1: Oh,
0: en dan krijg ik gewoon van een boomer gewoon een slee-sticker. En dan denk ik van ja, jij begrijpt het.
1: Ja.
0: Jij begrijpt
1: dat zijn
0: wat ik heb gedaan.
1: Mensen. Ja.
0: Echt geweldig. Voordat we dit uurtje gaan jeppen, wil ik eigenlijk naar dit liedje.
1: Oké. Okay.
0: We hebben hem heel lang geleden gedaan en toen zei je dat je het leuk vond.
1: Okay.
0: Dus ik heb hem speciaal voor jou weer gezocht.
1: Oh my god, zo lief. Oké.

0: Ik heb een schokkende mededeling.
1: Vertel, speel de 10.
0: Het is al week 42.
1: Nee, doe normaal.
0: Van de 52 en nog 10 weken en dan is het volgend jaar.
1: Nog maar 10 weken?
0: 10 weken.
1: Bro, wat hebben wij gedaan dit jaar?
0: Ja, ik zat het mezelf dus ook af te vragen. Ik kon niks bedenken.
1: Hebben wij iets nuttigs gedaan met onze tijd?
0: Hebben wij iets bereikt? We hebben heel veel gepraat.
1: We zijn jeppers.
0: Een klein aantal liedjes gedraaid.
1: Minimaal, zeer beperkt.
0: Ja.
1: Net genoeg om er niet uitgegooid te worden.
0: Net genoeg om niet podcast te zijn. Maar verder...
1: Oh, hebben wij... Oh.
0: 42 weken zijn al voorbij, hè, van dit jaar.
1: Dat is echt een beetje midlife crisis. Want nu moet je opeens gaan nadenken over...
0: Ja. Hoe ga je dit jaar, zeg maar, nog recht trekken?
1: Ik heb nog 10 weken.
0: Ja.
1: Om te compenseren.
0: Wat is het plan daarvoor?
1: Oh my god. Alle doelen die we hadden bedacht.
0: Ja.
1: Hebben we die...
0: Moeten we dat even een keer terugluisteren of zo? Van wat wilden we ook alweer en is dat gelukt?
1: We moeten even in het boekje kijken.
0: Ja, maar dat gaat mogelijk confronterend zijn.
1: Oh, ik ben daar mentaal nog niet voor voorbereid,
0: nee,
1: girl.
0: Nee, ik kom hier later nog wel een keer op terug.
1: Vanaf welk moment is het oké om een kerstboom op te zetten?
0: Oeh.
1: Want 10 weken klinkt heel weinig.
0: Ja, het klinkt als heel kort. Maar ik heb toch altijd zoiets van... Sowieso pas na Halloween...
1: Wanneer is Halloween?
0: 31 oktober.
1: Oké. Okay.
0: Ik vind het pas vanaf november, zeg maar, als je echt van kerst houdt. En je huis is anders grimmig en donker en niet verlicht.
1: Maar nu wordt het ook om 7 uur al donker.
0: Ja, maar we gaan nog die dingen doen met de klok een uur verzetten en zo. Dan is het weer net anders. Toch?
1: Ik weet niet.
0: Ik weet ook niet. Ik kan het niet mentaal verwerken hoe dat werkt.
1: Maar ik weet niet of het werkt.
0: Ja. Nee, pas november, december...
1: Hmm.
0: Ik vind het ook nog een beetje anders als je nog echt actief Sinterklaas viert. Want het voelt raar om al een kerstboom te hebben als je nog Sinterklaas gaat vieren.
1: Maar dat gaat hand in hand.
0: Dat gaat niet hand in hand.
1: Sinterklaas en kerstman zijn vriendjes. Dat gaat hand in hand.
0: Ze hebben allebei rood aan. That's all.
1: En met haar.
0: Ja.
1: Ze lijken echt heel op elkaar.
0: Maar jij bent altijd heel vroeg met die kerstboom en heel laat met weghalen.
1: Ja, omdat het donker is.
0: Ja, precies. Maar je hebt nu palmboom met lichtjes.
1: Maar daarom vieren we Diwali. Zodra het donker wordt.
0: Ook lichtjes.
1: Ook lichtjes.
0: Ja. Dus eigenlijk kun je daarna al die kerstboom zetten. Want dan heb je het licht al geïntroduceerd.
1: Kan.
0: Toch?
1: Kan. Valid. 2 november, Diwali.
0: Ja.
1: Dus dat kan wel.
0: Dus dat is na Halloween.
1: Oké. Dan gaan we eerst 1 november na het concert.
0: Mm-hmm.
1: In de Meervaart. En de fakkeloptocht doen eerst daarvoor.
0: Ja.
1: En dan gaan we... Op Diwali-dag kan het ook.
0: Dat kan ook. Maar dan heb je wel veel te doen op 1 dag.
1: Oké, okay, true. Ik moet ook nog een grote schoonmaak.
0: Moment aanwezig zijn en zo.
1: Okay,
0: en die schoonmaak,
1: valid.
0: Die gaat je nekken.
1: Die gaat me echt nekken.
0: Ja. Je hebt 42 weken niet schoonmaakt.
1: Nee, <Lego. laughs> Niet overdrijven, hè?
0: Nee, daar ben ik wel goed in.
1: Je bent daar echt goed in.
0: Ja.
1: Normaliter kunnen allochtonen beter overdrijven dan Nederlanders. Maar jij kan
0: ik
1: het
0: kan
1: echt goed
0: overdrijven.
1: Jij bent echt goed.
0: Ja.
1: Maar toch... Het is en overdrijven, maar ook dingen heel accuraat beschrijven.
0: Ja.
1: Het gaat bij jou echt hand in hand.
0: Ja. Je kan objectief beginnen altijd. En dan daarna kun je er nog een schepje opdoen wat je niet had hoeven doen, maar wat je wel doet. Gewoon omdat het kan.
1: Gewoon om voor iemand karakter te gaan.
0: Ja.
1: Even persoonlijk te worden.
0: Ja, om gewoon even de observatie af te maken.
1: Oh my god, Leo.
0: Nee, ik ben hartstikke blij en ook hartstikke aardig tegenwoordig.
1: Pro.
0: Je kijkt me echt aan van that's not true.
1: That's not true. Een half uur geleden was ik getuige van iets anders. Echt een half uur.
0: Ja, kijk, daar was niemand bij. Dus ik denk niet dat ze je geloven.
1: Oh my god, ik had al gewoon de knopjes omhoog moeten zetten.
0: Ja,
1: zodat iedereen
0: je had gewoon
1: kon
0: op
1: horen.
0: Moeten nemen. Dat je het in kunnen editen.
1: Oh my god.
0: Gemiste kans.
1: Ik ga het doen alsof ik naar een liedje ga. En dan laat ik ondertussen de microfoon aanstaan.
0: Ik zeg niks.
1: Oké. Okay.

0: Ik ben dus benieuwd. Dit is de eerlijk antwoorden vraag, want die hoort er natuurlijk bij hier bij Stamppot.
1: Waarom mag ik hem nooit stellen? Waarom moet ik altijd degene zijn die wordt exposed?
0: Ja, dat is leuk voor mij.
1: Oké, tot zover deze vriendschap.
0: Ja. Nee, maar de luisteraars moeten ook meedoen en ik moet ook gewoon beantwoorden. Dus
1: Okay,
0: als je heel graag wil, mag je het volgende week ook vragen.
1: Okay,
0: de vraag. Heb je ooit expres iets slecht gekookt, zodat je daarna niet meer hoefde te koken?
1: Oeh.
0: Ja.
1: Maar mijn mama luistert.
0: Ja, ik weet het.
1: Waarom zet
0: Wat
1: je me zo
0: op die vraag, ja?
1: Slecht gekookt, nee. Maar ik heb in het begin geprobeerd om de was slecht te doen, zodat ik het niet hoefde te doen.
0: Echt waar?
1: Maar dat is niet gelukt. Maar toen mijn Didi's nog thuis woonden, toen lukte het wel. Want dan had mijn Didi medelijden met me en dan ging ze het voor me doen.
0: Oh.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ze dacht, oh, dit kind,
0: die kan
1: kost
0: het
1: haar
0: alleen.
1: Te veel moeite. Dit is te zwaar voor haar, dit kan ze niet aan, zeg maar. Bij mijn Didi heeft het gewerkt. Bij mijn moeder heeft het niet gewerkt.
0: Oh, en nu moet je het zelf doen.
1: Ja. Maar gekookt, nee.
0: Ja, maar dat is ook dom, want je moet het ook zelf eten.
1: Ja.
0: Dan heb je slecht eten voor jezelf gemaakt.
1: En iedereen weet hoe belangrijk wij eten vinden.
0: Ja. Dus je kan dat niet expres slecht doen.
1: Nee, want ik hou van mijn eten en mijn eten moet goed zijn.
0: Ja.
1: En als het niet lekker is, dan heb ik mijn beperkte ruimte die ik heb verspild aan slecht eten.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En heb je daarna alsnog zeg maar een soort van honger naar lekker eten.
1: Ja.
0: En dan kun je niks meer eten. Ja.
1: En jij?
0: Expres slecht koken, dat kan ik niet, denk ik. Je kan niet expres je eten verpesten. Dat voelt heel dom.
1: Wat een gekke flex is dat.
0: Nee, maar ik ga toch niet expres mijn eten laten verbranden of het te lang koken. Of ik heb het niet in me, ik kan dat niet. Maar heb ik iets anders expres slecht gedaan? Weet ik ook niet. Ik ben gewoon best wel perfectionistisch. Als je het doet, dan moet je het goed doen.
1: Maar jij was
0: wel goed in mijn onderuit praten om er überhaupt aan te beginnen. Maar ik ga het niet slecht doen.
1: Nee, als je eenmaal begint, als jij eenmaal commit, dan doe je het wel goed.
0: Dan ga ik het wel goed doen.
1: Ja.
0: Maar voordat ik commit, daar kan ik me nog wel soms onderuit praten. Van, het komt even niet uit. Maar,
1: wij hebben gewoon druk nodig om te presteren.
0: Ja.
1: Pas als de druk hoog genoeg is, dan gaan wij locked in op iets. Ja.
0: Als er geen deadline is, als het niet belangrijk is, als het ook over een maand kan. Ik pak dan geen urgentie.
1: Nee.
0: Ik laat het.
1: Ik ga het alsnog op het allerlaatste moment doen.
0: Ja.
1: Je kan mij 3 maanden geven en ik doe het de avond ervoor.
0: Ja. Dat heb ik ook. Of bijvoorbeeld met opruimen. Pas de dag dat mensen langskomen, ga ik opruimen.
1: Ja, want anders wordt het toch weer rommelig. Ja. Waarom zou je het opruimen zodat het weer rommelig kan worden? Dan moet je het alsnog gaan opruimen.
0: Ja. Maar die eindeloze cyclus is gewoon vervelend.
1: Precies dat.
0: Maar het is ook met was. Je blijft wassen.
1: Maar was is echt vervelend.
0: Ja, zijn zoveel handelingen los die je moet doen.
1: Ik begrijp niet waarom voor daar geen robots zijn.
0: Oh, dat zou zo fantastisch zijn. Ik hoef geen AI om posters te maken. Geef mij eentje die de was kan doen.
1: Precies. Praktische dingen die ik niet wil doen.
0: Ja.
1: Oh, weet je wat ik dus laatst zag? Een robot die kan koken.
0: Oh.
1: Maar het is dus geen robot, het is een apparaat. Een soort van robotapparaatje. Net zoals een robotstofzuiger heeft, zeg maar.
0: Ja.
1: Maar het is een robotapparaatje. En die heeft dus allemaal pre-saved
0: recepten.
1: En dan kan je gewoon kiezen wat je wilt. En dan moet je die paar ingrediënten klaarzetten. En het heeft dus een cool element. Dus je kan het in de ochtend klaarzetten. En dan zeggen, ik wil 6 uur warm eten. En jij komt 5:45 terug van werk.
0: Oké. Okay.
1: En dan gaat hij dus maken.
0: En in zichzelf of in een keuken? Dat hij echt gaat bewegen en zo?
1: Nee, erin gewoon. Het is gewoon 1 apparaat.
0: Oké. Okay.
1: Die je dan maakt.
0: En daar gooi je alles gewoon in en dan...
1: Ja, je zet allemaal in aparte containers en dan weet hij wat is.
0: Oh my god.
1: Zet uien in A, zet dit in B, zet dit in C. En dan gaat hij het zelf. He stirs the pot. Himself.
0: He stirs the pot.
1: Ja. Yeah.
0: He does the cooking.
1: He does the cooking.
0: Leaves no crumbs.
1: Nee. En je krijgt dan in je app zeg maar hoe ver die is.
0: Oh mijn god.
1: Goed hè?
0: Dat is wel handig.
1: Ja.
0: Dat is wel handig.
1: Daar word ik wel blij van.
0: Dat zijn wel gunstige ontwikkelingen.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Mensen die dan niet kunnen koken, die hebben gewoon geen excuus meer.
0: Nee.
1: Want je kan gewoon dat
0: inhalen. Je kan dat gewoon aanzetten. Hoeveel tijd kost dat nou?
1: En ik heb laatst nog iets heel onnodigs gezien. En dat is...
0: onnodig ook, oké. Okay.
1: Echt onnodig. Maar dat is een apparaatje die dan in de ochtend een warm handdoekje...
0: Oh my god.
1: Dispost.
0: Dat is wel echt toppunt onnodig.
1: Het is echt toppunt onnodig. Maar in dit koude weer, weet je
0: maar
1: hoe lekker
0: je
1: het
0: dan
1: is?
0: Luxe?
1: Om een warm doekje te hebben.
0: Maar
1: zeg
0: wat doe je daarmee? Je gezicht wassen of zo?
1: Je gezicht wassen, ja.
0: Net zoals in het vliegtuig.
1: Ja.
0: Ah.
1: Ja, precies.
0: Op zich snap ik het wel.
1: Luxe, toch?
0: Ja.
1: Heel onnodig, maar wel heel
0: super
1: leuk.
0: Super onnodig. Dat is echt voor als je geld over hebt en denkt, haha, warm handdoekje.
1: Maar zoals we vorige week hebben gezegd, we hebben geen geld.
0: Nee, er is geen geld. Dus niet voor ons.
1: Nee.
0: Misschien op het kerstlijstje zetten.
1: Oeh.
0: Het is toch al bijna kerst.
1: Nog maar 10 weken, bro. Ja. Nee, dat is nu oud en nieuw.
0: Ja,
1: kerst is nog eerder. Oh my god. Ik ga mijn verlanglijstje maken. Doei.
0: Ja, we moeten door.
1: Doei. We hebben haast nu gekregen. Ja. Gaan we naar de OG.
0: Ja.

0: Ik wil even nog iets shockends met jullie delen. Het houdt niet op.
1: Waarom?
0: Het houdt niet op. Maar deze gaat echt out of nowhere komen. Dit verwacht je gewoon niet. Ik heb het niet zelf meegemaakt, maar een goede vriendin van mij, die kreeg via LinkedIn een berichtje. En meestal zijn dat recruiters van, hey, we zagen je profiel. Misschien is deze functie leuk voor je, neem contact op, toch?
1: Precies, waarvoor LinkedIn is gemaakt.
0: Ja, voor werk.
1: Ja.
0: En werkgerelateerde zaken.
1: Ja.
0: Zij kreeg een berichtje met het onderwerp, leuke vrouw met kinderwens gezocht.
1: Pardon?
0: Ja.
1: Op LinkedIn?
0: Via LinkedIn.
1: Vrijpostig?
0: In haar DM.
1: Vrijpostig?
0: Ja. Het was van, misschien een onverwacht berichtje, maar zeker geen spam. Voor een leuke member van een bepaalde dateorganisatie zijn ze op zoek naar de juiste match. Dus dit is iemand die werkt voor een organisatie die mensen koppelt. En die zoekt dan op LinkedIn naar mogelijke matches.
1: Dat is illegaal.
0: Dat is toch bizar?
1: Illegaal.
0: Hoe bedoel je via LinkedIn? En dan zegt ze nog, de kracht van LinkedIn is tenslotte het verbinden van mensen. Dus we proberen onze zoektocht op deze manier net wat verder uit te breiden.
1: Welke AI-chatbot heeft dat geschreven?
0: Ja, ik weet ook niet. Maar er staat ook zo'n breed streepje in dat bericht. Dus je weet eigenlijk al genoeg.
1: Ja.
0: Maar de kracht van LinkedIn is om mensen te verbinden qua werk.
1: Werk.
0: Werkgevers, werknemers.
1: Ja.
0: Mensen die gelijke banen hebben om inspiratie op te doen en zo.
1: Ja.
0: Daten?
1: Maar... gewoon iemand die zijn shot probeert, zeg maar.
0: Ja, iemand die je voorbij ziet komen en dan denkt, die is leuk.
1: Fine, weet je wel, doe je best.
0: Het gaat net.
1: Het zijn ruige tijden, doe je ding, weet je wel.
0: Ja, het zit ook allemaal niet mee, weet je.
1: Maar een datingsbureau die LinkedIn... Ik zou rapporteren.
0: Ja.
1: Rapporteren.
0: Wat moet je daar ook mee?
1: Oh, heel... Wat heeft je vriendin geantwoord?
0: Ze heeft het volgens mij gewoon gelaten. Ik was van vriendin, reageer en blokkeer daarna. Maar ik vind dat bizar. Dat je gewoon via LinkedIn gaat vragen van... Hey, kijk eens naar dit profiel. Misschien is het een leuke man voor je.
1: Het profiel was ook al gestuurd.
0: Ja.
1: Het profiel was meegestuurd.
0: Het profiel van de man waar het om ging is meegestuurd.
1: In het eerste bericht.
0: Ja, daar is een hele link.
1: Dus ze kreeg het gewoon zo bam in haar gezicht geduwd.
0: Ja. Ze moest wel actief op die link klikken. Maar iedereen kon zeg maar...
1: Op die link klikken.
0: Op die link klikken. En
1: heb
0: dan
1: jij
0: dat
1: die
0: heel
1: link
0: profiel
1: ook?
0: Ik heb screenshots van waar de link heen gaat. Maar eerst wil ik nog even mededelen dat bureau echt iets van 3000 plus euro per maand kost, hè?
1: Pardon?
0: Ja.
1: 3000 euro per maand?
0: Dus dan snap ik ook wel weer dat ze heel hard werken, want je vraagt heel veel geld.
1: Dan begrijp ik waar de audacity vandaan komt.
0: Ja, dan moet je wel die urgentie op LinkedIn pakken, want je hebt echt iets to deliver als mensen zoveel betalen.
1: Maar eerlijk, ik begrijp wel waarom ze LinkedIn gebruiken.
0: Ja, fatsoenlijke mensen zijn wel op LinkedIn.
1: Ja, en je ziet wel een heel cv.
0: Ja.
1: Wat diegene heeft gedaan, hoe oud diegene is, kan je ongeveer achterhalen dan.
0: Ja. Wat voor interesses iemand heeft, allemaal dat soort dingen.
1: It makes sense.
0: Maar het is vrijpostig.
1: Het is vrijpostig.
0: Het is vrijpostig.
1: Goed zo.
0: Maar dat profiel, dat is dus ook een 100% AI geschreven profiel, zeg maar. Iemand heeft gewoon 10 minuten met de beste man gezeten en wat vragen gesteld.
1: Nee.
0: En daarna aan AI gevraagd van... Yo, kun je hier een super aantrekkelijk profiel van maken?
1: Ik zie de prompt al voor me, inderdaad. Ja. Super aantrekkelijk.
0: Ja. We willen dit gaan verspreiden. Iedereen moet denken, oh mijn god, ik wil deze man. Dus ja, maar ook de omschrijvingen zijn ook gewoon lastig. En ik weet niet hoeveel ik precies moet delen. Maar het is bijvoorbeeld, zijn brede schouders, warme glimlach en randloze bril geven hem een zacht en betrouwbaar voorkomen.
1: Nee.
0: Nou ja.
1: Nee.
0: Sorry.
1: Nee.
0: Ik vind dat heel lastig.
1: Dat heeft sowieso geen enkel mens geschreven.
0: Niemand zou dat zo doen.
1: Nee.
0: Nee. Ik, dat iedereen dat ook gewoon zo kan zien via LinkedIn. Wij waren in shock.
1: Dat begrijp ik.
0: Zij was ook in shock. Ze heeft naar iedereen gestuurd van, wat is dit nou weer?
1: Maar het is ook chockerend.
0: Ja.
1: Ik krijg je dat in je gezicht.
0: Ik heb dit nog nooit meegemaakt.
1: Niet van een datingsbureau.
0: Nee.
1: Van een datingsbureau heb ik ook niet meegemaakt.
0: Maar dit is gewoon een recruiter om iemands levenspartner te zijn. Dat vind ik heel grappig.
1: Oh my god. Ja.
0: Ja.
1: Ja. We kunnen een spin-off van LinkedIn maken.
0: Ja.
1: Gewoon hetzelfde, maar als je dan...
0: Upload je cv en vindt de perfecte match.
1: Ja.
0: Ja.
1: Gewoon op basis daarvan matchen.
0: Ja.
1: Het kan.
0: Dus mensen, pas op. LinkedIn is ook gevaarlijk tegenwoordig. Je kan nergens meer rust pakken.
1: Oh my god.
0: Ze komen van links en rechts.
1: Maar dat is wel echt scary voor die dating. Dat is bijna dezelfde level als van die tantes, weet je wel, die je willen koppelen.
0: Die gaan ook gewoon vrijpostig.
1: Die gaan ook vrijpostig hard.
0: Ja, en die delen ook gewoon al je gegevens overal. Ja. Dat heel profiel ook. Ja, vind ik heftig.
1: Ze maken gewoon een hele PowerPoint-presentatie.
0: Ja.
1: Oh my
0: kaartjes
1: God.
0: Om uit te delen. Business cards.
1: Leo.
0: Ja, als je toch bezig bent. Might as well.
1: Huh. Is het een business idee, though, voor 3000 euro?
0: Ja. I mean, er is blijkbaar grof geld mee te verdienen.
1: Ik kan ook wel in een paar LinkedIn DM's sliden.
0: Ja. Yeah.
1: Geen probleem.
0: Ja. Yeah.
1: I'll do it.
0: Hoi.
1: Hoi. Ik kan bij jou testen.
0: Oh ja. Doe dat maar.
1: Is goed. Ik ga een AI-profiel van jou maken eerst. En dan ga ik daarmee
0: Het moet wel echt kijken. Maximaal AI zijn, graag.
1: Oké. Okay. I will do it.
0: Ja. Yeah.

0: Na dit heerlijk rustige en ontspannende liedje op Ujala Radio zijn we natuurlijk wel bij Stamppot.
1: Gaan we gestrekt been.
0: We gaan met gestrekt been even onze irritaties delen.
1: Let's go.
0: Ja. Oké, mijn irritatie is namens mijn zusje.
1: Oh.
0: Zij heeft laatst haar diploma gehaald. Dus dat de diploma-uitreiking. En ze had helemaal een mooie outfit en mooie schoenen. Alleen die schoenen had ik van die bandjes die alleen langs je hiel gaan. Dus die gaan niet om je enkel heen, maar alleen langs de achterkant van je hiel.
1: Oké.
0: En dan moet je bidden tot God dat het blijft zitten.
1: Ja.
0: En het blijft niet zitten.
1: Nee.
0: Het blijft nooit zitten.
1: Het gaat nooit blijven zitten.
0: Het werd gewoon slipper. Dat bandje, dat deed niks. Het was echt flop, flop, flop, weet je wel. Maar ik had die hek gezien.
1: Oh.
0: Ik had die hek gezien met een elastiekje wat je dan eraan vastmaakt en dan om je enkel doet, zodat je eigenlijk alsnog gewoon een bandje om je enkel hebt. Dus het kwam goed, maar ze was geïrriteerd.
1: Oh,
0: het was ook op die dag zelf dat ze dacht van, oh mijn god, dat bandje gaat elke keer los.
1: Oh.
0: Want ze had wel gepast of het goed zat, maar ze had niet echt langer op gelopen, zeg maar.
1: Yeah.
0: So she learned the hard way.
1: Oh no.
0: Ik vond dat een hele terechte irritatie.
1: Heel terecht. Maar ik vind het ook heel zielig voor je zusje.
0: Ja,
1: je zusje kwam, is lief.
0: Ja, ja, ze had niks misdaan en toch werd ze vies gezet.
1: Jouw zusje kwam jou banaan geven. Dat is echt de eerste herinnering die ik heb van jouw zusje.
0: Ja, dit komt vaak terug.
1: Ja, dit komt echt, maar het is echt in mijn hersenen gegrift.
0: Ja.
1: Dat was de eerste klas waar bij jou thuis voor Frans opdracht of zo.
0: Ja, we moesten video maken of zo.
1: Video maken. Toen kwam je zusje kwam de woonkamer in met een bananenjas van Leo. Je moet banaan eten van mama.
0: Dit was echt mijn eerste herinnering. Maar wat ik me daar dus nog heel goed van herinner, is dat jij dan op de grond ligt bij de tv, op je zij, en dat je dan dat script aan het voorlezen bent.
1: Wat?
0: Ja?
1: Nee.
0: Je zat niet op een stoel, je zat niet op een bank. Je lag op de grond, op je zij.
1: Nee.
0: Ja.
1: Dat is echt niet waar.
0: Dit is zo, ik kan het zo goed voor me zien.
1: Nee, laat me jou op mute zetten.
0: 100%
1: heb ik dat
0: is
1: gedaan?
0: Dit echt, ja.
1: Oh my god.
0: Ja.
1: Leo, wat is dit voor... Nee, dat, ja. Je hebt me echt vies
0: gezet. Elke keer zelf in die banaan begint, dan denk ik, ja, jij lacht daar.
1: Ik bedoel het lief. Ja, zusje was lief.
0: Maar het was ook heel grappig dat je daar lag.
1: Waarom lag ik daar?
0: Ik weet het niet. Ik weet niet waarom je daarvoor had gekozen. Ja, nobody made you. Je lag daar toch.
1: Oh, toen had je nog hamsters.
0: Konijnen.
1: Of konijnen. Konijnen had je.
0: Ja. Nee, maar je lag niet bij die konijnen. Want
1: nee.
0: Jij voelt niet met konijnen en zo.
1: Nee. Unrelated. Je had toen nog konijnen.
0: Ja, klopt.
1: Oh, dat is echt heel lang geleden.
0: Ja.
1: Besef is 13
0: jaar of zo.
1: Ja.
0: 14?
1: 13? 13 en een half?
0: Zoiets. Ja. Echt lang.
1: Heel lang geleden.
0: Echt lang. Ja.
1: Oh my
0: maar wat is
1: God.
0: Jouw irritatie?
1: Mijn irritatie, die was ik even vergeten. Want ook al een irritatie is op zich.
0: Ja, dat je iets weet en dan een seconde later weet je het niet meer.
1: Maar
0: hoe kan dat?
1: Omdat je het vergeet, omdat iemand door je heen gaat praten. Door je gedachten heen.
0: Ja.
1: Je bent nog een gedachte aan het maken, zeg maar.
0: De synapsen moeten nog verbinden. Ja,
1: precies, ze zijn nog connecting. En dan praat iemand tegen je. En dan ben je van, huh.
0: Wat?
1: Dus dat is ook al een irritatie op zich.
0: Ja.
1: Maar dat was niet mijn echte irritatie, maar ik was nog vergeten. Dus Leo, help a girl out.
0: Ik heb het opgeschreven, want ik had een vermoeden dat het mogelijk een keer zou gaan gebeuren. Haar irritatie is dat je op je eigen tong in je wang kan bijten.
1: Oh ja.
0: En altijd als je denkt van, ik moet nu niet op mijn tong of mijn wang bijten, dan bijt je op je tong en wang.
1: Het is altijd de gedachte, hé, ik heb dat echt lang niet meer gedaan. En dan gebeurt het.
0: Ja.
1: En als je er eentje op hebt gebeten, dan blijf je erop bijten.
0: Ja.
1: Totdat het weer herstelt.
0: Ja, en dan duurt het heel lang.
1: Ik ben dan zo van, wat voel ik? En dan,
0: ja.
1: En dan ga je ook de hele tijd met je tong er tegenaan, toch?
0: Ja.
1: Echt heel smerig.
0: Ja,
1: maar...
0: je moet wel.
1: Ja, je hebt geen keus.
0: Nee. Ja, dat is irritant.
1: Ja. Ik had ook laatst, dat heb ik echt een hele lange tijd weer gehad. Dat had ik vroeger altijd wel als kind. Dat je met je tand door je lip gaat, toch?
0: Oh.
1: Als je dom doet en je valt, zeg maar. Dan ga je ook met je tand.
0: Ja.
1: En ik weet niet wat ik deed, maar ik schoot uit. Waardoor ik mezelf heb geslagen van onder, zeg maar.
0: Oh mijn god.
1: En dus mijn
0: girl.
1: Tand in mijn lip was gegaan.
0: Girl. En ik voel... met zichzelf aan het vechten.
1: Ja.
0: En verliezen.
1: En verliezen ook nog, ja. Dus ik voelde de pijn. Ik dacht zo, wow, deze pijn heb ik echt heel lang niet meer ervaren.
0: Ja,
1: dat is zo
0: ik kan me dat niet eens meer voor me halen. Of ik dat heb gehad en hoe dat dan voelde.
1: Het is net zo pijn als je schaaft over de grond, zeg maar, buiten.
0: Ja,
1: tijdens het spelen.
0: Ja.
1: Dat is zo'n pijn die je zo lang niet meer hebt gehad. Maar als je het dan eenmaal weer hebt.
0: Of als je zo op je knie valt of zo. Je hele knie legt open. Dat is ook zo'n pijn die je als kind hebt.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dat was echt heel weird.
0: Oh, heftig.
1: Ik moest daar opeens random aan denken.
0: Ja.
1: Dus ik heb de gedachte gedeeld.
0: Ja,
1: liefde van mij.
0: Ja.

0: En dan zie je dat ik aan het spelen was met de muziek. Ja. En per ongeluk een liedje wissel.
1: Hopelijk heb je gewisseld naar een leuke.
0: Het is wel leuk.
1: Oké.
0: Het is wel vrolijk, maar ja. Ik was gewoon aan het klikken op dingen. En toen...
1: Ze kan ook niet stilzitten, zit met pen te spelen, met haar oorbellen, met haar haarklemmetje.
0: Wat exposure bij allemaal. Er luisteren mensen naar dit programma, die ik ken gewoon, hè?
1: Ja, maar die kunnen zich dit dan ook heel goed voor zich zien.
0: Heel gemeen. Inbeelden. Heel gemeen.
1: Ja, kijk, daarom heb ik altijd ringen om, dan kan ik met mijn ringen spelen.
0: Oh, dat is
1: ik kan ook niet stilzitten namelijk. Oh, ik heb geen ringen om.
0: Ik wil zo'n, wat had je vroeger ook weer? Zo'n fidget spinner.
1: Ja.
0: Ik wil zo'n ding dat draait.
1: Zo'n ding dat draait. Ja. Krijg je voor kerst, is goed.
0: 10 weken wachten?
1: Oké, ik bedenk wel iets anders. Omdat je dan 25 jaar en zoveel maanden en zoveel dagen bent.
0: Oké, dankjewel.
1: Oké.
0: Oké, maar we gaan weer terug naar het liedje waarmee we bezig zijn.
1: Backpedalen.

0: Oké, okay, ik ben zojuist geschreeuwd dat ik niet meer aan knopjes mag zitten.
1: Ze moest stilzitten.
0: Ik moest stilzitten, maar het liedje was te goed om niet opnieuw te draaien.
1: Ja, helemaal dus mee eens. Je moet hem gewoon afluisteren.
0: Stellen, toch?
1: Ja.
0: Oké.
1: Okay. We hebben okay extra genoten.
0: Tot zover mijn schande van de week weer.
1: Ja, weet je, kan gebeuren.
0: Let's move on.
1: Ja, we gaan verder. Laten we het hebben over Almere.
0: Nee, why?
1: Nee, soms dan heb je het met mensen over van ja, waar kom je dan vandaan? Almere. En dan heeft iedereen zoiets van,
0: waarom?
1: Ik weet ook
0: waarom
1: niet.
0: Waarom haten mensen op Almere?
1: Ja, kijk. Het heeft niet zoveel sfeer als een oude stad.
0: Nee, maar is logisch.
1: Maar het betekent niet dat het helemaal niks heeft.
0: We bestonden niet. Wij waren water.
1: Ja. Hoe vet is dat? Wij zijn nu wel hier.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jij zingt, zeg maar. Wij zijn gebouwd op water, zeg maar.
1: Misschien het uitbeeld, dat is heel mooi.
0: Hey, oh ja, ik mag niet meer bewegen. Shit.
1: Je moet oppassen met die handjes.
0: Naar mijn handjes zetten.
1: En dan komen mensen hier en dan is het dan, oh. Maar dit valt hartstikke mee. Dit ziet er hartstikke prima uit. Het is helemaal ja niet zo sfeerloos als ik had gedacht.
0: Ja.
1: En dan denk ik, ja,
0: Het is niet zo slecht.
1: Nee. Het heeft gewoon
0: het
1: alles.
0: Het is niet zomaar dat wij hier wonen.
1: Het heeft gewoon alles. Het is een logische plek in het land. Lekker in het midden.
0: Ja.
1: Kan alle kanten op.
0: Maar
1: het heeft alle winkels.
0: Ik vraag me dus echt af waar de haat vandaan komt. Want de haat zit echt diep bij
1: het
0: mensen.
1: Het is echt specifieke haat.
0: Echt specifiek Almere.
1: Ook in tv-programma's en zo. Als ze het dan hebben van ja, ja, maar het is niet zo slecht als Almere. Ja,
0: waarom worden we altijd... Wij zijn zeg maar België.
1: Ja.
0: Hoe België altijd wordt geperst door Nederlanders. Ja. Maar dat begrijp ik nog.
1: Ja.
0: Want het is België.
1: Ja.
0: Maar Almere?
1: Ja. Ik weet ook niet. Het is heel specifiek.
0: Luister, ik heb trouwens weer side-eye gekregen. Omdat ik weer aan het bewegen was met de pen. En dat maakte een minuscuul beetje geluid.
1: Ja, en ik hoorde dat. Ik ging kijken naar die pen.
0: Ja. En naar mij. Ik ben bang.
1: Ik denk dat het tijd is om af te ronden. Want jij moet even een rondje huppelen. Of hinkelen. Of weet ik niet. Even bewegen.
0: Ik heb je al gezegd dat luisteren mensen naar dit programma, Leo. Niet doen.
1: My bad.
0: Oké, laten we dan maar het liedje doen wat ik per ongeluk net heb aangeklikt.
1: Is goed. Een mooie afsluiter.
0: Oké, tot zover Stamppot de Boetje aan de Radio.
1: Dankjewel voor het luisteren.
0: Dankjewel, Leo.
1: Dankjewel.

0: live vanuit de Hoofdstad. Hey, ben je op zoek naar de beste Indiase keuken in Amsterdam? Restaurant Guru is dan the place to be. Onze chefs bereiden elk gerecht met verse ingrediënten en een unieke smaakcombinatie. Van streetfoodgerechten als panipuri, aloo tikki, papri bites, tot de traditionele chicken tikka masala, butter chicken, tandoori lamb chops. Houd je van spicy? Proef dan onze nieuwe Devil's Chicken Curry. Alleen voor de echte Daredevils. Geniet ook van onze heerlijke dessert, zoals rasmalai, gulab jamun of onze homemade kulfi. Restaurant Guru is 100% halal en heeft voor de veganisten een apart menu. Met een gerenoveerd interieur biedt onze restaurant plaats voor 100 gasten. Dus of je nu met een groep bent of alleen, we hebben plaats voor iedereen. Parkeren is makkelijk voor de deur en op zondag zelfs gratis. Tot snel bij Restaurant Guru in Amsterdam-Zuid aan de Rijnstraat 157. De-guru.nl.
1: अगर आपके घर पर आने वाले दिनों में किसी का मुंडन संस्कार है, मुंडन संस्कार होने वाला है, उजाला रेडियो पर आप फरमाइश दे सकते हैं 15 फरमाइश. Voor maar 100 euro op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl. info@ujala.nl.

0: Deepika Padukone.
1: Hi, this is Imran Khan.
2: Hi, this is Sunny Deol.
3: Hi, this is Ajay Devgan.
4: Hi, this is Ranveer Singh.
5: Hi, this is Sonu Sono Nigam.
6: My name is Shah Rukh Khan.
7: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio. To Ujala Radio. Ujala Radio. Ujala Radio.
8: You are.
9: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. In Utrecht is vanmiddag crimineel Khalid H. beschoten. Hij bleef ongedeerd. H. overleefde in 2017 ook al 2 liquidatiepogingen, waarvan Ridouan Taghi volgens justitie de opdrachtgever was. Bij de eerste poging werd per vergissing iemand anders doodgeschoten. De politie zoekt nog naar de schutter. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. De Tweede Kamer is kritisch over de vertraging van een meldpunt voor intimidatie door buitenlandse overheden. Dat komt er pas medio 2028, terwijl het 4 jaar geleden al werd toegezegd. Nederlanders die worden geïntimideerd door landen als China, Rusland en Iran moeten er terecht kunnen voor hulp. Kamerleden willen dat het kabinet het meldpunt sneller regelt. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
8: Ujala Radio. Desh bhar mein sunai deta hai via DAB+. Tor ghar mein, tor auto mein. Tu bata de sabko ise Ujala Radio DAB+ par. Desh bhar mein Ujala Radio. The grootste, keihard, the best. Ujala Radio.

Dit is Oenjala Radio. Jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd. Altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. En check ons op YouTube kanaal voor meer vibes. Samen maken we Oenjala nog groter. Oenjala Radio.

0: are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het is een drukke spits, zeker voor een woensdagmiddag. Er is onder meer heel veel vertraging op de A2. Van Den Bosch naar Eindhoven is de weg dicht tussen Bokstel en Best. De politie doet onderzoek na een ongeluk met vrachtwagens. Richting Eindhoven kun je omrijden via Tilburg over de A65 en de A58. Duurt waarschijnlijk nog een paar uur voor de weg vrij is. Op die A2 van Utrecht naar Den Bosch sta je tussen Culemborg en knooppunt Vught ruim een uur in de file. Er is ook een rijstrook dicht ter hoogte van Kerkdriel door een ongeluk daar. Van Maastricht naar Den Bosch op de A2 sta je ook een half uur vast voor Bokstel. En het is heel druk op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en knooppunt Ypenburg heb je 3 kwartier oponthoud door een ongeluk. Daar zijn nu 3 rijstroken dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

Ujala La De He, Diwali, het feest van licht, hoop en vernieuwing. Op zondag 1 november nodigen Ujala en Meervaart je uit voor een bijzondere viering van Diwali Festival of Lights. Beleef een sfeervolle middag en avond vol muziek, ontmoeting en verwonderheid. We beginnen met de spectaculaire Diwali fakkeloptocht. Gratis voor het hele gezin en inclusief fakkels. Daarna geniet je in de Rode Zaal van een bijzonder Diwali concert met Sanjay Jodha, Mouse Milberoy, Indraneel Roy, Ravinder Singh Bedi. Muzikaal begeleid door het Avishkar Orchestra onder leiding van maestro Ronnie Bikhari. De presentatie is in handen van Jaya Chandrika Singh en Sudhir Nandan. Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf €15. Vier Diwali samen met Ujala en Meervaart. Samen ontsteken we niet alleen de lichtjes, maar ook onze harten. Vier het mee. Straal mee. Shubh Diwali. Meer informatie en kaarten via meervaart.nl. Roti, de smaak van Suriname gewoon in Amsterdam. Het adres in Amsterdam voor de allerlekkerste rotigerechten, rotirol en belegd broodjes. Kip, vega, garnalen, lams, bakkeljauw, ei, pom, tahu, tempeh, doksa en more. Bij Guru's Roti proef je de lekkerste Surinaamse en rotigerechten. Maar ook onze heerlijke nasi, bami, chow mein en witte rijstgerechten. Proef zeker ook onze verse bara, bakkebana, telo, saté, sauto, samosa en meer. Guru's Roti, echt vers en heerlijk smaakvol. Bestel via gurusroti.nl of kom langs aan de Rijnstraat 229 Amsterdam. Geopend van maandag tot met vrijdag vanaf 11:30 's morgens tot

0: Goerusroti.nl. Eén hap en je bent verkocht.
1: Lekker.
0: Ben jij binnenkort jarig? Door Janemdin he, door Salgren he. Of ga je trouwen? Door Viva honne wel he, door Shadi honne wel he. Ja, kisie ka moende sanskar he. Ujala Radio per vermaaijs aap deze te heen. Pandera vermaaijs voor maar €100 op Ujala Radio. Stuur je mail naar info@ujala.nl.

0: niet adverteren, maar wel betaalbaar. Kies voor Ujala Radio en bel 020-409-0807. Of mail naar info@ujala.nl. Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal. Allemaal.
1: You are.
2: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Een man is voor

0: waar 50 was toegestaan en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. De NPO blijft in gesprek met alle partijen na kritiek op de aangekondigde deelname aan het Eurovisie Songfestival. Ruim 400 medewerkers hebben in een brief bezwaar gemaakt tegen deelname vanwege de aanwezigheid van Israël. Ze willen ook weten hoe het besluit tot stand is gekomen. De ombudsman van de publieke omroepen heeft tientallen klachten ontvangen over het voornemen. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het Openbaar Ministerie begint geen strafrechtelijk onderzoek naar PVV-Kamerlid Marjolein Faber. Een Amsterdamse wijkagent deed aangifte van smaad en laster. Faber had haar tijdens een debat in september beschuldigd van partijdigheid en haar volledige naam genoemd. Volgens het OM is er geen sprake van strafbare feiten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, देश भर में तू जान है तो Ujala Radio, Ujala ही Ujala, देश भर में हाँ हर गांव में हर कोना में ओटो में घर में सुनाई देता है Ujala Radio, DAB Plus के जरिए Ujala is van heel Nederland, तू जान है तो ढिंढोरा बजा दीजिए
2: Kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per app naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

Heeft u te maken met een overlijden in de familie en moet de uitvaart tot in de puntjes met zorg geregeld worden? Wij van Christopher Uitvaart Verzorging staan u vanaf de eerste tot de laatste dag respectvol en professioneel bij. Door onze manier van werken geven wij u rust, vertrouwen en altijd ook duidelijkheid in de kosten. Christopher Uitvaart Verzorging heeft ruim 30 jaar in ervaring en werkt ook buiten Amsterdam. Wij zijn er voor iedereen, met of zonder verzekering. Voor informatie, bel Christopher Uitvaart Verzorging 06 54 60 70 14. Dus 06 54 60 70 14.

0: ये उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार आप सुने।
1: यू आर Dit is Bianca Damink van de ANWB. De files worden korter, maar op een aantal wegen gaat het nog moeizaam. Op de A2 van Den Bosch naar Eindhoven is aan het begin van de spits een ongeluk gebeurd. De weg is nog altijd dicht tussen Bokstel en Best. Dat duurt waarschijnlijk tot 9 uur vanavond, verwacht Rijkswaterstaat. Omrijden kan via Tilburg over de A65 en de A58. Op de A2 van Utrecht naar Den Bosch heb je nog 40 minuten oponthoud tussen Beest en Kerkdriel. Dat heeft ook te maken met de nasleep van een ongeluk. Verder is het nog druk op de A27 van Utrecht naar Breda. Bij Werkendam de vertraging is een kwartier. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht heb je nog 20 minuten oponthoud tussen Nijmegen en Haps. Dat heeft ook te maken met een pechgeval. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: live vanuit de Hoofdstad. Indian Restaurant Guru, de plek waar je moet zijn voor jouw Indiase specialiteiten. Met een prachtig rustgevend en modern interieur kan je genieten van je favoriete gerechten. Zoals butter chicken, tandoori lamb chops, brown biryani. Of voor de mensen die van peper houden, tita tita, nu ook de devil's curry met de heeste peper in de wereld. Met 100 zitplaatsen binnen en in de zomer 40 zitplaatsen op het terras kan je je eigen plekje uitzoeken en genieten van heerlijke ijskoude cocktails. Lastig parkeren? Niet bij Guru. Voor de deur aan de Hoofdstraat is ruim voldoende parkeerplaats beschikbaar met zondag gratis parkeren. Reserveer snel bij Indian Restaurant Guru aan de Rijnstraat 157 in Amsterdam. De-guru.nl.
1: Wilt u uw woning in Amsterdam, Amstelveen of Almere professioneel verhuren? Expat Wonen helpt u graag bij het vinden van de beste huurder. Wij bespreken graag de mogelijkheden met u. Neem geheel vrijblijvend contact op via info@expatwonen.nl. Expat Wonen, gespecialiseerd in verhuur aan expats.
2: Dames en heren, hier volgt een dienstmededeling. De Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Herhaling, de Ujala-trein rijdt 24 uur per dag, 7 dagen in de week, zonder vertraging. Einde dienstmededeling.
3: You are.
4: Dit is het Ujala-nieuws. Goedenavond, ik ben Marcel de Groot. Sinds zondag zijn zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Dat is het hoogste aantal in zo'n korte periode sinds het uitbreken van de oorlog tussen de Verenigde Staten, Israël en Iran. Gisteren werden nog 4 schepen getroffen. Sinds begin oktober zijn 23 aanvallen geregistreerd. Als gevolg van de recente aanvallen worden 2 bemanningsleden nog vermist. Albert Heijn verwacht vanavond de normale levering van verse producten aan winkels te hervatten. Door een cyberincident waren de afgelopen dagen onder meer groenten en fruit niet overal beschikbaar. Ook moeten de distributiecentra vanavond weer volledig operationeel zijn. Online boodschappen bestellen en persoonlijke spaaracties blijven voorlopig niet mogelijk. Een man is veroordeeld tot 5 jaar cel voor het doodrijden van een 4-jarige jongen in Maastricht. De 30-jarige bestuurder reed 112 km per uur, waar 50 was toegestaan, en had ruim 3,5 keer de toegestaan hoeveelheid alcohol in zijn bloed. Ook krijgt hij 5 jaar rijontzegging. De straf is gelijk aan de eis van het Openbaar Ministerie. Netflix schrapt wereldwijd ongeveer 1000 banen, zo'n 6% van het totale personeelsbestand. Dat melden verschillende media. Volgens de Wall Street Journal is dit de grootste ontslagronde bij de streamingdienst sinds 2022. Eind vorig jaar werkten er zo'n 16.000 mensen bij Netflix, waarvan ruim de helft in de Verenigde Staten. Het weer. Vanavond zijn er opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Aan zee waait het uit het zuidwesten matig tot vrij krachtig. Vannacht blijft het droog en koelt het af tot 7 graden in het oosten en zuidoosten en 13 graden op de Wadden. Morgen is het droog en zonnig, met later meer bewolking in het westen en noorden en temperaturen van 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
5: Deepika Padukone.
6: Hi, this is Imran Khan.
7: Hi, this is Sunny Deol.
8: Hi, this is Ajay Devgan.
9: Hi, this is Ranveer Singh.
10: Hi, this is Sonam Sonodigam.
11: My name is Shah Rukh Khan.
12: Hi, Holland. My name is Kajol and you're listening to Ujala Radio.
13: Ujala Radio.
14: Wil jij

Jalla Radio, de Hindustaanse sound van Nederland. Via DAB Plus en wereldwijd online. Join the movement. Volg ons op socials. Facebook, Insta, TikTok en YouTube kanaal. Spread the vibe. Share the love. Jalla Radio, always shining.

Wil jij een berichtje sturen naar ons de studio? Ujala Radio Kisti Dumeer, Top Hijia, naar 020-363-0808. Raad door dien, aap hem ze baat kersen te heen, or hem aap ze baat kringen. 020-363-0808. Ujala Radio Kisti, what's up?

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Nadat er vanmiddag een ongeluk gebeurde op de A2... is de weg van Den Bosch naar Eindhoven dicht tussen Bokstol en Best. Rijkswaterstaat verwacht dat dat nog een uur duurt. Ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden. Omrijden richting Eindhoven kan via Tilburg over de A65 en de A58. En op de A73 van Nijmegen naar Maasbracht staat een pechgeval. Tussen Nijmegen en Haps kost het je 20 minuten extra. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Er waren ruim 200 van zulke kampen. Kijken we nog even naar het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
1: Ujala Radio, dat ben jij. Jouw muziek, jouw ritme. Ujala Radio is er voor ons allemaal.
2: Koop kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf €15. Wacht per op naar ticket Gridlina. Zondag 1 november Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: QR.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Ujala Radio.
3: Sangeet ka safar jari hai Ujala Radio par.

You are Ujala Radio Headlines. Werelderfgoedcentrum Waddenzee krijgt 700.000 euro donaties, maar heeft nog 2,8 miljoen nodig om faillissement te voorkomen. Bij Kekova gevonden. 4500 jaar oud scheepswrak met goed bewaarde aardewerk uit vroege bronstijd. Politie en onnodige Ahold uit tot aangifte van cyberaanval Albert Heijn. Historicus ontdekt jarenlang verborgen getuigenissen van seksueel geweld tegen Nederlandse vrouwen na de Tweede Wereldoorlog. En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: You are.
1: Dit is het weerbericht op Ujana Radio. Vanavond zijn er brede opklaringen. De zon gaat onder en het koelt snel af. Het blijft droog met een zwakke zuidelijke wind. En tot zover het weerbericht op Ujana Radio.

0: live vanuit de Hoogstad.
1: Ojalalarhe, Diwali Festival of Lights. Zondag 1 november in de Meervaart. Jabberjust Concert. En natuurlijk vanaf 2:30 fakkeloptocht gezet. Meervaart Theater mee. Jabberjust Concert hoorde wel hij. Our fakkeloptocht Shurhonge. Meervaart Zee. Diwali Festival of Lights. Met Satyam Matadim uit Suriname. Sanjay Jodha, Maus Mew Roy, Indru Neil Roy en Ravinder Singh Bedi. Met Avishkar Orchestra gezet. Ticket wacht bij Griedelna via meervaart.nl. Vanaf €15. Let op, geen stil.

0: De leukste, de lekkerste en de mooiste hits. Ujala Radio, your number one radio.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenavond, ik ben Frank van der Klucht. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Donateurs brachten sinds maandag 700.000 euro bijeen om het bijna bankroete Werelderfgoedcentrum Waddenzee in Lauwersoog te redden. Maar volgens een woordvoerder is er meer nodig. Het centrum opende in april 2025, maar bezoekers bleven uit. De bouw viel 17,4 miljoen duurder uit met 2,8 miljoen euro schuld en een lening van 900 miljoen euro, waarbij gemeente het Hoge Land garant staat. Voor de Turkse kust bij eiland Kekova is een scheepswrak gevonden dat ongeveer 4500 jaar oud is. Het koopvaardijschip uit de vroege bronstijd was 10 meter lang. Meer dan 30 aardewerken, potten en amfora's zijn gevonden op 30 meter diepte en ze zijn goed bewaard gebleven. De vondsten gaan naar het Middellandse Zeemuseum voor onderwaterarcheologie in Antalya. Sinds zondag zijn er zeker 10 schepen aangevallen in of bij de straat van Hormuz. Een recordaantal in korte tijd. Op zondag werden 6 schepen getroffen, het hoogste dagaantal sinds het conflict begon. 2 bemanningsleden worden vermist en een containerschip is gezonken. Sinds oktober zijn er 23 aanvallen geregistreerd. En dan tot slot het weer. Vanavond zijn er brede opklaringen. Het koelt wel snel af. In Limburg blijft het droog en de zuidelijke wind stelt verder weinig voor. En vannacht wordt het zo'n 12 graden. En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
0: Aha, dus ook jij bent zo'n fan van Bollywood muziek. Zet je radio dan vast op Ujala Radio. Kijk voor de frequenties op onze site www.ujala.nl.
2: Koop je kaarten voor Diwali Festival of Lights voor zondag 1 november via meervaart.nl. Tickets vanaf 15 euro. Wacht per abonneerticket Gridlina. Zondag 1 november, Diwali Festival of Lights in de Meervaart.

0: Dit is Ujan Radio, jouw sound, jouw vibe. Van Nederland tot wereldwijd, altijd bij jou. Volg ons op Facebook, Instagram en TikTok. Of check ons YouTube-kanaal voor meer vibes. Samen maken we Ujala nog groter. Tujanito, Ujala Radio. Feel the energy.
1: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de

0: You Are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Ujana Lare.

Diwali concert or fakkel of toch Aapkleer. Live on stage. Ravinder Singh, Biddy met Avishkar Orchestra. Ticket wacht bij Aapkleer. Geen staspaskorting. Tik er dan vanaf €15. Koop je tickets via meervaart.nl.

Oejalalar her, zondag 1 november ko, Diwali Festival of Lights, Meervaarttheater mee, doorgaat in Aur. Oejalalar her, Suriname, Diska, Wahikalakara. Satyam Matadin, live on stage met Avishkar Orchestra, Tegetaap Wachpe, Geridlina, vanaf €15 op meervaart.nl.

0: Ujala Radio, samen en overal, omdat jij bijzonder bent. Ujala Radio gaat overal met je mee.
1: Ujala's Sona Chireya.

उजाला रेडियो रात दिन 24 घंटे लगातार आपके लिए तोर खाती है। और हाँ, तू मांगे हैगा Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Ha? Wil jij een berichtje sturen naar onze studio? Dan kan dat. Stuur je bericht naar 020-363-0808. Dil se baat karna hai? To hum bhi dil se aap se baat karenge. Har ek cheez. Raat o din, aap hum se baat kar sakte.

0: you are.
1: Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden onderweg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: You are. Amesha.
3: U luistert naar Oezala Radio, waar al het mooie samenkomt. U gaat luisteren naar de herhaling van Coffee and Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee and Chai. Leun lekker achterover, schenk nog een kopje in en geniet van Coffee and Chai exclusief op UR, Oezala Radio.

उजाला रेडियो के जरिए यहां से हम ला रहे हैं द हेडलाइंस फॉर वंदा. आज का समाचार क्या है? Landelijke staking in het streekvervoer. Vandaag vallen in verschillende regio's bussen en regionale treinen uit. In Noord-Brabant rijdt slechts ongeveer 10% van de bussen. Vakbonden eisen betere arbeidsvoorwaarden en meer salaris. Grote onzekerheid over zorgkosten voor chronisch zieken. Het kabinet wil vanaf 2028 de belastingaftrek voor specifieke zorgkosten schrappen, maar heeft nog geen concreet compensatieplan. Vandaag debatteert de Tweede Kamer over de zorgbegroting. ASML presenteert uitzonderlijk sterke kwartaalcijfers. De Nederlandse chipmachinefabrikant behaalde een kwartaalomzet van 11,6 miljard euro op Halasoch en bijna 5 miljard euro winst. De vraag naar geavanceerde chipmachines blijft toenemen door de wereldwijde AI-investeringen. De Eerste Kamer stemt in met strengere asielmaatregelen. De IND hoeft straks geen dwangsommen meer te betalen bij te late beslissingen over asielaanvragen. Ook wordt het gemakkelijker om bepaalde criminele asielzoekers ongewenst te verklaren. Nou, kiekbaten toch? Meer dan 600.000 Oekraïners zonder elektriciteit. Rusland heeft vannacht opnieuw grootschalige raket- en droneaanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Volgens de Oekraïnse autoriteiten zijn zeker 3 mensen omgekomen in Kiev. Proces over sabotage Nord Stream begint vandaag. In Hamburg staat een Oekraïnse verdachte terecht voor zijn vermeende rol bij het opblazen van de gaspijpleidingen tussen Rusland en Duitsland in september 2022. Tragisch bootongeluk in India. 13 kinderen overleden. Een boot is gekapseisd op de rivier de Ganges. Verschillende opvarenden worden nog vermist. Reddingsoperatie is gaande. Internationale oproep om wereldwijde ongelijkheid aan te pakken. Barbados sluit zich aan. Barbados sluit zich aan bij landen die een internationaal panel willen oprichten om economisch ongelijkheid te bestrijden. De opkomst van kunstmatige intelligentie maakt die discussie extra urgent. Ook opmerkelijk en positief nieuws. De Mars rover Perseverance heeft een nieuw afstandsrecord gevestigd. Het voertuig heeft inmiddels 45,22 kilometer afgelegd op Mars. Nou, Ham in de zaal kreeg Arend Chandrika in de zaal met Ham. Ik had hem gisteren vrijgegeven. Ham kan niet hebben je camera. Dus ja, we hadden gisteren geen tijd om Ujala's Coffee Jam in de show te maken. Maar Aaj, Ham tijd, Nika Liberty.

Joey Jalari, de gezin dat jullie hem afkozen hadden. Hij, je nog maar, zolang hij onderweg is. Jullie gaan hem afkozen hadden. En zondag hij, aapjes uit, Ujala Radio Bear.

0: Goedemiddag Hanen, goedemiddag. Welkom op deze prachtige woensdag zonnige middag. Hè?
1: Goedemiddag. Ja, inderdaad. Konjib Halyampe. Ja, opgelost. Goedemiddag. Kijk, zei je. Ja, inderdaad. Heel erg mooi zonnig.
0: Ja.
1: Abbe adagantam bij het hele taraspe. Lekker, hè?
0: Ja, lekker. Dus toe koffie heb ik gelegen.
1: Nee. Koffie heb ik milik gelegen, hè?
0: Ja.
1: Maar gewoon bij het hele jaar, bijna kuch pie.
0: Maar bij het hele jaar, wat betekent koontjes, wat is het?
1: Apen eigen terras bij het hele
0: jaar. Oké. Maar dan nog, dan zit je op je eigen terras, de zon schijnt op jou, en wat komt er in je op?
1: Eigenlijk, je hamlok kan hoe jij bij het op een terras.
0: Ja.
1: Dan moet je wel wat bestellen, toch?
0: Ja.
1: Je kunt niet zomaar op een terras gaan zitten.
0: Oké, maar jij zit nu op je eigen terras. Dus
1: maar
0: ja, op
1: mijn eigen terras, per jullie. Of bediening naar huis.
0: Bediening. Ja.
1: Dus dan ga je...
0: Dat is wel jammer. Dat tijd. Is zo jammer weer, hè?
1: Je hebt maar weinig meer. Tijd. Dus dan denk je van zo'n bijtje. Ja. Die jij kunt banaai hem.
0: Ha. Dus
1: dan denk je, nou, chorde lau bij thee. Abbe mili akhir koffie aan lot
0: lege. Zeker. Milia. Maar je hebt wel even lekker genoten van een half uurtje op het terras van je.
1: Hè? Maar zo, het is medio oktober met dit weer, Lloyd.
0: Ja. Yeah.
1: Is toch fantastisch?
0: Het is fantastisch. En als we straks op 1 november ook zo'n mooi weer hebben... en het lijkt er wel op dat er zo'n mooi weer blijft... dan gaan we een lekker fakkeloptocht doen. Diwali'se fakkeloptocht.
1: Zo mooi zal het niet blijven.
0: Yeah.
1: Maar hij gaat wel oké zijn, hoop ik. Ha, toch? Denk, Baris Jana Aiga, dan kun je dat gewoon doen.
0: Ja.
1: Als je barca barcelona gaat, ja, dan barca met horoje je cello.
0: Ja, nee toch.
1: Een beetje meer de hè.
0: Ohito, John Admilon eigen mooi kapla pijmen kijken, een beetje jagen. Je hebt het koud.
1: Maar je moet je nooit druk maken om dingen die je niet in de hand hebt.
0: Ohito.
1: Khali hem lok pikir karija or sochija over dingen die wij in de hand hebben enigszins. Er zijn een aantal dingen die je gewoon niet in de hand hebt, hè?
0: Nou, noem eens een voorbeeld.
1: Weer. En het toekomstje van andere carrière weer wat met de bol uit.
0: Kutschna, kerpje.
1: Aan je gezondheid kun je wat doen, hè?
0: Ja,
1: je kunt daar een beetje goed mee omgaan.
0: Ja, je kan een gezonde levensstijl aanhouden. Dan, hè? Doe je al wat.
1: Dan blijf je hopelijk wat langer gezond.
0: Ja.
1: Maar bijvoorbeeld, John Krapka bij Marjaba, kanker.
0: Kanker, ja.
1: Het overkomt je, hè? Ook.
0: Ja. Ja.
1: Ook al leef je soms gezond. Kijk, door ongezond te leven...
0: Je kan soms pech hebben.
1: Ja, maar door ongezond te leven kun je het alleen maar versterken. Hè?
0: Ja.
1: Maar zelfs mensen die gezond leven... die kunnen overvallen worden daarmee. Dus bara krabbe mari, heet je?
0: Ja.
1: Hè? Kanker.
0: Dus daarna kijk je... Ja, het is... Ik wil loterijk het daarnaatje zijn. Hè?
1: Zo is het. Maar alleen pure pech heb je dan.
0: Pure pech, ja.
1: Trouwens, dat er al ook een John Heiga Nederland mee zo'n wel. Bolega, die pleitte al jaren ervoor, hoor. Ki bahut deer na agorie, als jij signalen hebt, ki kuch tor dehi me na moiba, trek aan de bel. Ga naar de huisarts. Het probleem is alleen dat die huisarts dat ook niet 1, 2, 3 ziet soms, wat er aan de hand is. Dus vraag om nader onderzoek. Wees assertief daarin. Thora se khyal kariye, want tu na khyal kariye, to koi na khyal kariye, to ke. Dus nu zijn er 10 alarmsignalen. Tu mange jane?
0: Ha, tu se bata, hamati maa, net. Dus voordat je verder gaat doseren, hamati jane ke, wanneer, kap tu bol se ke van, ai, hamar deya me kuch na mooi kama, hamar machinia na mooi kama hai, hamen datra jaik periga.
1: Ja. Dus er zijn een aantal symptomen, signalen, sunne valo, John pe tu khyal kar sakega, makkelijk se. Want हर एक सिग्नल के मतलब ना है कि तो के कैंसर है वो बतिया याद करिए तो हम 10 को बताबे और ओकर जो तो के होएगा कुछ तो ओकर मतलब ना है तो के कैंसर है मा ओकर मतलब वेल है दैट यू मुट लात ऑन द शुकन दस ना चौक जाइए डायरेक्ट ए एर्स्ट पे लिखल बा हार्टनेकिग हेसहाइट ऑफ अ होस्ट दस जोन आदमी ज्यादा खोखेगा ऑफ हेस आएगा ओकर स्टेम met name ex-rokers. Hè? Dus als je dat hebt, dat signaal hebt, hoe symptomen wat ook heen, dan moet je naar de huisarts gaan. Mensen die moeilijk kunnen slikken plotseling. Dus admijon tamakopiega, darupiega, en je kunt moeilijk slikken, dat is ook een signaal.
0: Oh ja.
1: स्टोर स्थूल खांग जो अदमी टॉयलेट जाएगा अगर तो के हाईगा प्रोसेलिंग हार्द स्थूल खांग प्रोसेलिंग डीआरए अफवेसलंट क्रोनिस है ना एक रोज के बाद हम बोले ना दो रोज के बाद मर रोज रोजाना तो के वो प्रॉब्लम हुआ हाईगा लात तो ओक ऑन द सुक अदमी लगे फॉरऑल बाय मन तू जाएगा प्लस करे और तो के पीरा हाईगा तई दिन सत प्लस Dat is ook een signaal. Laat dat ook onderzoeken. Toch heb ik plotseling gewichtsverlies gehad. Toen ik had kilo zakken gehad. Zomaar. En continu toekalbaat. En toch heb ik boekhaar bij gehad. Jada. Toen ook er makkelijk bij. Toch heb ik onderzoek gehad. Ik heb gehoord dat het verband houdt met kanker. Jonathan bij bijvoorbeeld. Oudert logen lage. Vooraan. Je jada bloedverlies gehad. Leid. Door koen me, althans koen je eigen door urine me, ja door ontlasting me, of op blauwe plekken plotseling toch je dekhaiga tot de hiepe. Dat is ook een signaal. En natuurlijk de bekende knobbeltjes en zwellingen, John de hiepe plotseling al je eigen. Bij mannen, toe janega, bij vrouwen natuurlijk ook bij hun borsten, of onder de huid plotseling toe de kiego knobbeltje of een zwelling. Dat is niet normaal. Laat het onderzoeken. Kontje heiga. Aurat lage bhi bijvoorbeeld plotseling verandering van de borst. Of door huid John heiga, die gaat zich plotseling samentrekken. Of het wordt rood.
0: Ja.
1: Ook er matle baat to kuch heiga door de hiemen, John toke chai check kerwaweke. Aura bijvoorbeeld kooi ke plotseling hoige pigmentvlek. Zomaar, uit het niets.
0: Ja.
1: Ja, door pigmentvlek John raha, pijle plotseling veranderen hoige.
0: Ha.
1: Plotseling me. Ook er matlab bhi haiga toke chai check karwawe ke. Ki toke na haiga een vorm van kanker. Auro bijvoorbeeld laatste punt jon likhalba. Agar toke go wond haiga. Tor moe me. Of op de huid. Rondom je mond hai. Maar moeha me bhi rehega soms. Aru na genees hovega. Langdurig. Dat is ook een signaal.
0: Okay.
1: Dat je naar de dokter moet gaan. En moet laten onderzoeken. Dik, admi logan ontdekker haiga plotseling loid. Ki kanker hoige ba.
0: Ja.
1: Je kunt er niet altijd voor zijn. Je kunt het ook niet altijd eerder ontdekken. Maar weet je hoeveel leed dat ook veroorzaakt? Na jan je taboe leed, maar je jan je taboe leed.
0: Ja.
1: Mensen die plotseling te horen krijgen van... Sona, je hebt nog een maandje te leven.
0: Ja, man.
1: Helemaal uit het niets.
0: Ja.
1: Of toch bij 100 dagen orgie, ik ba. Uit het niets.
0: Ja, ja.
1: Die dingen gebeuren aan de lopende band. Dus we moeten onze ogen daarvoor niet sluiten. Sona, wallo. Toen op een aki ban kan liegen, ook er matlab na hek je na hovega. Ook er matlab hovega, maar toen na dekhe mangega.
0: Ja.
1: En hoe eerder je erbij bent, hoe kansrijker de behandeling is.
0: Ja.
1: Dus toen bahut deer je kar die je, tab bahut duur je pahunch ge tor de hime, tab datra logan bhi na behandel kar paega.
0: Nee, dan is het
1: dus
0: te laat.
1: Dus wees er op tijd bij.
0: Nou, je bent wel heel erg serieus begonnen vandaag op deze woensdagmiddag aan het...
1: Je onderwerp weer serieus, Batolle. Je kunt er niet doorheen gaan lachen.
0: Nee, absoluut
1: maar
0: niet.
1: Maar we kunnen dit... af en toe moeten we hierover
0: praten. Maar hoe kom je op dit onderwerp opeens?
1: Waar hadden we het net over? Kutsraha toch? Aanleiding.
0: Kutsraha. Oh ja, wat terras. Genieten van het moment en... Hè?
1: Dus dat je buiten zit. Ja,
0: dat je buiten zit en dan ga je nadenken over dingetjes of het leven, weet ik veel. Hè? Hoor je het?
1: Ja. Heb ik een artikel per liter, trouwens, die ik wil delen met jou?
0: Oh ja.
1: Leuk.
0: Ja. Nou, deel het maar. Hamala Sunni, Hamarka aan Kulle.
1: En met onze luisteraars ook.
0: Ja, zeker.
1: Dus Pahile, hè? Hamari Jan, Aiseraha. Maar corrigeer me, Sunni Wallo. Als je naar eens baten hebt, dan corrigeer ik je. Stuur dan een appje zometeen, Lloyd. Kan je app wapen tegen?
0: Naar 020-363-0800. 020-363-0800.
1: Ja, en ook als jij nog nooit eerder hebt geappt, hè, stuur je appje. Pahile, jij zei hem mee jaad bij, Lloyd. Dat heer admi, ouderd, je thorase leeftijd keo, het raar 40 jaar. 45 jaar.
0: Ja.
1: Dat oes op ke daad, ik dam kraap hoja het raar gebit.
0: Van de vrouwen?
1: Mannen en vrouwen.
0: Mannen en vrouwen, oké. Okay.
1: En rond hun 40ste, 50ste kregen ze al een hele gebed.
0: Ja, 45.
1: Een kunstgebed. 40, 45, 50. Pahile, hij zit herra. Ik vraag me af, ki isaid ke dunia me, aaj ke zamana me, hoe vaak dat nog voorkomt, dat mensen op hun 40ste, 50ste, al een compleet kunstgebied hebben. Volgens mij komt dat niet meer zo vaak voor, toch?
0: Ja, volgens mij komt dat helemaal niet meer voor, toch? Want toen je tandarts, je zorgt ervoor dat je je tanden goed poetst met de juiste dingetjes, hè? Bedoel je, hey, nou hoor je kijk in Holland met toe rekenen, kitor datsup jargega op je 45ste leeftijd. Kan niet.
1: Normaliter niet, hè? Nee. En toch zijn er gevallen dus, Lloyd, jahanpe heiga ise.
0: Holland.
1: Dus die mensen, ja, toen kon je het Chinega met een kunstgebed?
0: Nee.
1: Toen kon je naar Chinega. Nee,
0: ham naar Janela.
1: Bij uw leeftijd heb je naar
0: stel je voor dat ik een vrouw tegenkom van 45. In de avonturen wil je wat wachtje krijgen, maar op een gegeven moment wil ik Karela.
1: Hey. Nee, ze gaan het niet tegen je zeggen. Dat ding, Sunna, mannen of vrouwen, hè? Een van die twee die dat heeft, mensen, partners dus van elkaar. Die ene schaamt zich dat die andere dat ziet, hè?
0: Ja.
1: Dus hoe kabina chaliga in huis of kahope, je gaat ook een partner deklega van jij hebt een kunstgebied. Want je ziet er totaal anders uit, hè? Toen ik dan boerwaddeke je.
0: Ja.
1: Dus wat doen ze? Ze gaan naar de badkamer, ze nemen de tijd daarvoor.
0: Ja.
1: Or age moise dariga, toch? Or at jabir bisuti daarbij, dus ze maken het schoon en dan. Dus. Mensen schamen zich ervoor natuurlijk, toch, Lloyd? Dat lijkt me wel iets natuurlijks, hoor. Want toen nam ik het ook een dikke, toch?
0: Ik kon dat na. Hey.
1: Dus veel mensen hebben het misschien, nou ja, veel. Ik weet niet hoeveel mensen, hoor. Maar toen had je aan het gaan, kunstgebed heb je echt gebed, hè?
0: Ja.
1: Dus ik ook dat kunt doen, je taakje die je dat wou ook een hitje, Lloyd.
0: Ja, maar dat je gaat zoenen of zo, dat je dan
1: doe omri pakarke.
0: Oh, had wel een
1: Bolie, ik wil eerst een test hebben.
0: Ik wil eerst.
1: Kitor gebed, wat echt hekkie. Dokke kunstgebed.
0: Ja, toen lapper na, maar ik heet hoe te moppen lapper ga. Als je dat gaat doen bij een vrouw, van zoen, luister, maar eerst dat ik door dat origineel
1: onderzoek.
0: Ja, ik wil eerst even onderzoeken, maar jij wil
1: nee,
0: weten.
1: Maar zoen, als je niks te verliezen hebt, dan zeg je oké, test maar. Maar ik wil het ook bij jou testen.
0: Ja, toch?
1: Gaat die vrouw ook aan jouw tanden trekken? Nee,
0: je zou het wel kunnen adviseren van zo'n pijlen hamarlijke toetesker, dan ook erbij met hem torenlijke tesker hebben. Dat kan.
1: Maar durf je überhaupt die vraag te stellen aan iemand? Heb je een kunstgebed?
0: Nou, nu jij dit voorstelt, kan het zijn dat ik dat kan doen, hoor. Ik bedoel, ja, ik heb een pijlen van eten. Doordat we een mooi dik krijgen, maar dat kan je origineel kina.
1: Ja, dus dat artikeltje gaat erover. Hele stoere vrouw, hè. Als je die vrouw ziet, ik dan barrel met tatoeage en weet ik veel wat allemaal.
0: Ja, en 45 jaar, joh.
1: 40.
0: 40 op per se.
1: 40 jaar.
0: Anen, dat kan niet. Een 40-jarige vrouw.
1: Opper en nietje doen ook kunstgebed. Denk het toch?
0: Hoe dan?
1: Een hele stoere vrouw, hè. Een heel mooi gebed
0: hoe dan?
1: Is, hoor.
0: Hoe dan?
1: Dat wel. Gebed was maar recht, maar mooi.
0: Ja, maar.
1: Is wel een mooi gebed.
0: Ja, maar pijnlijk, ik ga checken dat dikke jaar keer origineel heb je.
1: Dus voortaan, Lloyd, kan je kooi betijgen als Lloyd dan zegt van zo'n leuk en aardig, maar ik wil eerst je gebit controleren.
0: Nou, door mij valt onderzoek bij Koina reageer ik hier van. Komt het voor dat op je 40 of 45e leeftijd door dat herja hekina?
1: Nee, maar nee. Mij valt onderzoek waba kwam het vroeger vaker voor en op jonge leeftijd.
0: Ja.
1: Hoe heet meer vraag wat je al? Ja. Hey, je eigen Lloyd?
0: Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Speciale koffie voor Anand op deze dag.
1: Op deze zonnige. Trouwens, oktober mee.
0: Ja.
1: Het is nou mooi weer. Kan je zeggen hoe je ze kregen, Lloyd?
0: Ja, dat is een. Ik heb iets aan mannen bedeld. Ja, dit gaat niet vaak gebeuren, hè, natuurlijk. Iberis zei tegen ik kom er eens doen. Dus ja, het zal wisselvallig blijven, denk ik.
1: Dus opwarming van de aarde heeft een beetje voordelen ook.
0: Ja.
1: Daar. Okay.

0: tegenwoordig hebben mensen vinden wel leuk natuurlijk, hè, al die trend. Dat je je deur met je app kan openmaken en alles. Dat je dus alles zodanig hebt ingericht je huis. Zodanig. Op afstand, hè? Op afstand bedoel ik.
1: Dus sap voordeel met go nadeel bi hoi sakega. Hum log khamak mangila. Dek hum log apan wachtwoord bi haldi na badlila. Omdat wachtwoord was steeds onthou kare ke best wel vervelend ba.
0: Door wachtwoord kon je heen gaan?
1: Lamba peer.
0: Lamba peer. Ja. Ja.
1: Nee, maar dan moet je elke keer een wachtwoord verzinnen. En wat doe je dan vaak?
0: Ja.
1: Ooi wachtwoord gebruik je vaak. Voor meerdere plekken.
0: Ja, en daar zit een risico in.
1: Barca risico. En je vernieuwt het ook niet, want je hebt het eenmaal onthouden. Moet je zeggen.
0: Ja, toch.
1: Oké, badalie heb je verdwaald. Dus dat ding is best wel tricky. Maar intussen willen we heel veel automatiseren. Inderdaad. Garke, kwari, hè. Sap kush hum log mangila automatiseer kare. Ma oman hai ga ego risiko bhi. Yaad kariye. Sunne walo. Hè?
0: Ja, dus ja.
1: Or trouwens, ego Deens bedrijf hai ga. Lloyd, dat staat er ook nog bij. John Frankrijk ke cooling systeem won bedien karega. Oker software chalega oper.
0: Ah, jongens.
1: Dus als je daar roch ego nawa code ontwikkel karega bhi. Maar als je dat ritme, dus algoritmisch ontwikkeld krijgt, dat je ook een model waar je aan gaat, kan je ook een nieuwe code ontwikkeld krijgen.
0: Ja.
1: Dat je opnieuw niet ontwikkeld kan zeggen, code waar. Dus zo hebben die hackers dat gedaan.
0: Trouwens, door oproepen had Milo reageert, om te reageren op het kontje. Ik had niet oh, dat was ik maar in mijn. Dat was ik toen ik dat.
1: Bij de jonge leeftijd bij Hotra Kina.
0: Bij de jonge leeftijd met dat Jarjata Kina, dat Jarjata. Uit Tilburg. Heeft Sanjay Gurau de groeten. Die doet de groeten uit Tilburg. Voor het eerst heeft hij een app gestuurd. Meneer Sanjay Gurau, ook een hele goede middag namens ons toegewenst. We kennen u niet, maar hier 1 november keer meer varen met de Molokato is zeker. Hè, Anand?
1: Zeker. JJ, ik ga maar hamlok een galim liga.
0: Galim.
1: Hamlok tayar, maar die sap koi kego brasa deweke, go bossi deweke. Lloyd tayar, maar bossi deweke, bij het chadus.
0: Zeker. Toke daad hei, ja, na daad hei, ja, ham sap koi ke bossi deweke.
1: Sap bo bossi toe. Met tanden en zonder tanden.
0: Ik ben niet schuw, hè. Nee. Ik ben heel normaal.
1: Ik ga ook een gezondheidstip.
0: Ik heb heel dat is serieus. Als je eigen gezondheidstip
1: betaalt. Ik heb een korte waleetje. Dus dat er nog een collega bij van Sunna. Kom ze kom 10 minuten. 10 minuten. Moet je in de zon lopen of staan. Roach.
0: Hoe
1: je winter
0: regen?
1: Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe
0: ga je?
1: Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe ga je? Hoe En als je kunt lopen erbij, dan is het helemaal top. Maar gamua mee. Gamua nodig ga je in zaken.
0: Dus je bedoelt gamua vitamine D, hè?
1: Ah, maar het zorgt voor meer dingen. Dus door de jake impuls wat nodig ga je van, hé, wakker worden. Toen je bent, hè? Je leeft. Dus dat ding is heel erg goed. Pahle hum log bolte rahe baith ke khaiye to ab datra logan bolega bhi fan sunna tu bavei hoy ke khai sakega bhi ego hap lele into se bavei kar le phir ego hap lele bavei karega dat kan ook
0: echt waar?
1: Hoe vind je die
0: echt waar
1: ja en tussen je hapjes in dus stel je voor te ego snack lele Lloyd probeer dan tussendoor ook te bewegen dus snack wa lele probeer dat meteen te compenseren.
0: Wetenschappelijk onderzocht is het wetenschappelijk. Is het wel een tijdschrift of een krant? John betrouwbaar? Ik wil een fake krant die ik.
1: Na. Sap geverifieerd hè, ja. John heb ik bolila in jape. En trouwens, sap ze mooi iets, belangrijk iets. John zei hem ekdem eens bati. Har ek insaan ke go eigen ritme hega. Oké, Saban bolega, chronotype. Ek admi hega bijvoorbeeld, Lloyd, John sabere, een ochtendmens. कोई कोई हाईगा आफंत मेंस दत हैप ये खवोन दस उत्तर नतूर हाईगा बैना सोमग मेंस मेंस फंक्शनेर फ्रूग इन द ऑक्टेंट अल हेलर गुड सोमग मेंस फंक्शनेर फ्रूग इन द ऑक्टेंट नोग नीट गुड
0: तू कौन टाइप बाटे फॉर्म है बैन आफंत मेंस
1: नो इक बैन नीट फ्रॉम 7 AM ऑक्टेंस बगेना उवाली हम ना भाती
0: वही तो
1: हमें लीफर बोलिए 10 AM शुरू करे के फिंड एक गवेल्डिग
0: हम लोग विंटी पार्टी
1: हाँ हम लोग के लीफर 10 AM शुरू वाली तो दस एर्स्ता फरखादरिंग लीफर 10 AM दन 9 AM बायफॉर्बेल्ड
0: नहीं बट या आई बिल्कुल इन द ऑक्टेंट या द मुझे यू मुझे एक्ट वाकर वर्डे या इक बेन ओक गेन ऑक्टेंट
1: मेंस Ja. Toen mag het heer dien je, toen mag je gelukkig je, toen je wil niet opgebrand raken. Als jij werkelijk niet een ochtendmens bent, probeer je dagritme dusdanig in te plannen, je agenda, dat je dan niet te vroeg hoeft te werken.
0: Mm.
1: Ga wat langer door. In plaats van 5 AM, 7 AM doen hoe je, kan ze?
0: Ja.
1: Dus je kunt daar een beetje mee spelen. Dat vind ik wel een nuttig advies.
0: Eigenlijk moet je je werktijden een beetje voor jezelf ook flexibel maken. Maar dan moet de werkgever dat ook toestaan natuurlijk. He, van zo'n,
1: Juist, die mogelijkheid moet er ook zijn.
0: Dus Hamid en die mogelijkheid doorheen. Dus dan is het wel makkelijker natuurlijk. He?
1: Ja, dus hou daar rekening mee met je eigen ritme. Zo'n lichaam op neboliga van dit ritme vind ik lekker, deze vind ik niet lekker. Probeer dat te ontdekken.
0: Toen had je niet maar kan je zijn ritme heen.
1: Kon ritme hebben, sorry. Ritmeloos. Toen ritmeloos was, Lloyd. Khali baja bajayega, tab toh dehi ya ritme ba. Anders heb jij geen ritme van ons bij.
0: Ja,
1: toen hij 2 AM sabere app karega. Plotseling 4 AM sabere app karega.
0: Ja.
1: Plotseling 5 AM. Kon ritme toch kei, jaar bol toh.
0: Dus ritmeloos eigenlijk, bol jayega.
1: Ritmeloos.
0: Hamar chrono, kan je zeggen, chrono wat? Chrono type wat?
1: Chrono type.
0: Type wat, hamar, ja, die kan je niet beschrijven eigenlijk.
1: Ik wil Malaike, chronotype toch even.
0: Dat snap ik even niet.
1: Hier? Ieder zo uit haar begaarke.
0: Oh, begaarke. Malaiwanke begaarke. Oké. Nita ook. Goedemiddag, Nita. Zegt mooi chai, koffie, mooie onderwerpen. Taboe doorbreken. Kon taboe heen.
1: Zeker. Nou ja, nee, we praten er niet zo makkelijk over, toch? Over kanker.
0: Oh, over kanker, ja.
1: Maar kapie mooi, ja. Ik word 23 jaar in Londen toe, dekele kanker is, toch?
0: Kanker is, hè?
1: Maar Londen was in de war, Engeland met bijna iets, Chijwa, zo'n wel.
0: Ja.
1: Maar Engeland kijk ook nieuws om deze gila, trouwens. Engeland met bijna was, ik ga laat dieren tuin.
0: Ja.
1: Volg het, toch, Chijwa?
0: Nee, volg het. Deze heb ik niet gevolgd. Nee.
1: 23 jaar kijk Londen, behoed lief Londen, maar hij was wel een beetje in de war. Dus mentaal een beetje in de war.
0: Ja.
1: Hij was wel erg intelligent. Dus intelligent Londa, lief Londa. Geliefd bij familie, vrienden, bij iedereen. Ugeil haiga, jaha ego tijger raha. Ego tigri.
0: Ja.
1: Ego Engeland, ke.
0: Ja.
1: Dierentuin mee.
0: Ja.
1: Ta u appen, ego upahinis raha Londa, koptelefoon. O koptelefoon wapahin ke, agua, koiwa ke agua. इधर उधर चलत रहा ओही में कुछ बोलत रहा उ का बोलत रहा कोई ना जाने कि कौन कौन चीज बोलत रहा मा अदलेक वेल स्प्रुकन ओकर मोरी एकदम इंदवार हो गेरा ऑल्सो कुछ बतियात रहा कोनो है होगर मख से
0: पगलाय गेरा
1: थोड़ा से थोड़ा मुड़िया सनक गेरा ना बेचारा के
0: सनक गेरा हां
1: तून इसी प्लॉटसलिंग het hek overgesprongen, sloot overgesprongen. En dan wil ik nog een heiga, tjaar, dekkega. Wat die man aan het doen is.
0: Ja.
1: En hoe geil koiwa me, tijger ke koiwa me. En hij is daar, liep hij rustig over het grasveld aan naartoe.
0: Ja.
1: Dus tijger wat je nu aan haar, hoe tjaar geto, zo tje, hé, ik ga hoega.
0: Ja.
1: Hamar territorium me, die voelt zich bedreigd natuurlijk.
0: Ja, natuurlijk, die gaat aanvallen.
1: Dus die jongen is rustig gaan zitten op het grasmat. En hij begon tegen die tijger te praten. Om naar die kaken. Tigirwa Ail Kudalokeroeper heeft hem meteen in zijn nek gebeten. En direct mors dood.
0: Direct.
1: Dekle dus, Armike Moerike, je Garbaradjaiga Kusloit.
0: Ja.
1: Dan moet je echt extra alert zijn.
0: Maar als ik
1: ook een paar waar Janatra.
0: Ja. Ja.
1: Dus dan moet je wel een beetje
0: letten,
1: extra opletten. Geven,
0: extra. Maar de heer Jenne Hega, die met mentale gezondheid, die te maken heeft met een mentale gezondheid. De heer Jenne Hega, ja.
1: Ah, dus je moet een beetje op elkaar letten. Zo nu wel.
0: Nou ja, goed, je kan intelligent zijn, maar niet slim.
1: Nee. Nou ja, als je in de war bent, ben je in de war.
0: Dan ben je in de war. Ja, oké.
1: Tot IQ chahi jatna utcha haiga.
0: Ja.
1: Dat er moori me kush na moeie op dat moment. Ja, dan krijg je dit soort dingen. Ego admi, i wel chalak is sarwa. Loit, ego Engeland ke baat haiga, chowdri.
0: En wat kie, tu lobby kerega sensatie nieuws, hè?
1: अरे यार मोइलगे तो
0: अच्छा बोला
1: बताओ बताओ भैया चौधरी कशिम चौधरी
0: ये कहा के
1: बाद में वोंट इंग्लैंड के बाद बाद
0: अच्छा
1: एंड तुफालग बेन एक दा लास्ट गेवेस्ट इन दैट ब्लॉक
0: ओके
1: वार दी मान वोंट
0: अच्छा
1: व्हाइट चैपल फॉर द मेंस दी लंदन के ना
0: लंदन में गार व्हाट इज दैट
1: व्हाइट चैपल में हमरे लिए एक आत्रोच नया इट वाज अ बिट ऑफ फन
0: Okay.
1: Was gezellig.
0: Okay.
1: Maar toevallig ohi wij kwamen aan de Mjaratra, Whitechapel.
0: Yeah.
1: Voor de mensen die Londen een beetje goed kennen.
0: Yeah.
1: Die man is 55 jaar oud.
0: Yeah.
1: Kashim Chowdhury. Maar Kashim Chowdhury had tegelijkertijd 5 banen. 5 go kam ook. Era, 5 go.
0: Paj.
1: Bij de overheid. I ministerie liggen, u ministerie liggen. En hij heeft het gewoon niet gemeld.
0: Hè?
1: Dus die man meldde zich ergens ziek. Ik wou zeggen, ja, ik ganta kamer. Ik wou zeggen, ja, doei ganta.
0: 7 even dus eigenlijk een beetje.
1: Ha, ieder ouder. Door 5 go laptop ballen raar links, rechts. Hè? Alsof hij ingelokt is.
0: Ja. Overal. Is toch niet normaal?
1: Dus ik pak naar Lloyd, ik behoud chalakra.
0: Dus 5 inkomen Camille te haar. Elke maand. 5
1: go inkomen. Hoe vind je die?
0: Ja, dat vind ik wel heel erg slim hoor, van deze man. Dat hij dat
1: maar
0: voor elkaar. Ja, maar Connie.
1: Maar Connie.
0: Ja. Ja.
1: Dus zou je het hier proberen te doen? Of zou je het hem kijken, leuk wel?
0: Ja, laat het ons weten. Kijk ook je kijkkamer. En hoe doe je dat eigenlijk? Want ja, tegenwoordig mag je thuis werken. Dus dan kon je controle naar. Hè?
1: Juist, die man werkt altijd thuis.
0: Ja.
1: Hij heeft aan iedereen gezegd van zoon, ik heb een zieke moeder. Ik moet voor mijn moeder zorgen ook. Dus ik moet van huis werken. Oh,
0: wat slim, wat slim.
1: En die man heeft gewoon 5 lonen opgestreken. Terwijl hij nergens goed werkte.
0: Ja. Ja,
1: en overal bij ministeries, hè? Hoe vind je die?
0: Ja, overal bij het ministerie, ja, goed. Ja.
1: London, Chorke, Chali, Utrecht.
0: Maar zo'n Engeland, maar zijn naam ik al,
1: Boy. Zijn naam is Sapkoike Lloyd, hè? Mooi lekker lekker koffie. Zijn naam is Hamarjan met Sapkoike, maar per duigo banen, hè?
0: Ik wil ministerie liggen, hè? En daarnaast doen ze nog taxi en dat soort dingen.
1: Ah, ministerie wel eens 7 even, toch?
0: 7 even, ja.
1: Je gaat alleen maar klokken. Ja. Je hebt weer een klokker die van één maar zo roei je
0: baan. Betel ik zijn naam met kloksysteem mega?
1: Nee, niet Charlotte. Hem zomaar bolila, maar zo werkt dat wel vroeger.
0: Ja.
1: Dat je moest klokken. En, maar als je niet met collega's werkt, keer je niet toe kan gaan baten.
0: Ja.
1: En wat je hebt gedaan.
0: Ja.
1: Intussen heb je al een paar taxiritten gereden.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja.
1: Dus hoi, zeg ik, ja. Utrechtkebaat.
0: Utrechtkebaat, niet
1: braaf. Ik wil verpleeghuis zeggen. Ha, toen zo tjega. Maar dus een mevrouw verblijft daar. Hij zei hekkie na, Lloyd. Maar er zijn verschillende mensen die daar hun ouders hebben. Of familieleden hebben. En die worden opgevangen bij zo'n verpleeghuis.
0: Ja.
1: En het regent klachten. Naar het schijnt heeft de mevrouw een jaar lang niet gedoucht.
0: Hé?
1: Ik Baris.
0: Maar dat kan toch niet?
1: Haar nagels waren heel lang.
0: Ja.
1: En er zat poep onder.
0: Ach, gassie.
1: Ze had vieze kleren aan.
0: Mm.
1: Vet haar.
0: Mm.
1: En er was geen mondverzorging.
0: Nee, god jongens.
1: En wanneer Adamien John Kam kreeg, onze collega, die mevrouw is een beetje agressief.
0: Ja.
1: En ze werkt een beetje tegen, dus we hebben haar gewoon gelaten.
0: Maar dat kan toch niet, Adam? Dat
1: in
0: kan
1: Nederland.
0: Toch niet?
1: Utrecht, meis op Chicho Wega.
0: Utrecht, meis op Chicho Wega. Utrecht, Adamien, dus niet verzorgen. Hè?
1: Een jaar lang niet gedoucht. Hoe vind je die? Omdat ze een beetje tegenstribbelt. Dat is ook een moeri na mooi.
0: Dus dan?
1: Dus ze stribbelt een beetje tegen. Dan laat je de jaar lang gewoon zo.
0: Dat kan toch niet? Dat kan, nee, dit kan
1: het
0: niet.
1: Kan toch niet waar zijn, dit?
0: Het kan niet waar zijn.
1: Oh, maar... toch is het liegel wel uit.
0: Ja.
1: En ego aurat, we hebben het net over gebed gehad, hè?
0: Ja.
1: Ego aurat, ego admi dus, maar pe
0: ja.
1: Maar die vrouw, die echtgenoot van die man, die vertelt het volgende.
0: Ja.
1: Ki ham jaila, toch? Aber dan mikje dekhila. Maar ham dekhila steeds dhire achteruit jaiga.
0: Ja.
1: Tap, bole ki, okar gebed jon raha, kunstgebed.
0: Ja.
1: Nee, sorry. Ik haal twee dingen door elkaar. Dus die vrouw heeft een andere ervaring, ook een hele slechte.
0: Ja.
1: Die Adam ja helemaal verwaarloosd. Maar dit is een andere vrouw, een vierde klacht.
0: Ja.
1: Over haar moeder.
0: Ja.
1: Maar ook haar kunstgebed na Saman Safakara trouw Nikara trouw. Ze lieten het gewoon erin.
0: Gatsi. Ja.
1: Dus haar kunstgebed van die moeder dus, die staat op een gegeven moment helemaal muurvast. Helemaal klem.
0: Mm.
1: Ze kon er niet meer eruit halen. Omdat ook nadien, Saman Chorde is erin.
0: Yeah.
1: Je moet het toch elke dag eruit halen en tuurlijk, schoonmaken. Tuurlijk. En terugzetten en zo.
0: Yeah.
1: Het is toch wat, hè?
0: Yeah.
1: Maandenlang hebben ze het niet eruit gehaald.
0: Maar waar ligt het probleem eigenlijk? Is het zo van dat we steeds de mensen gewoon laten voor wat het is? Dik toe kakers een keer. Alleen de nodige dingen doen we en de rest doen we niet. En als je niet wilt, doe dik kakers een keer. Ik bedoel, dit kan toch gewoon niet?
1: Nou ja, dus controlemechanisme werkt niet goed, kennelijk. Admilogan Janwan Kamker, die doen hun werk gewoon niet goed ook.
0: Yeah.
1: Maar de controle is ook niet goed. Maar tegelijkertijd uitloopt, dit hebben we al een keer behandeld, weet ik nog. John Larkin, John Parwar, Jekker Wape, die hebben toch ook een bepaalde verantwoordelijkheid.
0: Ja, natuurlijk, als je daar komt en je ziet van, hé, hey, maar mijn baap heeft een verzorgingstehuis mee, of waar bejaardentehuis mee, en je ziet dat de bepaalde dingen niet gedaan zijn, dan moet je toch aan de bel trekken.
1: Je moet toch ook zelf wat doen.
0: En je moet ook zelf
1: niet alles
0: tuurlijk
1: overlaten aan iedereen.
0: Ook iets wat ik zeg. Maar ja, goed, als kind zijnde, toen mijn baap kim maar een beetje hopende dat ze ook goed verzorgd worden. En natuurlijk heb je ook je eigen verantwoordelijkheid. Kie toep hier op een mijn baap kiezen wat je net hoorde en dan laat je hun zoals ze zijn. Hè? Ja, nee, heb je gelijk.
1: Nee, je vertrouwt erop. Je vertrouwt erop dat zij deskundigen zijn en daarvoor zijn aangesteld.
0: Ja.
1: Dat ze hun werk gewoon goed doen. Maar tegelijkertijd ontslaat dat jou niet van jouw eigen
0: verantwoordelijkheid.
1: Verplichting, hoor. Ja. En verantwoordelijkheid.
0: Ja.
1: Dus je moet zelf. Dus dat een moeders gebed zo lang erin zit, dat een moeder niet een jaar lang is gedoucht. Hoezo heb je dat niet gemerkt als familie?
0: Ja. Ja, denk je dat het veel voorkomt? Ook,
1: Utrecht mij wel.
0: Hadden we niet Den Haag mee, Rotterdam mee? Nee, is het niet
1: nou, we doen dat zeggen.
0: Dus ja, nou, dus zijn wel op een maaibabje wel kelkere. Als je die in een bejaardenhuis hebt gebracht, of verzorgingstehuis, maar je doet het maar tegen. Wel dan niet die andere keer.
1: Ja, na Chordi links, ik dan.
0: Ja.
1: Omwampe heiga, mooi se hoiga.
0: Maar kan je je voorstellen aan, Kitu, Appen Lurkenke, die heb je op de wereld gebracht, Oesopke, Barkakele, je hebt voor ze gezorgd. En op een gegeven moment zeggen die kinderen van Soen.
1: Want ook in Libat, ja.
0: Lurken Molly van Soen, papa, ja, we kunnen niet meer voor je zorgen. Dus ham toke, abham jaila, verzorgingstehuis met haar. En dan hoor je met Jordi, je kijkt er niet meer naar om. Hoort hoe je wat gaan doen met?
1: Zo'n rood, hoe weet je wat?
0: Ja.
1: Toen op ik afvragen of het gebeurt. Nee, toen op ik afvragen. Hoe vaak gebeurt het?
0: Ja. Maar hamlok Hindustani is een nabati toch? We bedoel, appen mij bij hamlok Kjalkarila.
1: Luid, je hebt onder een steen geleefd.
0: Janai, ik dacht niet.
1: Toen ik daija, ik ben er regelmatig geweest. Toen ik daija naar zo'n verpleeghuis, dan ga je zien hoe erg het is.
0: Ja, dus jij zegt van hamlok appen mij bij
1: hega, die nu ab her.
0: Ja.
1: Ki aaj hamal larkwaiga.
0: Ha.
1: Larkwaai bena karega.
0: Ja.
1: Mijn baap kan hem meemaken, Libati, in zo'n verpleeghuis, luid.
0: Ja.
1: Op hun eigen verjaardag. Want die noem haar ze van Agorega. En er komt gewoon niemand.
0: Aire.
1: Dus ja, ga een keer een kijkje nemen. Het is echt een verontrustend.
0: Nou ja, ik denk dat ik dat wel ga doen. Ik heb dat haar. Een hele week. Hè?
1: Nou, dat hoeft niet eens. Maar ga één keer gewoon.
0: Nou ja, ook een hele week om, naar die bejaardenhuis of verzorgingshuis te gaan. Om met die mensen gewoon een praatje te maken. Gewoon. Of misschien kan ik iets voor ze doen, wat dan ook. Ik bedoel,
1: dat zou goed zijn.
0: Maar ik vraag me af, kie hamlok, abermaai babke. Bejaardenhuis, de verzorgingshuis. Ja, het kan toch niet zo zijn dat we ze gewoon verwaarlozen. Het zou wel heel erg. Dat zou mij wel heel erg pijn doen hoor.
1: Laat hem even nuanceren, Lloyd. Als serieus gesprek, papier.
0: Maar we gaan hem
1: even toch nuanceren. Denk, op een gegeven moment kom je er niet onderuit, heel vaak in Nederland, om je ouders of John behoefte, ja, hulpbehoefend hoor je gebaat.
0: Daarom ook mijn bab bozaljaka.
1: Dan boja nadaiga, maar je kunt het niet goed doen meer. Want je hebt een eigen leven, je hebt ook beperkingen, je bent niet getraind daarvoor. Je kunt het ook niet 24 uur doen. Dan is het handiger soms om in een andere omgeving dat te organiseren. Dus wat natuurlijk om samjila be. Maar, ook er matlab na heki toe na jap hier. Of kamtija. Ik kon het niet in kamua kariga, maar jij moet de vinger aan de pols houden. Jij moet er zijn voor alle liefde. Jij moet er zijn om daar te gaan zitten en te praten en te eten met je moeder of vader. Dat soort dingen moet jij doen als kind. En daar gaat het fout. Toke, chahe tor ghar mein na rahega, chahe tu una ook sange rahega, chahe usa verpleeghuis mein rahega, ook er matlab na hai ki verpleeghuis mein baat tu chhoor de. Juist niet. Juist ook het chahe soche ke van zoon, hamamai ya hamar baap, is nu afhankelijk van mijn liefde.
0: Ja.
1: Na toch een hoefbaar luier verschonken ik ook er. Dat doen die professionals wel. Maar ga er naartoe. Ga liefde geven.
0: Nou ja, waarom
1: dat
0: zou jij,
1: willen,
0: waarom
1: dat
0: zou,
1: hebben die ouders nodig.
0: Waarom zou je niet ook de luier weer willen verschonen van je vader, moeder? Hè?
1: Nee, je wil het wel, maar het hoeft niet eens. Dat is al georganiseerd door
0: precies.
1: De overheid.
0: Ja.
1: Dus ja, dat hoeft allemaal niet. Dat is best wel zwaar.
0: Ja.
1: Of als je moeder of vader niet meer uit bed kan komen en bed liggerig, maar dan kan je je het naar Huawei, kan je je het toilet. Dat is allemaal heel moeilijk, Lloyd.
0: Nou ja,
1: dus dat professioneel is geregeld, is prima.
0: Ja.
1: Maar jij als kind moet je ouders niet verwaarlozen. Thora zijn aandacht, ja?
0: Ja.
1: Je hoeft al zo weinig te doen. Je hoeft alleen maar te gaan en te zitten en te praten.
0: Ja.
1: En liefde te geven en kusjes te geven.
0: Dat is al meer dan genoeg, hè?
1: Dat is alles wat ze nodig hebben. Al het andere wordt al gedaan.
0: Ja, Dolaar. Vijay, welkom. Je reageert voor het eerst op Ujala's WhatsApp. Hij wil reageren op het onderwerp kanker. Maar hij is even nog bezig met schrijven. Dus donho je aan het. Dan ham toke betabe. Kuntje mij dan. Kuntje mij bole. Over het onderwerp kanker. Want
1: zeker.
0: Het is een.
1: Hou het beknopt. Dus agar koi bhi ego reactie likje. Sunne walo, tana jaiye ekdam khojuj ke sab kuch, want dat kunnen we zelf ook doen.
0: Ja.
1: Maar tu apan dil se gewoon liek, tor dil mein kunche baat, dat moet je ons laten weten.
0: Ja.
1: Dus ja, Lloyd, a thora hebi hoige na?
0: Nou ja, kon hebi, na kon je, kus na hebi hoige. Ik vind nog steeds dat mensen moeten reageren op van, tu 40 briske, 45 briske baat, to da jharge ki na jharge, gebeurt dat hier in Nederland, waar pahela zijn naam hoort, opa kon je na reageren kere baat. Dus ja,
1: weet je, het is een vervelend onderwerp, Lloyd.
0: Waarom is het vervelend? Omdat het, is het iets waarvoor je moet schamen of zo?
1: Tora sarmai ke baat, dus
0: sarmaike,
1: ja. Zoon, ham je kooi ke poetje gebruik, heb jij kunstgebit? Niemand gaat zeggen, mehaiga.
0: Nee.
1: Niemand gaat dat zeggen, want je schaamt je ervoor, jaar. En je vindt van, dit is private, hè, dit is privé. Waarom zou ik het delen met jou?
0: Ja.
1: Dit is zo gevoelig, dit is zo privé. Nee, dat ga ik niet delen met jou.
0: Ja.
1: Dus ik snap dat ook wel.
0: Alleen,
1: het viel me op dat de 40-jarige, goed uitziende vrouw, verder helemaal. De keer wordt watcha. Fief. Helemaal fief.
0: Fief. Fief.
1: En dat ze dan kunstgebed heeft boven en beneden. Dat viel me op. Dat vind ik gek. Want Hans zou het reetje Joao-Wega hogere leeftijd bezig.
0: Ja.
1: En over het algemeen gebeurt dat ook op hogere leeftijd.
0: Zo, naartoe. Op een daad na mooiste poetsencarrière. Ze weer al een raadje na poetsencarrière. En je zorgt er niet voor toe vlossen naar carrière. En dat soort dingen. Dat is wat snel zijn jarjehatsch. Dus ja. En je leeft ongezond. Het is wat jarjehatsch. Ze hebt iets jarjehatsch.
1: Ja, maar het heeft ook iets genetisch hoor, Lloyd.
0: Is dat zo dus genetisch?
1: Ja.
0: Oké, okay,
1: ja. Dus dat kan, dat je wortel, tandenwortel, of kijnikon, kontje, joan, haiga, dat die op jonge leeftijd al problemen geven door een genetische afwijking.
0: Ja.
1: Dat er een probleempje is.
0: Ja.
1: Dus Die overigens ja, kebab bijvoorbeeld, die had hetzelfde probleem op jonge leeftijd. En zij was 10 jaar oud toen zij al die problemen kreeg met wortelbehandeling en kaka.
0: Yeah.
1: Dus ja, toen ging ze de tanden best wel nog goed verzorgen natuurlijk, Lloyd. Maar soms heb je pech, ja.
0: Jenny reageert over het doen maabab verzorgingstehuis bejaardentehuis mee. Hè? Als iedereen moet werken, dan wordt zorgwerk ingewikkeld in moderne leefwerkcultuur, traditie, carrière combineren in huwelijk, wagera, wagera. Dus ja, daar zit een beetje nuance in. Even kijken. Nita Bolle, goed initiatief om een keertje langs te gaan bij die mensen in het bejaardentehuis. Ik denk dat we appen maaibaapje 15 briske zorgen kunnen zonder hulp van anderen. En meneer Boudou is nog steeds bezig met het schrijven. Dus Abelikega over het onderwerp kanker. Wel
1: eigenlijk... Nee, maar hartstikke leuk.
0: Ja, dus nou ja, goed, dan gaan we zo meteen
1: dus
0: wel even
1: uitzonderingen,
0: erover...
1: uitzonderingen daar gelaten, Lloyd. Maar meeste admin nakker bij
0: jou. Ja.
1: Raad ordin sewa, ik om mij babke.
0: Ja.
1: Is best wel moeilijk.
0: Ja.
1: Is best wel moeilijk. En ik ken heel veel mensen die dat geprobeerd hebben ook. En er zijn ook persoonlijke verhalen. Dus dat ga ik allemaal niet op de radio vertellen. Maar ik kan het je vertellen. Het is best wel ingewikkeld. Dus ik ben blij dat die hulp er is. En dat er goede zorg is. Maar nogmaals. Toelar kabate toena verwaalusker. Je hebt om mij babke. En maak gebruik van de faciliteiten die er zijn, uiteraard.
0: Ja.
1: Idisme.
0: Ja.
1: Nou ja. Niks mis mee.
0: Nee, niks mis mee. Vijay die wilde reageren op het onderwerp kanker. Hij heeft het over prostaatkanker. Ja, hoe heb ik een probleem heen?
1: Nee, dat hebben we net ook aangekaart, toch? Dus
0: ja.
1: Die beginsignalen, als je voelt dat er knobbel is, als je voelt dat je plassen moeilijk gaat. Als je pijn voelt in je onderrug. Dat soort signalen moet je wel serieus nemen bij je.
0: Ja, dus
1: je moet het laten onderzoeken vroegtijdig. Welke vorm van kanker het ook is.
0: Ja, wie jij wil zeggen van je moet je PSA-waarde... dus waar het eigenlijk op neerkomt is... je PSA-waarde moet je vaker laten controleren. Want prostaatkanker is een sluipmoordenaar. Je komt er pas achter in de late stadium. Dus ja...
1: Ja, maar jammer genoeg geldt het niet alleen voor prostaatkanker. Voor bijna alle vormen van kanker.
0: Moet je PSA-waarde laten...
1: Je komt er te laat achter. Je komt er te laat achter.
0: Oké. Okay.
1: En natuurlijk, hoe gaat die... Daarom moet je naar de dokter.
0: Ja.
1: Daarom moet je niet zeggen van... Chor man, pirkoch piraiga, chorde, mooi hojaiga.
0: Ja.
1: Want weet je, op een gegeven moment ben je een dokter moe.
0: Ja.
1: Je bent moe geworden van doktersbezoeken. Dus dan denk je, chorde man, dit komt wel goed. En meestal komt het ook goed, gelukkig. Alleen, soms gaat het helemaal mis.
0: Nou.
1: Dus ja. Maar laten we daarover stoppen, Lloyd.
0: Ja,
1: anders
0: ja.
1: wordt het wel een hele depressieve uitzending.
0: Ja.
1: Was gewoon een tori die we wilden
0: delen. Ja. Laten we een gyan wel een goede uitzending. Koffie, chai, middag, show mee. Zijn we in onze eigen bubbel bezig. Hè? Dat we niet elkaar ergens op straat of wat dan ook aanspreken. Van, hé, kan je baarte, hoe is het met je, wat dan ook. Waarom doen we dat? Is het alleen maar dat we alleen maar in onze eigen bubbel bezig zijn? Telefoon op en een paar op een telefoon op of social media op of wat dan ook. Zodat, maar daardoor verliezen we het contact met de mens.
1: Ja, maar Lloyd, weet je, we moeten het wel, ook dit moeten we goed omschrijven en genuanceerd houden.
0: Okay.
1: Dus je loopt op straat. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
0: Nou,
1: dat
0: deden
1: we vroeger toch ook niet?
0: Nee, dat hoeft ook
1: hooguit,
0: niet.
1: Je ging hooguit een knikje, toch? Gewoon, hé, hallo. Of hallo zeggen, of goedemorgen. Nou, dat doe je misschien nog wel. Je loopt in de supermarkt. Je gaat toch niet zomaar met iemand praten?
0: Nee.
1: Dus dat soort dingen deden we vroeger ook al niet, doen we ook niet. Behalve jij, Hamjanila. Kees, toen wat jij mag regen. Van mevrouw mag ik je kunstgebit controleren. Hoe stevig die
0: Of in de supermarkt je kon boodschappen te krijgen uit.
1: Push it, hoor. Van heb je een echt gebit of heb je een kunstgebit? En wat ga je dan eten?
0: Ja.
1: Nee, dat doe je niet zomaar. Maar op school bijvoorbeeld, tijdens de pauze.
0: Ja.
1: Dan moet je toch met elkaar kunnen praten.
0: Ja.
1: ois khuli abtulum bate ma wat doen kinderen tegenwoordig? Ze zijn op hun mobiel bezig in plaats van met elkaar te praten.
0: Ja.
1: Ze zijn met vrienden bezig, virtuele vrienden, of met vrienden en vriendinnen van diezelfde school.
0: Ja.
1: Maar in plaats van fysiek te praten met elkaar, zijn ze in een app bezig.
0: Hey, jongens.
1: Dat is wel deze generatie, Bahia.
0: Ja.
1: Luid, ze kunnen niet meer praten, ze kunnen alleen maar appen. Ze zijn bang om te praten zelfs.
0: Ja.
1: Ze hebben een praatvrees. Ze hebben een belvrees. Ze kunnen ook niet meer bellen, hè? Ze kunnen ook niet bellen, hè, Lloyd?
0: Het is wel erg, hoor. Een praatvrees. Praatvrees.
1: Ja, praatvrees. Maar ook bellen kunnen ze niet. Het dus enige wat ze kunnen is typen.
0: Dus virtueel kunnen ze alles, hè? Op social media dus, en dat soort dingen, of appen. Maar face-to-face, dan hebben ze vrees.
1: Nee, kunnen ze niet praten.
0: Dat vind ik erg. Dat vind ik een tekortkoming.
1: Dat gaat wel de verkeerde kant op. Maar ze bellen elkaar ook niet meer, hè?
0: Ja.
1: De jonge generatie, die belt niet meer.
0: Hmm.
1: Heel veel oudere mensen bellen ook niet meer, hoor. Die denken van, een appje sturen is toch makkelijk? Ja, het is makkelijk, inderdaad. Als je weinig tijd hebt en je wil weinig contact hebben.
0: Is toch saai dat je de hele tijd aan het appen bent, in plaats van dat je iemand via video belt en dan ook praat. Dat is toch veel gezelliger?
1: Veel leuker.
0: Ja.
1: Veel leuker. Alleen, je hebt vaak weinig tijd. En je moet 8 mensen een app sturen. Dus dan denk je van, chota, app, ik ga die klaar. Daar heb ik mijn werk gedaan.
0: Okay.
1: Dus dat is wel efficiënt.
0: Ja.
1: Appen is wel efficiënt. Maar bellen is veel leuker.
0: Veel leuker, toch?
1: Dus pak de telefoon, bel iemand op vandaag. Kon ook je belken, zomaar.
0: Kon ik je belken? Zo'n hamadmoedjarap is zo'n likovitjaime. Ik belker kon ik je zomaar. Ik ga toch gewoon belken. Videokoker.
1: Nee, die tante, die oom, die broer, weet ik veel. Iemand die je lang niet hebt gesproken. Pak de telefoon en bel. Maar ik ga je zeggen, er is een drempel.
0: Ah, kon drempel, hè.
1: Bij bellen is er een drempel.
0: Hoezo?
1: Van man, bezig, hoi Adamia, drukte me, hoi hem, hoi me belker.
0: Nee, heb je toch?
1: Ja, jij denkt zo, Lloyd. Maar ik heb toch een bolila wat de meeste mensen denken, hoor.
0: Ja.
1: Ik heb een goede vriend, Hamnabulabnamoa, die belt me ook nooit op. Wat de honger naar bel kregen.
0: Oh,
1: en dan zegt hij, het zit niet in mijn systeem. En dan zegt hij hem kooitje naar Belkarila. En dan zegt hij ook hem daarnaat reed ook in Belkarik, want toch heb ik goed druk reed. Weet je dan, ja, kabulier.
0: Ja, kabulier.
1: Oburwa de miacha. Oburwa ba.
0: Oburwa de mia buruwa.
1: Unahe jawan. Dus zelfs buruwa logon kareichi juwa, jaar.
0: Ay, jongens. Ka hoi ga dunia ke. Acha. Tik.
1: Parlei. Maar Diwali, het is nu Navratri, hè, Lloyd?
0: Ja.
1: We hebben niet kon mandir toe gaan, maar ik hoop dat je hebt genoten. Dus,
0: ja, zeker. Was zeker,
1: leuk, ongetwijfeld.
0: Zeker.
1: Je hebt al passaat gegeven.
0: Maar ik heb passaat leken bij jullie. Ik heb veel passaat gekregen. Een passaat die heb ik gegeven. Maar ik vond het een beetje kort.
1: Maar door gharé bij een passaat pahunchwai.
0: Heb ik ook lekker
1: gegeven. Dus niks te klagen.
0: Ik heb niks. Oh, hier roos, sap khaal jullie. Direct.
1: Navratri ke eerste roos toe pahunchwai.
0: Eerste roos.
1: Uitgebreid.
0: Ik ben er wel blij mee. Dankjewel.
1: Dus je bent een gezegend mens.
0: Gezegend mens, inderdaad.
1: Nee, maar nou raad een periode. Hij zei het, abe Diwali, hij gaat zo nevalo. Allemaal leuke dingetjes die eraan komen. En Diwali, Rega, voor de mensen die dat niet weten, want er schijnt wat verwarring te zijn. Zondag 8 november.
0: Ja.
1: Zo nevalo, 8 november, toen liep de agenda mee. Agar koi toke boli na 7 keer of 9 keer. Het is niet waar, het is 8 november. Agar toe twijfel, kan het je toe op een eigen panditse checkenle. Poochle. Wij hebben dat al gecheckt. Wij hebben dat al uitgezocht. Dus het is 8 november. Diwali hamluk ujala ke saat, ujala aap ke saat. Diwali manaiga met uitzendingen 8 november ke. Omdat tab he Diwali ke din. Or ik heb dat pahile looit, dan hebben we iets leuks.
0: Ja, we hebben dan Ujala's Diwali Festival of Lights in de Meervaart. Met Sanjay Jodha, Indranil Roy. En we hebben Ravinder Singh Bedi en Satyam Madadin met Avishkar Orkestra. Toe apan karta na kinle wat hebben. Toe kinle, omdat toe aage se kinle, toe aage beetje. En je hebt gratis drankje, gratis garderobe, gratis toilet, toe jij zeggen, gratis parkeren. En als het weer mooi is, dan gaan we ook fakkel op tocht jullie. En begin van Meervaart en eindig ook bij de Meervaart. Dus toe kartwa kinle en kom met je pura parivaar ke saath. Neem je kinderen mee op deze.
1: Hebben we een beetje tijd, Lloyd, om hierover te praten?
0: Jij mag alles zeggen nu.
1: Kunnen we 1-2 minuten hier aan besteden?
0: Ja.
1: Ja, toch? Dus deze Bharmis zijn er heel veel activiteiten in verband met Diwali. Heel erg leuk. Ik samay raha ki Nederland mein Diwali janai bina karat raha.
0: Ja. Ja, toch?
1: Je wist niet ki Diwali
0: hai kina. Dana dan idhar udhar.
1: Dat is super leuk om te zien.
0: Ja.
1: Diwali leeft enorm. Heel veel mensen zijn ermee bezig. Heel veel activiteiten. En dat juichen wij alleen maar toe. Hamelijk natuurlijk Diwali ke din aapke Diwali gevoeld hebben. Door bhajans te draaien, door Diwali-programma's te maken, door pandit erbij te halen. Hamelijk natuurlijk toch ook gevoel hebben op 8 november. Jonne sab koi ervaren kare hoe mooi het is. Ipar wa manaweke met elkaar. Maar al die activiteiten, hè, ik hoop dat jullie de zin in hebben, Sunewalo. Dat jullie meedoen, dat jullie niet passief zijn. En khali ghar baith ke aur sochye mang chorde, hamar khatnaba. Nee, sab koi karega is sab cheez just for jullie. उजाला भी करेगा मेरफात में बहुत सालों से फॉर यूली दस जोन जोन आदमी अब ट्वाइफल करेगा सोचेगा दूर बा अतिस नहीं मेर फेर जोन जोन आदमी ट्वाइफल करे फन अबे लातर की नबे अबे बतियाई बाह में ओवरलेग रेगल ये दिंग मंत फोर ये ट्वेट इस अताल सो फेर इन नोवेम्बर दस द्रालना ना करिए अत वोट सुपर लोक अत वोट मोई कॉन्सर्ट ओमन भजन रहेगा माता के भजन रहेगा राम भजन रहेगा वह कॉम्बिनेशंस गमाक्त van verschillende nummers. We hebben het in elkaar geschoven. Topbegeleiding Rehiga van Ronnie met Avishkar. Geweldige zangers, geweldige vocalisten. Sanamu Alib hier Rehiga. Dus ja, we doen het allemaal voor jou. Als je toe Sahara na die je toe enthousiast naar je. Dan hamloke keiselagiga. Wij gaan het ook niet leuk vinden dan toch, Lloyd?
0: Nee, zeker
1: dus,
0: niet.
1: Ham hoop karilake sunewalo enthousiast rehe. Karta behoorlijk big geba, maar behaiga genoeg. Dus John Admir Benakinisba, regel je kaarten. Laten we er een uitverkocht huis van maken. Uho jaiga, maar behoort deel na agarie. Agarie.
0: Ja, concert is een wel. Het is niet zo van dat een hele concert. Duur ganta kan niet bhajan of wat dan ook. Nee, dat is, het niet, dat is niet de bedoeling. Het is één of twee bhajan misschien. Maar het is gewoon een concert. Om een film gaan namelijk laten met Sanjay Jodha. Satyam Matadin, die uit Suriname gekomen is. En we hebben natuurlijk Indru Nilroy Mosmi. Obroy hebben wij ook hier in de Meervaart. Met Avishkar en Ravinder Singh Bidi. Die gaan hele mooie nummers ook ten gehore brengen.
1: Mooi dat jij dat even benadrukt, Lloyd. Dus het is geen bhajan concert.
0: Na toch?
1: Het is een Diwali concert. Ook een matlab ba dat er bhajans erin zitten, verwerkt. Maar er zitten heel veel andere nummers bij. Moderne nummers, nieuwe nummers. Purana geet bhi aiga, Rafi ke geet ba. Kishore ke geet aiga, Mukesh ke gana aiga. Nawa gana aiga, Arijit Singh wali aiga. Dus het is een perfecte, geweldige mix. Dus niet alleen voor Hindoes, maar voor iedereen. Sabkoi tulong welkom bate om dit samen te vieren met elkaar. Dus agar tu nabate Hindu, tu bate Musliman, ja, Christen, ja, ik ko geloof toch in Aiga. Je bent van harte welkom. Voel je niet buitengesloten. Tu nasuchi wap ik khali bhajan hamlo karabe. Nee, we gaan alles doen. Trouwens, de mooiste bhajans, ik blijf erbij hoor, Lloyd.
0: Ja.
1: De mooiste bhajans vind ik zelf zijn gezongen door Rafi. Mohammed Rafi. Die heeft de allermooiste bhajans gezongen, als je het aan mij vraagt.
0: Ja.
1: Dus, man, hamlo na farak dekhi la ki hindu hai, musliman hai. Laten we dit soort dingen samen vieren. Jaisa sa naam mein hamlo karat rahe altijd, Lloyd.
0: Ja.
1: Zo moeten we dat doorgaan. En laten we ons gek laten maken. Saudi-Arabië ke bericht John Awega. Wa ke bericht John Awega. India ke bericht John. Laten we ons niet gek laten maken door dat soort dingen.
0: Nou,
1: ik kobuna. Als je hamlok hamesha jili bati Suriname des mee bhi.
0: Ja.
1: Ja, toch?
0: Ja, en koop
1: het wordt
0: kaarten.
1: Een geweldig concert.
0: Het wordt een geweldige concert. En koop je kaarten via meervaart.nl. Of staspaskorting na hen. Dus toen wacht ik erin. Staspaskorting miljoen. Na miljoen. Maar een
1: mooi bad toe bolet.
0: Arre, kabi-kabi-hamar muhase bhi mooi mijn bad bhi likar rehega, toch?
1: Bara chala kan dit. Inderdaad. Dus je agorat hoi ga abhe. Ki staspas ho jai tap hum ki na me. Staspas na hai bhai, aap ki dai. Dus tu gewoon kartwa kinle. Nee, tot u agorat pasta jebe. En trouwens, 15 euro is de kaart als Europa. Dus dat is superhandig en makkelijk.
0: En je krijgt...
1: om een paillet.
0: Ja, toch. Ik wil een drankje paillet. Garderoop is gratis. Parkeren is gratis natuurlijk. Oké, dat is buiten. Maar binnen, toilet, wie gratis doet jij zeker. Dus ja, oma maar zei...
1: 15 euro wat niet krijgen.
0: 15 euro wat niet krijgen.
1: Ja. Bij concert doe ik je daarbij zo mee. En trouwens, over zo gesproken. Ja. Die fakkeloptocht en Lloyd.
0: Ja.
1: John Agere, ja.
0: Ja.
1: Kijk eens hoe hij
0: half drie.
1: Half drie, hè?
0: Ja.
1: Hoe fakkeloptocht John Agere helemaal gratis.
0: Ja.
1: Iedereen mag helemaal gratis meedoen.
0: En je krijgt gratis fakkels ook nog.
1: Gratis fakkels, gratis subcoach begeleiding. Subcoach. Supergoed georganiseerd. Hamlok DB. Veel mensen van UR, Ujala Radio zijn erbij betrokken. Dus Hamlok bij fakkeloptocht met Chalabe. We gaan het ook aanreiken. We gaan ook meelopen samen. Er zijn een heleboel omroepers van ons daar aanwezig. Om dat ook in goede banen te leiden. Dus super, het wordt super gaaf. Toen kijk ik alleen aan week hebben.
0: Ja.
1: Wat je nou had hier?
0: Nou. Ja, dat was het.
1: Boldeli?
0: Ja. Kieke, dankjewel voor vandaag.
1: Bianke weer trouwens, ook mooi. Hij gaat Charlotte.
0: Bianke, kijk graden Bianke.
1: Bianke, hij gaat 20 graden.
0: Oh, lekker hoor. Ja.
1: Oktober mee.
0: Ja.
1: 15 tarik oktober, Kebian.
0: Dat wordt een lekkere terras weer. Hè? Heerlijk.
1: Dus de mensen die vrij kunnen nemen of halve dag vrij kunnen nemen, doe dat.
0: Lele.
1: Geniet ervan, want waarschijnlijk Iber is de laatste het na mooi ding, Rega Bian.
0: Oh ja, is dat zo?
1: Ja.
0: Oké.
1: Dus geniet ervan.
0: Geniet ervan. Dankjewel.
1: Bye bye, hoi.
0: Hoi. You are Ujala Radio, ke zri aapne sunne hai Coffee Chai. Middag show yahan tak pesh kiye gaye hain. Suno alo. En daarmee zijn we alweer aan het einde gekomen van deze woensdagmiddag. Vandaag hebben we gekeken naar Nederland, naar de wereld en zelfs even naar Mars. Ja, Mars bij Robotois, 45 kilometer, Chalicega. En misschien is dat precies wat de radio zo bijzonder maakt. En dat we samen kunnen reizen zonder onze stoel te verlaten. En dat we nieuwe dingen ontdekken, andere verhalen horen. Vandaag hebben we een heleboel andere verhalen ook gehoord, denk ik. En soms even anders naar de wereld kijken. En blijf dus nieuwsgierig via Ujala Radio. Blijf genieten en vergeet vooral niet om af en toe stil te staan bij de mooie dingen van het leven. Dus een mooi weer, gaan we lekker op het terras zitten. Een goed gesprek. Ja, een goed gesprek. Ik wil mooi Ghana. Kavi kavi kon ik hatin tu muskurade. Onverwachte glimlach. Kon ik het degelijk? Dat ik kon ook moeilijk. Toe hasde. En natuurlijk een heerlijke kopje koffie of chai. Namaskar, goeshirho, aur abnachialrekna. Blijf gelukkig en ze zorg goed voor jezelf. Je toe apikje na, zorg kerie. Dan kan je ze doezer koeike zorg kerie. Dit was Ujala's middag Coffee Chai middagshow, waar nieuws, muziek en warmte samenkomen. Blijf luisteren naar Ujala Radio. Tot morgen!

0: Zujala Radio, waar prachtige muziek en gezelligheid samenkomen. U heeft geluisterd naar de herhaling van Coffee & Chai van vandaag met Lloyd Mahabir en Anand Chandrika Singh in de gezellige, vertrouwde sfeer van Coffee & Chai. Exclusief op UR Ujala Radio.
1: UR. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
2: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
3: Thora Masti, Thora Khushi, Thora Hulchal, Ujala Radio.

0: कमाल करती हो। यू आर
1: Ujala Radio Headlines.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

0: You are.
1: Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
1: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.

0: You are.
1: Ujala Radio Headlines.
2: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegale online marktplaatsen runde. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie- en gasmineraalexploitatie gaat starten op Groenland. De politie en het OM hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity incident bij Albert Heijn.
1: En tot zover de headlines op Ujala Radio.

Ujala Radio, al jaren uw favoriet. Vermaais, familieberichten, nieuws, advertenties, stories. En natuurlijk de mooiste nummers. Stay tuned on Ujala Radio.

0: You are. Dit is het Ujala Nieuws. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een website van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws op Ujala Radio.
2: Ujala Radio, DAB Plus पर देश भर में सुनाई देता है तू बता दे सबको इसे बताते हैं ओ तो में तू सुन सके तू घर में सुन सके है Ujala Radio और Ujala Radio साथ में ले जाइए तू चाहे जहां पर जाइए तू जान है तो Ujala Radio